0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden, vorig jaar juli. De hittegolf vorige week in Frankrijk veroorzaakte de dood van miljoenen kippen door extreme temperaturen. Ook vee- en huisdieren leden zwaar. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: नई जवान।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden, vorig jaar juli. De hittegolf vorige week in Frankrijk veroorzaakte de dood van miljoenen kippen door extreme temperaturen. Ook vee- en huisdieren leden zwaar. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

ठोकरें आ रही हर कदम पर नजर, ठोकरें आ रही हर कदम

0: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, ma ma ma mi, phua phuppha, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden, vorig jaar juli. De hittegolf vorige week in Frankrijk veroorzaakte de dood van miljoenen kippen door extreme temperaturen. Ook vee- en huisdieren leden zwaar. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

तब उस साल उसने तो जल्दी

जरा जल्दी उठा के देख लूं, मैं घर से यार के अब लौट कर मैं

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Car.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer één file en dat komt natuurlijk weer door werkzaamheden op de A44. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer. En de vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Hope you are. Ujana Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze vrijdag 3 juli 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is van start gegaan. Tot 9 uur ben ik eraan met de actualiteiten, de bijzondere weetjes en uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Een van de liedjes die iedereen altijd weer zo mooi raakt is deze van Mohammed Irfan. Ik wens u heel veel plezier vandaag en een blessing Friday for you all. Hartelijk welkom.

Zo krijg je al die prachtige songs te horen hier bij Ojala Radio. En als we eventjes ver terug gaan in de tijd, dan krijg je ook deze uit de film Bodyguard van me erbij. I love you.

0: love you.
1: Oké, okay, I do love you too. En dat was dus van Clinton's Radio samen met Ash King. Tenminste, de een heeft de muziek gemaakt. Ash King heeft hem gezongen en Clinton's Radio de muziek. En dat kwam dus uit de film Bodyguard. En uit de film Aladdin. Ook weer van een aantal jaar geleden. You may be the one.

speciaal Dadlani samen met zijn buddy. En dat was dus zeker Ravdjiani. Ze hebben het samen gezongen met nog maar een paar anderen erbij uiteraard. En dat brengt ons naar 14 minuten voor 7 ook alweer. Dankjewel allemaal voor de appjes die ik inmiddels binnen heb gekregen. Het is vrijdag en nu op dit moment zo'n graadje of 13. En we krijgen vandaag stralend zonnig weer. Wel zijn de temperaturen niet zo hoog als je verwacht. Maar het stralend zonnige weer, want hier heb ik een prachtig zonnetje nu al. Het wordt ongeveer 22 à 23 graden vandaag. Maar ja, dat is wel lekker, toch? Want dat al te warme weer is niet heerlijk. Nee. En voor de komende dagen geeft men ook ongeveer aan zo'n 24, 25 graden. Kan misschien wat hoger zijn. Komende dagen. Maandag misschien of dinsdag. Nou, we zullen dat wel zien, want Weerplaza geeft dat in elk geval nog niet aan. Maar ik hoorde het wel op de televisie. Bij Buienradar. Dus we moeten nog even afwachten hoe het weer nou precies zal worden. In elk geval ga ik nu richting die 80s. Nee, niet 80s, maar de 90s. En uit even kijken. Dit is wel van 2000. Begin 21ste eeuw. Dan heb ik deze voor je eruit gehaald van Sadhana Sargam en Udit Narayan. Uit de film Kyun Ho Gaya Na, Aao Na.

van de mooiste songs, kan je zeggen, van toen. Wat een prachtig liedje ook alweer. Aona. Het Kyuhogiana. Sadna Sargam samen met Udit Narayan. En Sadna Sargam die heeft voor heel veel regionale films gezongen. En dat niet alleen, maar zeker ook wel voor... gewoon voor de... voor Bajans heeft ze gezongen. Ze heeft een aantal Filmfare Awards gewonnen. Nou, Film Awards gewonnen. National, 5 Maharashtra State Film Awards, 4 Gujarat State Awards, Orissa. En dat niet alleen maar in Hindi. Ze heeft daarnaast in meer dan 15.000 liedjes gezongen in 36 regionale talen. India kent er heel veel, niet waar. Dus dat is ook een van de dingen. Oké, laten we nu maar snel gaan naar Alka Yagnik en Kumar Sanu. Mitwaare.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020 363 0808. Raad door dien. Aap hamse baatkar sakte hai. Aur ham aapse baat karenge. 020 363 0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

Inmiddels geworden 7:08. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is vandaag vrijdag 3 juli. Hartelijk welkom. Even naar de appjes toe, want ik heb weer een aantal binnengekregen van de diehard fans van Ujala Radio. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook aan Wimla daar in Den Haag wens ik een hele mooie dag toe. Groeten ook aan je zus en je zwager, Ine en Paul. En ook wij had je op Abdul Wahab, Dennis is erbij. Mooie vrijdag ook, Blessing Friday. Ook zus Iden, ook een Blessing Friday. En zeker ook Rewien. Jij was ook al lekker vroeg erbij om een appje te sturen. Ook mijn broer Rakesh, die gaat nu even pitten, want die heeft de hele nacht voetbal gekeken. Ja, wie heeft er allemaal niet naar voetbal gekeken? Ik niet hoor, lag lekker te pitten. En ook zoals Lina wens ik een hele mooie dag toe. Fijn dat u ook weer van de partij bent. Imroji uit Groningen. Echt altijd weer zo leuk. Hallo zonnetje. Nou, het zonnetje schijnt hier in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop in Groningen ook wel. En ook mijn matchmaker uit Amstelveen. Hartelijk welkom. En Letjemanji, dank u wel. En de groeten aan alle andere mensen daar in Scheveningen als u misschien weer gaat tennissen. Altijd leuk toch? En ook Ria Kallo wens ik een hele mooie dag toe. Fijn dat je weer een appje hebt gestuurd en altijd weer de crew van Ujala Radio daarbij groet. Dat vind ik altijd wel weer zo fijn. Heel leuk van je. En graag tot.

0: Want op 020-363-0808 kun jij dus je appje sturen.
1: Hi, this is Kanika Kapoor and you're listening to my favorite radio station, Ujala Radio.
0: Oh baby, ja, dat was eventjes van Kanika Kapoor.
2: Mama naar de home, papa.
0: We gaan het tempo opvoeren. 10 minuten over 7, goedemorgen Nederland.

Bij Giovanni to isk hona he, brengt ons naar 13 over 7 voor degenen die moeten opschieten om naar het werk toe te gaan. Voor die is de tijd, voor hun is de tijd dus wel belangrijk. Anderen denken van ik ben lekker vrij vandaag. Dus geniet er met volle teugen.

Ja, zo kreeg je al die prachtige songs te horen hier bij Ojala Radio. Toen Mirena Hoe was van Mudabanti Bagji. En chorus is uit de film Tama geweest. En dan krijgen we deze van Bacha, Ipsita en Krishmondo.

Ja, ook weer zo'n heerlijke song hebben we gehad. En deze was uit Petit Patnie Or Vaudou. En vanmorgen komen in het noordoosten wat wolkenvelden voor. Met kans op een buitje. Elders is het zonnig en droog. En vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met de meeste zon in het zuiden van het land. En bij een matige noordwestenwind. Dat is dus niet erg zwaar. 3-4, zegt men. Kracht. En dan liggen de maxima vandaag tussen de 18 en 24 graden. Maar in het zuidoosten kan het wel 25 graden worden. En vanavond is het nog lang zonnig weer. Dus daarmee moeten we het doen, hè?

Want zo krijg je al die prachtige liedjes hier te horen bij Ojala Radio, hè? En dan ga ik even weer naar de appjes toe. Remy, dankjewel voor je appje. Leuk om een appje te krijgen van je, hoor. En terwijl je aan het rijden bent, luister je naar Ojala Radio en geniet je van de mooie songs. Dankjewel. Ook Chandra wens ik een mooie dag toe. Mooi plaatje heb je gestuurd trouwens. Mooie tekst bedoel ik dan. En ook, ik weet dat hij ook altijd meeluistert als hij naar het werk gaat. Serene Kalko, mijn zwa. Heb je lang niet gehoord, dus bij deze een groet. En ook aan je vrouw Joan. En ook Sudesh wens ik een hele fijne werkdag toe. Joyce, dankjewel. Ook uit Brabant. Geniet ze van Ojala Radio. En ook aan T-Jesse wens ik een Blessing Friday toe. En dan zijn we nog niet klaar, want ook Prabha heeft me een appje gestuurd. En zegt, goedemorgen lieverd. Nou, goedemorgen ook bij deze meis. Een hele mooie dag ook aan jou toegewenst. Dankjewel allemaal voor de appjes. En ook u kunt ze sturen op 020-363-0808. Dankjewel. Goed, dan gaan we weer even door met de mooie songs hier bij Ojala Radio.

Kijk eens aan, al die prachtige songs krijg je dus te horen hier bij Ojala Radio. En dan heb ik nog eentje voor je, voordat we naar de nieuwtjes toe gaan. En dat is deze van Atif Aslam, uit de film Tiger Zinda, hè.

Dil Dia Gala by Atif Aslam hebben we gehoord. Even nog de appjes erbij halen van Amina uit Den Haag. Dankjewel voor je appje. Blessing Friday for you too. En dat geldt ook voor Naima, Naida en Zuhaira. De kids van Auntie Jessie en kleindochter. Fijne dag ook aan jullie toegewenst. Blessing Day. Paren zijn Gerda Moerli ook van de partij. Dank u wel. En ook Mila wens ik een hele mooie dag toe. En keep on listening to Jala Radio. We gaan nu naar de nieuwtjes toe. Want er is alweer van alles en nog wat om met u door te nemen. Zoals dit bijvoorbeeld. Loosdrecht is de impact bij bewoners nog even kijken hoor, ik ben eventjes verkeerd bezig. Want bijna 2 maanden, daar moet ik van start gaan. Bijna 2 maanden na de anti-AZC-rellen bij de noodopvang in Loosdrecht is de impact bij bewoners nog duidelijk voelbaar. Hoewel kleurrijke kaarten en tekeningen hun een welkom en veilig gevoel moeten geven, durft niet iedereen zomaar het gebouw te verlaten. Want je weet niet als je straks weer welkom bent. Er staat wel, you are very welcome here, staat op een van de tekeningen bij de geïmproviseerde receptie in het oude gemeentehuis van Loosdrecht. Het pand is 2 maanden geleden omgebouwd tot een noodopvanglocatie voor ongeveer 70 asielzoekers. De gemeenschappelijke ruimte, de deuren van de gedeelde slaapruimtes en bijna alle muren zijn rijkelijk versierd met kaarten en tekeningen. Er zijn inmiddels meer dan 50.000 binnengekomen, zegt de locatiemanager van het COA, die om veiligheidsredenen liever anoniem wenste te blijven. En zegt hij er nog te verder bij, we krijgen nog steeds postzakken vol met tekeningen, met brieven of kaarten. En ook hebben bewoners en vrijwilligers tientallen zakken, stroopwafels, bossenbloemen in ontvangst mogen nemen. Naast de noodzakelijke voorzieningen, zoals douches op het parkeerterrein en 4 toiletten die bezoekers met elkaar moeten delen, is het pand ingericht met gedoneerde spullen. Zoals een PlayStation voor de kinderen, een televisie en een pingpongtafel voor de gemeenschappelijke ruimte en banken en gewichten voor de fitnessruimte. En dit is dus echt uitzonderlijk, zegt de locatiemanager. We werken hier nu met zo'n 150 vrijwilligers en hebben zelfs mensen moeten afwijzen omdat er geen werk voor hen is. Dat heeft hij nog nooit eerder meegemaakt. Een rondje door het omgebouwde gemeentehuis doet bijna vergeten dat het hier nog geen 2 maanden geleden gewelddadige rellen hebben plaatsgevonden. Ja, zo zie je maar ook, hè. Kan ook wel in goed overleg met elkaar gaan. Maar dan heb ik ook nog wat ander buitenlands nieuws voor je. Voor het VN-hoofdgebouw in New York heeft een Tibetaanse man zichzelf in de fik gestoken uit protest tegen de Chinese bezetting van Tibet. De man overleed aan zijn verwondingen. De man werd gisteravond rond 6:30 s'avonds, plaatselijke tijd dus, zwaar verbrand aangetroffen door de politie. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later dood werd verklaard. De politie onderzoekt de zaak en heeft niets gezegd over het motief. Volgens Voice of Tibet, een mediaplatform van Tibetaanse ballingen, gaat het om de Tibetaanse activist Lobkha Rangsen. En hij woonde de afgelopen 20 jaar in de VS en werkte daar als Uber-chauffeur. En kort voor zijn daad begon hij een livestream op Facebook waarin hij opriep tot Tibetaanse onafhankelijkheid en eenheid. Op beelden is te zien hoe de man, gehuld in monniksgewaad, kalm naar het VN-hoofdkwartier loopt, een Tibetaanse vlag naast zich neerzet en zichzelf in brand steekt. Ja, dat is erg allemaal. Dat is natuurlijk geen fijn nieuws zo, om dat zo te moeten doorgeven. Maar goed, dat gebeurt nou eenmaal. We gaan nu even naar even kijken. Nee, we moeten niet naar de 80's, maar de 70's. Zal ik deze voor je zetten? Ja, we doen deze van Mukesh Ji.

Letters of Millions hebben we gehoord. Mukesh G. Honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik hebben de afgelopen jaren kortingen op hun straf gekregen tot wel 3 jaar minder cel. En dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. En voor veel slachtoffers is dat een klap in het gezicht. Ja. En dat zeggen ze allemaal. Een vader bijvoorbeeld die zijn dochter verkrachtte, 2 maanden strafvermindering. Een docent die seks had met minderjarige leerlingen op een schoolkamp, 2 maanden strafvermindering. Een poging tot moord, 3 jaar strafvermindering. Zo ging dat allemaal. Het is een greep uit rechtszaken van de afgelopen maand, waarin de daders minder lange straffen kregen omdat hun strafzaken van politieonderzoek tot berechting te lang duurden. En die zogenoemde strafkortingen komen steeds vaker voor, zo blijkt uit onderzoek. En de daders die kregen dus maximaal 3 jaar minder straf. De onderzoeksredactie legde het vergrootglas op vonnissen van moord, doodslag, verkrachting, ontucht en seksuele uitbuiting. Ze telden zo'n 669 van deze zaken waarin daders werden gecompenseerd voor een te trage veroordeling. Vooral de laatste jaren loopt het aantal hard op. Halverwege dit jaar zijn er al meer strafkortingen verleend dan in heel 2022. Tja, en voor veel slachtoffers en de nabestaanden is deze strafkorting een hard gelach. Ja, dat vinden ze verschrikkelijk. Goed, dan gaan we richting Vaticaan. Het Vaticaan heeft, zoals verwacht, bisschoppen van ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, SSPX, geëxcommuniceerd. En dat is gebeurd vanwege de wijding van 4 bisschoppen zonder pauselijke toestemming. De afdeling voor de geloofsleer van het Vaticaan heeft dat in een verklaring bevestigd. En hiermee is een scheuring, een schisma, binnen de Rooms-Katholieke Kerk een feit nu. De bisschoppen werden gisteren in het Zwitserse bergdorp Enkhuizen door de laatste 2 overgebleven bisschoppen van de broederschap gewijd. De ceremonie werd bijgewoond door 1000 gelovigen. Het Vaticaan had meerdere keren de broederschap gewaarschuwd niet door te gaan met deze wijding. En alle 6 bisschoppen die betrokken waren bij de wijding zijn geëxcommuniceerd. De zwaarste maatregel binnen de katholieke kerk is dat. En dat betekent dus dat ze zijn uitgesloten uit de kerk en niet meer mogen deelnemen aan rituelen, totdat ze tot inkeer komen en weer vragen om te mogen worden, om te mogen toetreden tot de kerk. Ja, ze kunnen behoorlijk streng zijn als ik naar die gezichten kijk hier zo allemaal bij de wijding. Dan lijkt het alsof ze er zelf ook niet tevreden mee zijn. Maar goed, wij gaan ons weer op de muziek wijden. En dan heb ik deze voor je, Chikri Chikri van Mohit Johan.

Het is een heerlijk liedje, deze Chikari Chikari van Mohe Chauhan. Goed, je weet dat de komieken hier zo allemaal, de cabaretiers, die maken heel veel grappen over de politieke leiders hier. De ministers, allemaal komen ze wel eens een keer aan de beurt. Maar in Turkije wordt je opgepakt. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş, die is aangehouden omdat hij grappen over president Recep Tayyip Erdogan heeft gemaakt. De 32-jarige Göktaş lanceerde afgelopen week online een registratie van een show die hij begin juni speelde. De opname werd in een week tijd meer dan 9 miljoen keer bekeken. De komiek maakt onder meer grappen over hoe het zou zijn om de psycholoog van Erdogan te zijn. En volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. Göktaş werd aangehouden op de luchthaven van Istanbul. En volgens de Turkse politie zouden er 185 klachten zijn binnengekomen over de uitzending. En Göktaş moet naar verwachting vandaag voor de rechter verschijnen. Turkse politici hebben al kritiek geuit op zijn aanhouding.

Hele fijne vrijdag ook aan jullie toegewenst daar in Hoofddorp. En ook Alice, ik dacht in Oost, hè. Een hele mooie dag toegewenst. Geniet van de dag. Het is mooi zonnig weer nu in Amsterdam. En ook Margriet en Waldo in Zwaag. Een fijne dag. En blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Oké, dan gaan we nu een andere 70's erbij halen. Even kijken, dat is deze van Ashab Hosli en Kishore Kumar en Bhupinder. Hey, mujhe de dil. Of dil de?

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar.

0: Inderdaad vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Gil. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen Afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tujanetoch. Tujanetoch. Abuja Radio. Sabse barkawala.

9 minuten over 8 geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is 3 juli 2026. Degenen die vandaag jarig zijn, feliciteer ik bij deze dan ook heel, heel hartelijk. Van harte. En bent u wat ziekjes, dan zeg ik ook beterschap tegen u. En de jarigen onder u feliciteren we toch ook wel, hè? Want ook voor u is het een mooie dag, ook al bent u niet zo lekker. Maar een fijne dag toegewenst, dan word je misschien wel er sneller beter van. Maar dat knapt ook wel op, toch? Zo, dan kijk ik even naar de ethisch, wat ik allemaal daarvoor je heb. Maar eerst eventjes nog kijken als ik appjes binnen heb gekregen van Amina uit Zuidoost. En geniet ook altijd weer van Ojala Radio.

Heren ook altijd meeluisteren. Albert in Woerden. Altijd weer van de partij. Jenny ook altijd weer. Lucy daar in Utrecht. Mooie dag aan iedereen toegewenst. Kom, dan gaan we naar de 80's toe. En even kijken, zal ik deze eerst zetten? Ja, lijkt me een goed idee om deze van Asha Bosley en Amber voor u af te draaien.

Ja, dat blijft een geweldige song, moet ik zeggen, van Asha Bhosle en Anwar uit de film Ahista, Ahista. 16, bijna 17 over 8 inmiddels geworden. En ook Yvonne Dowlet wens ik een geweldige tijd toe. Een Blessing Friday, ook voor Kees. Jij bent ook alweer aan het werk en je zet erbij een groetjes. Ook een hele mooie dag aan u allen toegewenst die geen appje sturen. Ik ben even aan het kijken als ik nog wat weetjes voor je heb. Ik heb natuurlijk allerlei weetjes. Maar ik moet ook even kijken als het echt interessant genoeg is voor u. In de tussentijd heb ik weer wat leuke songs erbij. En een van die songs, ja, zal ik die doen? Ja, we gaan toch maar hier naartoe eerst. Een vrolijke noot van Amitabh Ji en Wijlen Rishi Kapoor. Uit de film 102 Not Out.

Ja, bij het maken van deze film, 102 Not Out, was er eigenlijk geen liedje in. Maar Amitabh dacht van nee, er moet toch wel iets komen om het weer aandacht te geven. Want hij had een geweldige rol erin. Hij was de pa van Rishi Kapoor in de film. De een was 102 jaar oud en de andere was ergens in de 70. En hij was echt die levende ziel, kan je zeggen. En Rishi Kapoor, die was maar een suffertje. En echt een oude ziel, kan je zeggen. Was een mooie film. Was echt een leuke film. Je zou je gezien moeten hebben om te weten waar ik over praat. En Amitabh vond van nee, er moet iets vrolijks in voorkomen. Het moet het eventjes op de kaart zetten, zeg maar. En toen heeft hij dit liedje zelf geschreven. En toen dacht men van wie gaat dat nou willen zingen? Hij zei van ik zing het zelf. En ik vraag Rishi Kapoor erbij om ook te komen zingen. En zo hebben ze het samen gedaan. Rishi wilde dat eerst niet, want hij zegt ik kan niet zingen. Hij zegt, je kan het wel en je gaat het doen ook. En zo heeft hij het toch maar gedaan. Mooi was dat, Bedumba. En na Bedumba, even kijken, waar gaan we nu naartoe? Want ook dit vind ik een geweldig lied. Van een tijdje geleden. Ja, dat was in de tijd heel erg populair. En je kan zeggen wat je wil, maar de film had heel veel. Zal ik die zetten nou of niet? Nou, ik doe deze maar. Je wist niet veel van deze film. Maar dit liedje werd populair, vooral in de zomer. Baila! Aisha G.

heerlijke song was dat echt eventjes een beetje salsa latino-achtig hier zo bij Ujala Radio. Baila baila Nacho Re. Ayayi. Ja, die kon zingen. En dat brengt ons naar 7:30. Ik ga nu de bijzondere weetjes erbij halen. En vandaag gaan we het hebben over kleuren. Wat zeggen de kleuren over de mensen? En ja, tenminste, de een houdt van rood, de ander houdt van blauw, de ander houdt van zwart. Vooral zwart. Mensen kiezen vaak voor zwart, omdat dat altijd weer, slank kleed. Het kleed af. En dan vinden ze dat wel het beste. Maar goed, kleuren zeggen veel over iemands persoonlijkheid. Iemands emoties of je communicatiestijl. In de psychologie, zoals het DISC-model, staan kleuren voor specifieke eigenschappen. Rood staat bijvoorbeeld voor daadkracht en dominantie. Geel voor creativiteit en enthousiasme. Groen voor harmonie en loyaliteit. En blauw staat voor analyse en precisie. De betekenis en de psychologische associaties van de meest voorkomende kleuren zijn dus als volgt: rood, blauw, groen, geel, oranje, paars en dan heb je zwart op het laatst. En dan ga ik ze eventjes nogmaals rustig voor je doornemen, want rood wordt dus geassocieerd met passie, energie, moed, leiderschap. Ja. Je staat ervoor, je gaat er ook voor staan. Mensen die van deze kleur houden of veel dragen, zijn vaak doelgericht en direct. Blauw staat voor kalmte, vertrouwen, betrouwbaarheid en het typeert rationele, analytische en georganiseerde mensen die houden van structuur en kwaliteit. Groen bijvoorbeeld is het symbool van de natuur, balans en groei. Mensen die zich aangetrokken voelen tot de kleur groen zijn vaak zorgzaam, geduldig, loyaal en zoeken graag verbinding. En dan heb je de kleur geel, die straalt optimisme uit, maar ook geluk en vrolijkheid. Het zijn vaak sociale, spontane en expressieve mensen die inspirerend werken op anderen. Heb je al een idee welke kleur jou het meest aantrekt? Roos staat er niet eens bij, terwijl roos ook een sprekende kleur is. Maar goed, dan gaan we door naar oranje. Oranje combineert de energie van rood met het optimisme van geel. Als je die twee kleuren bij elkaar doet, dan krijg je dus oranje. Het staat voor gezelligheid, levensvreugde en avontuur. Extroverte en enthousiaste mensen die kiezen vaak voor deze kleur. Paars wordt gelinkt aan spiritualiteit, mysterie, uniciteit en luxe. Mensen die paars waarderen, hebben vaak een creatieve, gevoelige en onafhankelijke persoonlijkheid. En dan kom ik bij de favoriete kleur van velen, zwart. Zwart signaleert autoriteit, elegantie en kracht. Het wordt vaak gedragen door onafhankelijke mensen die veel waarde hechten aan controle en strategisch denken. Ja, volgens de kleurenpsychologie bepalen kleuren niet alleen hoe anderen jou zien, maar beïnvloeden ze ook je eigen humeur en houding. Je voelt je bijvoorbeeld in een rode jurk. Heel erg, je bent er, je mag er zijn. In zwart ben je wat ingetogener, maar straalt ook wel uit van I'm sexy. Ja, dat kan zwart ook zijn. En je zou dit allemaal ook wel verder kunnen onderzoeken hoor. Maar dit is wat ik ervan heb gehaald. En bepaalde dingen zijn er ook nog wel. Maar dat ga ik maar een andere keer met je doornemen. Want het is veel te lang. En zo zijn er ook, even kijken wat zeggen ze over dat roze. En, want roze komt niet veel voor. Maar als je bepaalde dingen dan ziet, dan denk je nou, ik heb liever die roze. Vooral die cyclaamkleur roze of fluorkleur roze
vinden veel mensen wel mooi en sprekend. En zo zijn er heel veel dingen wat je nog meer hieruit kan halen hoor. Laten we maar even weer teruggaan naar de muziek. En dan kies ik deze voor je uit de film Hoe.

Ja, geweldige song was dat uit Bhoot en Bangla. En dan was ik de kleur wit vergeten. Die heb ik ook nog voor je. Wit staat dus, want veel mensen houden ook van wit. Wit staat voor puurheid, voor frisheid, voor eenvoud en neutraliteit. Nou, dan weet je dat allemaal. Zwart is dus kracht, elegantie, autoritair en ook wel exclusiviteit. Straal dat uit. Dan heb ik nog veel meer te vertellen over kleur, maar dat gaan we maar een andere keer doen, anders wordt het te veel in één keer. Nu heb je in elk geval ook het idee waarom je zo vaak kiest voor bepaalde kleuren. Heb je een idee waar dat aan te wijten is? Niet omdat je zegt van ik hou gewoon ervan. Nee, het straalt iets uit. Oké, maar goed, een volgende keer nog meer hierover. Laat ik eerst even gaan naar een andere song vanuit het verleden. Dit was ontzettend populair. Zeker 8 Oscars heeft deze film gewonnen. Slumdog Millionaire. Dat was een hele goede film.

DJ. Oh, wat een geweldige song is dit, hè? Sonica, kom nog meer bij. Goed, is gezongen door Sukhwinder Singh, Tanvisha en Vijay Prakash uit Slumdog Millionaire was deze dus gehaald. Even wat rustigs erbij halen nu, hè. Dat is deze Tujhko van Arijit Singh en Sunidhi Chauhan.

Zo'n 24 graden zal het vandaag dus worden, hè? Maar wel zonnig weer hebben we dan ook weer erbij. Oké, dan heb ik ook nog een appje gehad van Monique uit Almere. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En uit Wageningen van Radio Cancun. Have a nice day. En dankjewel allemaal voor de appjes. Tot 9 uur zit ik eraan. En na 9 uur krijgen we dan Subhas die u aangenaam gaat bezighouden.

Zo, hallo Gisela, wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel, Gisela vanuit Groningen. Je stuurde me net een appje op de valreep. En alle andere mensen wens ik dus ook een mooie dag toe. En dat was dus van... Even kijken, Vishal Mishra. En hij werd bijgestaan door een Spaans sprekende zangeres. Wimat Maria José Liergo. En nu ga ik naar Ranjana van Kvita Seth.

prachtig lied is dat ook weer, toch? Hier bij Ojala Radio word je wel iedere keer weer verrast met de mooie songs. Ik wil u allemaal weer heel, heel hartelijk danken voor uw aandacht en uw interactie samen met mij via de app. En blijf ze ook weer sturen, want ze haast komt er strakjes ook weer aan. Een mooie dag verder toegewenst, geniet van het mooie weer. Het zonnetje schijnt hier zo. En ik wil iedereen ook zeggen Juma Mubarak. En nogmaals hartelijk dank voor de vele appjes en het luisteren. Graag tot zondag aanstaande, dan ben ik er weer met de pareltjes. Signing off voor Ojala Radio RJ. Chobdin ek Mubarak din, namaskar lahafis. Gate gungunate aur muskurate rehna. Juma Mubarak.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanna Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door विवाह होने वाले हैं, तो शादी होने वाले हैं, या किसी का मुंडन संस्कार है। उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozen ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Udella's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
9: Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste, Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Ole 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ook bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wel, na de break, na de reclame ben ik weer terug, ja. Jawel, ticket is beginnen wel, hè. Het is bijna 10 uur, jawel. En weekend wat, hè, ja. Weekend met Jobi, ab, karie, pjaar, se, pjaar.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oejala Radio. Mail vandaag nog naar info@oejala.nl. Oejala's Brasa Milafes, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. Two areas, two stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Oejala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU, dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोने में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Ujala Radio, रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ah, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi Dil saab se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं.

Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meteren en afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg en de Maatenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. 15 Vermaaij, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg. Meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Klopert-Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Klopert-Del en Afrit Arkel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 14.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Ujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Randhir, D-Wag and Satvika. The best DJs and Nachanias. More artists to follow. Two areas, two stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: आई एम कुमार सानू कुमार सानू कुमार सानू कुमार सानू
1: रंगा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल लाइव इन कॉन्सर्ट जोंदा 6 सितंबर आवाज लाइव अम्स्टर्डम Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Powderwell. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avans Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala, Brasa Milafes. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. En het staat helemaal stil tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: U luistert naar Ujala Radio, ons

Oejala's Coffee Time Middagshow. Mijn hoeloid, maar weer een hele goede middag allemaal. Welkom op deze mooie zonnige vrijdagmiddag. Mijn hoeloid, maar weer. Abitori Dermi Hamarazad in de Valle Anand Chandrika Singh met een C. Ja, dan hebben we de triple C compleet. Ashkun C. Auraiga, Mabapatanahaiga. Dat horen we dan zometeen wel. In Oejala's Coffee Chai Middagshow. Welkom allemaal. Ik wens je een prachtige vrijdag en een ontspannen weekend toe. Of je nu op reis gaat, toe vakantiepijjage. Of je thuis blijft of aan het werk bent. Geniet van de kleine momenten en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Aatje Sukerwaar, 10 tari juli. Oejala Radio Kizere Coffee Chai Middagshow Shuru Kya Jara Hai. Zometeen luchtige onderwerpen. Kushba Teham Karnevala Hai Aap Kisad. Met Anand Chandrika Singh. Abhi Yaha Pe Studio Me Aayega. De headlines van vandaag. Schiphol verwacht een zeer drukke dag nu de zomervakantie in meerdere regio's beginnen. Reizigers wordt geadviseerd ruim op tijd te vertrekken. Dus toe op tijd. Garzini Karjecha. Na last minute pk mam carrière. Nee. Doe alles op tijd. En ga op tijd naar Schiphol. Nee, te vliegtuig wat ook het jorkje zal zeggen. Honderden veroordeelden hebben strafvermindering gekregen doordat rechtszaken te lang duurden. De kwestie leidt tot politieke discussie over de capaciteit van de rechtspraak. Het kabinet bereidt een verbod voor op uitzendwerk in delen van de vleessector vanwege misstanden rond arbeidsmigranten. Na de hittegolf keert rustiger zomer weer terug. Ja, hè, lekker hoor. Voor het weekend worden veel zonuren en temperaturen tot ongeveer 28 graden verwacht. Lekker toch? Wereldnieuws. Het WK gaat verder met de knock-out fase. Vandaag staan onder meer Argentinië, Cape Verde, Colombia, Ghana, Australië, Egypte op het programma. Grote delen van Noord-Amerika kampen met een uitzonderlijke hittegolf die ook invloed heeft op WK-wedstrijden en de festiviteiten rond de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Dat is morgen. Morgen 4 juli. Maar ze vieren het al vanaf vandaag, hoor. Beleggers kijken vooruit naar een drukke economische week met aandacht voor de notulen van de Amerikaanse Centrale Bank, de NAVO-top en de OPEC-vergadering. Europa blijft herstellen van de recente recordhitte, terwijl overheden werken aan een betere voorbereiding op extreem weer. Ja, doe dat maar. Wat behoudt Garmer gaat. Het is vrijdag 3 juli. De werkweek loopt ten einde. De zomervakantie begint voor veel mensen. En ook vandaag praten we je bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Dus pak je lekkere koppie. Nee, niet je koppie, maar kopje koffie en warme chai. Of misschien een verkoelend drankje. Ja, pani of fris. In ieder geval, ik wil verkoelend drankje bijlezen in plaats van kopje koffie of kopje chai. Oejala Radio, je hebt mij, hoe leuk, maar heb je. Dit is Oejala's Midday Coffee Chai. Met Lloyd Mahavir en Chandrika, Anand Chandrika Singh met een C.

Nou ja, Golgappa. Golgappa Vito Camilica op Brazzavest. 29 en 30 augustus in Den Haag in GIA Event Center. Ha, toch een Golgappa pura miligia wafe. Heel veel Golgappa. Toen jij een Golgappa kon je horen, toch? Als ik me niet vergis, is dat Panipuri, hè?

0: Okay. Anand, goedemiddag. Hou je van panipuri? Hou je van Golgappa?
1: Panipuri.
0: Golgappa? Hou je van Golgappa?
1: Ik weet niet wat Golgappa is.
0: Maar heb panipuri hier.
1: Is dat panipuri?
0: Volgens mij is dat panipuri. Of heb ik het verkeerd?
1: Ik zou het niet weten, hoor, Lloyd. Ik weet niet wat Golgappa is.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: Ik weet wel wat panipuri is.
0: Ja, maar we hebben volop panipuri op brasafest.nl.
1: Zo'n hamloos aan naam, really.
0: Ha.
1: Peer Jaila is aan naam. Goedemiddag. Suriname met panipuri ken naam hamna zo'n leren.
0: Hamuna zo'n leren. Nog sterker. Ja.
1: Tot 5 jaar terug, misschien wel 10 jaar terug, hoor. Had ik het nog steeds niet gehoord.
0: Nou, Hambina.
1: Acha, Dasberi. Spanjberi zei het vergisken, dat hoor je hem. Maar 10 jaar terug, hè.
0: Ja.
1: Niemand kende panipuri.
0: Niemand.
1: Bhaiya, chahe John Nauta pe to chal gaya, chahe jaha pe. Moet panipuri zijn, moet. Anders is het feestje.
0: Maar zoon, hem pehle panipuri dekhe thi toch? Maar dus, Uchijua no noma daare hega panipuri ame. Toch?
1: Ja.
0: Dat water. Hame utna kharab lagat raha dekha chizwa. Dus elke keer als ik naar Engeland ging, dan hoe wijk was, kon wijk hega, jahan pe sab Hindustani jahega bhi. Hoe heet het nou? Ja, je helpt me ook nooit, hè?
1: Net goed voor je. Dan weet je hoe het aanvoelt. Dan weet je hoe het voelt als niemand je helpt. He? Mooi, kies je mooi, Lloyd.
0: Dus alle Hindustanen die naar Engeland gingen...
1: Nee, wacht even. Dit gaan we nu live doen op onze nationale radio hier. Dus Lloyd kan niet meer op de naam komen van die Hindustaanse wijk in Londen. In Engeland. Nabij Londen. Londen zit wel goed door naar
0: Nee, kan hem even.
1: Ik ga je niet helpen.
0: Je gaat me niet helpen. Maar je maakt niet uit. Hardom op een jai. Dan zie ik die panipuri en dan zie ik dat water. Al rastop is een beetje. Hey, ja. Ik dacht, normaal, ik ga dat ding ga ik niet eten. Ik vind dat vies. Dik de hambiertjes waar loop ik er lekker kijken.
1: Nee, maar Suna, je hebt goede panipuri en je hebt slechte panipuri.
0: Ja.
1: जैसे खबरों ने को घरे भात भी कोई के खाइए तो सॉरी कटिया थोड़ा सा मोइल करेगा दोस्त कहूँ जाइए वही तरकरिया कोई के लगे मोइल लगेगा और कोई के लगे ना मोइल लगेगा दोस्त मोइस से बनाइए कि ना मोइस बनाइए दार से तो फर्स्ट है मैं पानी पूरी ओक एक हैप एक्ट पानी पूरी का खेत वर नीत एटे एक ना मन करेगा द होंड लुस्त दार के ब्रोड फन zelfs Kuta ook een nak had, Lloyd. Echt waar.
0: Hey, waarom is Kuta elke keer in ons programma? Waarom is Chihuahua weer elke keer in ons programma? Maar zo,
1: sommige panipuri zijn echt heerlijk.
0: Maar pania, ja, ik kan zeggen met Janata. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik weet niet of dan mensen dat op prijs stellen.
1: Hou het netjes, Lloyd.
0: Nee. Maar pania tuta kiet, pania kiesde de kaya.
1: Maar een morsu aan me toe wat jij hebt.
0: Rare
1: associaties.
0: Ja, maar
1: jij hebt rare associaties.
0: Nee, maar dat komt toch ook in je hoofd dan?
1: Wat? Je zit torpedo dat bedoel je? Dat bedoel je.
0: Nee.
1: Je durft dat niet te zeggen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Je bent gewoon een vieze rik, man. Je denkt rare dingen, man.
0: Nee. Maar die wijk heet Zouthalen. Hamme heel pieker is gewoon een keer. Hega, dan heb
1: je
0: hamme
1: John heel pieker. Ik zou je echt niet geholpen hebben. Gewoon tjorde die. Uitzending waar Bartol Muria met malen kerat. Dat voel je ook een keer hoe het voelt bij mij. He? Dat je hele uitzending denkt van, waarom helpt die man me niet?
0: Waarom helpt die man me nooit?
1: Nee, maar ik ben net trouwens geweest naar Zouthal.
0: Ha.
1: Een paar weken terug.
0: Dekleto to Dujana trele. Oh my god.
1: Ik ga geen reclame maken voor Zouthal. Maar ik vond het... Gisteren trouwens, hè.
0: Ha.
1: Nee, wacht even. Het is ongepast om het daarover te hebben, Lloyd. Wacht even. We gaan eerst even iets anders moeten doen.
0: Oké. Okay. Het woord is aan jou.
1: Ja. Onze dierbare collega, John... Nou ja, een aantal jaren volgens mij heeft hij radio gemaakt bij ons. Maar ook een goede vriend. En ook een familie, zwager in de familie Ramberen. Ronald Boep. Basro noemde ik hem altijd.
0: Basro, ja.
1: Ik had hem die naam ooit gegeven, Baas Ro. Omdat ik hem een hele handige meneer vond.
0: Yeah.
1: Toen ik hem leerde kennen, dacht ik van... dit is wel een hele leuke, gezellige man.
0: Yeah.
1: Maar ook iemand die altijd klaar stond om mensen te helpen. Zo ken ik Baas Ro.
0: Yeah.
1: Baas Ro is ons komen te ontvallen.
0: Yeah.
1: Normaliter doen we dit niet in koffie en chai. Maar Baas Ro is ons zo dierbaar. Staat dicht bij ons en bij Ujala. Maar ook natuurlijk de hele familie Ramberen. daar heb ik het met name over. En, zijn echtgenote Sila. Maar ook Vijay natuurlijk, onze grote vriend.
0: Ja.
1: Met wie ik gisteravond nog sprak over Basro. Hij zei, Jaiga met hem. Ja, hij is ons komen te ontvallen. Vrij plotseling. Maar in onze harten leeft hij altijd voort.
0: Zeker.
1: Geweldige vent. Leuke vent.
0: Ja.
1: Hij is, nou ja, wij gaan best wel lang terug nu al. Ik ken hem vanaf het moment dat hij ging trouwen. Met Sila. Derdien kebaat hij ga. Vanaf dat moment ken ik hem eigenlijk al vrij goed. Hij heeft ons heel vaak geholpen, ook met allerlei dingen.
0: Ah.
1: Als er iets gedaan moest worden in onze studio's of Kujbe. Hij was niet echt een klusser of zo, maar hij was wel altijd bereid om mee te helpen.
0: Ah.
1: En een hele leuke man, altijd vriendelijk, altijd een lach op zijn gezicht. Nooit boos worden op niemand. Zo iemand is het geweest. Leuke vent, veel te vroeg ontvallen, ons komen te ontvallen. En rustzacht, Basro.
0: Ja.
1: Dus daar moest ik even naartoe. Ik wilde eigenlijk vertellen dat ik gisteren ook met Vijay aan het praten was over Zouthal. Kikono Dintjelokoi Zouthal, maar je ziet het, hè? Er gebeurt zoiets weer.
0: Ja.
1: En dan verbleekt alles, dan ben je alles weer kwijt.
0: Ja, toch?
1: Toch jivan ke reet aheba sunne walo hum aapke ka samjhai sunne walo apne samjhega
0: ana jana
1: jivan ke reet aheba ana jana kabhi khushi kabhi gham en toch moeten we allemaal weer verder. We moeten ergens kracht vinden. Heel veel kracht toegewenst aan familieleden van Basro, zijn kinderen, broers, zussen, maar ook natuurlijk de hele familie Rambaran. Heel veel kracht toegewenst en natuurlijk aan alle collega's van Ujala Radio ook. Komende dagen horen we veel meer en dan een, hamlok betaalde karabé. Best Zeker. Wel lastig om hierover te praten nu op de radio.
0: Nee, maar het is gebeurd allemaal.
1: Maar
0: ik bedoel,
1: ja, je kunt niet doen alsof het niet is gebeurd.
0: We kunnen niet in elkaar luchtig over allerlei dingen kunnen. Dan gaan niet gaan praten. Ik zie koesje naar beneden.
1: Nee, ik ben twee keer ook met Basro op vakantie geweest.
0: Ha.
1: Samen met hem.
0: Ja.
1: Eén keer heel lang terug was dat in Spanje.
0: Ja.
1: Toen waren we, denk ik, 10 dagen of zoiets hoor. Hebben een hele leuke familie. Familie met familie. Vijay zijn vader is toen ook mee geweest. Basro is geweest. Nou ja, ik was erbij.
0: Ja.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: Leuke tijd gehad. We zijn nog een keer naar Spanje geweest.
0: Ja.
1: Een aantal jaren terug. Ook met de hele familie. En dat was ook geweldig. Dus we liepen op een gegeven moment in een supermarkt.
0: Ja.
1: En dan zegt Basro op een afdeling van dit ding lust ik. Orhamchijwa takil en ik denk van Basro, dit ding is niet te eten. Insanke ga ik naar Basro. En zo was hij. Dus hij zei van wacht even, maar ik eet het wel toch, van alles. Dus waarom zou ik dit ook niet proeven een keer? Ik heb het nog nooit gegeten in mijn leven.
0: Ha.
1: Dus hij stond heel open en op een hele mooie, positieve manier in.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Open voor mensen, maar ook open voor allerlei nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Dat is echt kenmerkend voor hem geweest. Nou, tot zover een, deze trieste mededeling, Lloyd.
0: Ja. Oké, Anand. Kaham Reli, ja.
1: Ja, we gaan weer een switch moeten maken.
0: Ja, we moeten een switch maken. Het is, u luistert
1: leven
0: naar...
1: gaat door, we willen niemand depri maken thuis.
0: Na toch.
1: Als wij onze verhalen hier gaan vertellen helemaal te lang, dan gaan we iedereen depri maken. Dat is niet de bedoeling, Lloyd. Dus laten we weer die switch maken.
0: Ja.
1: Dit is wel het leven. Het na doek ga je gaan, maar toch gaan we weer door. Hè? En laten we lief zijn voor elkaar. Dat is de boodschap die we dan moeten meegeven, denk ik, Lloyd. Even nog twee zinnetjes daaraan wijden, als het mag. Wees lief voor elkaar en niet te laat lief zijn. Nanki Adamia Jamarge Taboliev van mooi admiraha. Jabu Jiega Tabto Okebol. Je bent een goed mens, je bent leuk, je bent dierbaar. Dus Admiko Jiega, wacht niet te lang om leuke dingen te doen met elkaar. Ik heb hem nu al een hele poos niet gezien trouwens. Dan ga ik weer even terug naar Basro. Een hele poos niet gezien, ook niet gesproken. Dus eigenlijk is dat best wel verkeerd. Eigenlijk moet je elkaar af en toe wel opzoeken. Ook als je paden elkaar niet echt kruisen qua werk en dat soort dingen. Moet je elkaar eigenlijk actief blijven opzoeken. Ik heb daarin ook een, ik ben ook maar een mens. Hè, dus ik faal daarin ook, Lloyd. En ik denk dat heel veel mensen nu zouden moeten nadenken van, Wie heb ik een beetje verwaarloosd? Wie zijn mijn vrienden? Wie zijn mijn familieleden? Welke mensen zijn me dierbaar die ik lang niet heb gezien? Maak er een beetje werk van. Sochle.
0: Ja.
1: Want voor je het weet is dat te laat.
0: Nou ja, er zijn voorbeelden zat in de familie. Hè? Mensen, aapke parivaar mee, zeker aapke familie met je wel goed. Hè? Je kon een latjaar hoja, hè? Dan zie je ook dat mensen die persoon ook niet meer opzoeken of geen aandacht geven. Maar doe dat wel, doe dat wel. Want Odamiak had in, of Ratiak had in, is het geweldig dat iemand naar hem of
1: zo
0: naar
1: is
0: haar
1: het, zo is
0: kijkt.
1: Het leuk. Kijk, de meeste mensen in Nederland hebben geen geld nodig.
0: Nou toch.
1: Ik ook garib desme en mieke paisa nodig. In Nederland hebben we alleen maar een beetje liefde aandacht, en aandacht
0: een beetje
1: nodig.
0: Aandacht, liefde
1: Thora
0: nodig.
1: Thora samai.
0: Meer Thora
1: samai.
0: Samai. Paisa na lage, hoe move me gege. Dat kan je allemaal doen.
1: Koi ke mai babia bega jiega.
0: Ja.
1: Die mensen beseffen soms niet hoeveel dat waard is dat ze hun vader en moeder nog hebben.
0: Mai babia dus, bolaja zo'n.
1: Ha, nabolie. Maak er optimaal gebruik van en maak heel veel mooie herinneringen met elkaar.
0: Oké, Anand. We gaan verder. Toch? Ja. We gaan verder met koffie chai.
1: Thora se baja. Thora se baja. Dat switch ik er niet aan.

0: Nou, ik weet het niet hoe het bij jou is, Arend, maar ik luister heel veel naar die AI-music die tegenwoordig beschikbaar is. Zo geweldig, zo mooi. Het na mooiste bejaar, het na mooiste ganon higa. Het doet je gewoon goed.
1: Maar niet alle nummers zijn
0: niet
1: leuk.
0: Er zitten ook nummers tussen
1: waarvan je denkt
0: Nee. Kon ik rommel hier, wel.
1: Ja, ik kreeg ook af en toe nummers doorgestuurd.
0: Ja.
1: En dan denk ik ook van jongens, kom op.
0: Dat is rommel.
1: Dit kan ik slapend produceren.
0: Ja.
1: Hou op met die onzin. Weet je?
0: 100.
1: Omdat jij het hebt gemaakt, betekent niet dat die echt leuk is.
0: Nee.
1: Je moet wel een beetje zelfkritisch blijven. Want iedereen kan een nummer maken nu.
0: Zeker.
1: Je klopt het erin en dan denk produceert het voor je. En dan kun je zeggen van ja, denk toch. Kidnabies al gaan naar denk even na.
0: Ja, zo'n AI is een hulpmiddel. Hè? Is een hulpmiddel, maar je moet altijd kritisch blijven. Altijd kritisch blijven. Dus,
1: zo is dat.
0: Moet altijd blijven denken. Om niet meer te denken, toch? Dat toelaat.
1: Zo is het. He?
0: Zeg ik het goed of niet? Ja, jawel.
1: Ah, mooi bolle. Ik moet er eventjes inkomen weer. He? Dus, ham sochi la kaham surukari, boy.
0: Kaham to surukari, hè? Nou ja,
1: Heer baat bat jij kebab, dus ham sochi la kaham surukari.
0: Ik heb een idee, want ham heb hier berichten aan. Ik krijg ook berichten over brasafest.nl. Brasafest.
1: Ujala. Laten we eerst daarover
0: praten. Ujala, Brasa, Mila, Fest. Kebarimee. Hamel ook pushen van, oké, waar is het? Nou, mensen, het is in Den Haag. Den Haag, mega. En Gia Event Center. Het is een bestaande zaal. Maar Cabina is het iets meer beperkt. Ujala doet het voor het eerst daar. Klopt dat?
1: Juist. Den Haag mein hai ga, dus sunne walo. Tu sochi kahan pe bache jua? Den Haag mein ba. Tu mange jane kahan pe precies ba? Gewoon ja brasafest.nl. En dan zie je het exact staan kahan pe ba. Dan zie je ook een foto van de locatie. Hele mooie locatie als het, wat mij betreft, Lloyd, een van de mooiste plekken om het te doen, zoiets. Het is een beursachtig ding.
0: Ja.
1: Het is een soort expo-center.
0: Ja.
1: Dus ook er met leba dat het een beetje beursachtig is. Onze standjes die we daar gaan zetten, dat betekent dat we kraampjes zetten, maar ook beursstandjes neerzetten. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan krijg je dat idee van een beurs ook. Dus ja, een beurs is wat anders dan een kraampje neerzetten.
0: Ja.
1: Hè? Dus een beurs ziet er anders uit. Nou, die combinatie gaan we daar maken. Er komt een prachtige stage, echt jubber.
0: Ha.
1: Een Barca main stage. Er zijn twee areas trouwens, doe je zaal.
0: Ja.
1: Ik wil Barca Hall, ik wil Chota Hall. En op Barca Hall mee, daar komt de main stage, logisch toch? Or main stage ke programma jo hai ga bahut lamba chaura hai ga. Ik ga ze niet allemaal noemen de komende dagen. Hum log batabe, sunabe, or tu dekli apne se jai ke brasafest.nl. Hij zit bom, bom, bom vol.
0: Ja.
1: Het programma bom vol. Er kan niks meer bij.
0: Nee.
1: Het zit alle hoeken en gaten John minuut dragen. Elke minuut die we hebben is benut. En met alleen maar top.
0: Maar hebben wij misschien een half uurtje kan je beschikbaar maken voor ons tweeën?
1: Wat bedoel je?
0: Voor ons tweeën, koffietje voor ons tweeën, Arend en Lloyd.
1: On stage?
0: On stage. heb je 15 minuten voor mij misschien? Of 5 minuten misschien? Of helemaal niks?
1: Ujala Radio gaat live uitzenden.
0: Ujala Radio is erbij, ja.
1: Dus, daar heb je een hele mooie grote hal waar je binnenkomt, entreehal. En daar, voordat je naar de grote hallen toe kunt gaan, eentje is linksaf, eentje is rechtsaf als het ware. Voordat je daar naartoe gaat, zie je Lloyd Mahabir daar zitten met Ujala.
0: Jullie moeten allemaal langs me heen. Is het langs me heen of door of wat dan ook. In ieder geval.
1: Ze kunnen jou in elk geval zwaaien naar je. Ze kunnen je opzoeken. Dat gaan we heel erg mooi maken. Gewoon live radio.
0: Ja.
1: Dus Urehiga sowieso. En natuurlijk met koffie en chai voor jou daar erbij, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Maar dat gaan we niet om de mainstage doen.
0: Mainstage bij
1: natuurlijk. Barka Barka. Ghana, Bajana. Alle grote zangers, zangeressen. John ke naam to bol. Hij is er. Of zij is er. Programma Bohut Lamba Chau Rijga.
0: Check onze website, brasafest.nl. Alle informatie zijn eruit. Dus dan,
1: en voor de mensen die denken waar, KHP, Gia, inderdaad, Den Haag mee. Zaterdag en zondag Rijga programma, dus doei Rutschke. Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Eind van de maand, laatste weekend. Augustus, daar gaat het gebeuren. Lloyd, iets wat je nou moeilijk hebt betaald als je geen muziekje eronder hebt, hè?
0: Geen muziek. Geen, maar zo, je hebt muziek wat
1: als je geen muziekje eronder zet, dan is het niet leuk praten.
0: Nee, maar je muziek wat muziek wat hebben dan min namu is zo'n paar het.
1: Als je muziek wat dat ik je betaal, dat ik je betaal. Brasa. Brasafest. 100. 100 ham jabe. Leute, hoe je 100 toch?
0: Ha, zeker. Zeker. Ham zeker.
1: Brasa.
0: Toe wie je toch? Toe wie je.
1: Brasa?
0: Brasa?
1: Brasa?
0: Ja, je komt.
1: Nee, ham bolle brasa, dat bolle je fest toch?
0: Oh, brasa.
1: Toe je. Zo moet je commercial maken toch?
0: Zo. Toe je toe, sap, kon ik gezegd, brasa pieker, zeg je maar.
1: Het wordt super. Het wordt echt geweldig. Bahut dinbaat, het na barka evenement rahiga Nederland mee. Met dit karakter ook erbij, als een forum mee.
0: Ja.
1: Kana, Pina. Trouwens, ik wil barka halke over hem, wat jij deed. Ik wil tweede halje, hij geluid. Dat is de food court, food lounge
0: kana, court. Kani kana, kani pani puri.
1: Kana, kali kana, Pina. Rakam, rakam. Waan pe jaiye, waan pe tu bait hiye, kursi, tafra, sab kuch. Hey, hij wordt heerlijk, het wordt heerlijk.
0: Ik ben wel benieuwd, augustus heet dat, bij zomer heet. Hebben we dan jamun daar? Hebben we daar...
1: Hamtor hebben. Hamra hebben.
0: Hebben we kathar en al die lekkere fruit uit Suriname.
1: Zien. We gaan het allemaal zien, Lloyd. Het komt allemaal okay. In jouw kant op.
0: Angela uit Brasafest.nl.
1: Brasafest.nl.
0: Angela uit Watering, die doet de groeten. Ook een groete van ons, Angela. Oké, hoort Tori Mati toe betaald, toch?
1: Denk je een wapen tegen Wateringen bijvoorbeeld?
0: Ja, het is vlakbij. Den Haag. Ben je.
1: Thuiswedstrijd. Vijf minuten. Dus dat wel goed. Ham komt... Ham suru kari, loy. Dus tegenwoordig, hè. Weer wat tora open nietje jaiga, toch? Soms is het snik heet.
0: Ja.
1: Soms valt het mee. Denk, vandaag valt het mee, hè.
0: Heerlijk weer.
1: Mooi, hè.
0: Heerlijk. Ja.
1: Maar weet je, dan wil je de ramen toch opengooien.
0: Ha.
1: Je wil de airco niet meer aan hebben, toch?
0: Nou, natuurlijk niet.
1: Met dit weer denk je, oké, airco wat basisch, maar hey, bar wakker naar lekker bij. Dus je wil de ramen opengooien.
0: Ja.
1: Het probleem is alleen dat er best wel veel vliegjes binnenkomen.
0: Ja, dan heb je toch een hor daarvoor, of niet?
1: Juist, dus dan moet je een hor hebben.
0: Ha.
1: Maar hoeveel mensen hebben een goede hor?
0: Ha, met de heggen.
1: Mooi wel.
0: Ha, zeker.
1: Oké, dus een hor, hè, als je een hor wil kopen op maat. Weet je hoe lang het duurt voordat je het hebt, Lloyd?
0: Nou ja, ik weet het niet hoor. Maar er zijn wel mensen die heel snel voor kunnen zorgen. He?
1: Is dat zo?
0: Ha.
1: Nou ja, ik heb horen besteld, moet ik zeggen.
0: Ha.
1: En ik moet volgens mij 2 maanden wachten.
0: Nou, John, te
1: dus niet van die ramen horen, want die krijg je snel aangeleverd.
0: Ja.
1: Of geleverd, sorry.
0: Ha.
1: Maar die deuren horen. Hé. Hey. Dat is maatwerk, dat duurt gewoon 2 maanden. Het
0: twee
1: is toch
0: maanden.
1: Niet meer normaal.
0: Ja. Ja.
1: Ik kon dit met hem ook batie, ja.
0: Nou, moet niet, maar ja, toen mag je airco lekker op die deel. Dus ja, dus...
1: Nee, maar voor airco snap ik het wel. Maar een hor, kom op joh, wat is een hor?
0: Zo, nou, je wat bestel
1: kan repareren.
0: Kaartpietje rek dat, hoor. Ah, kaartpietje, maar ja, een jaap het hoor, ook bestel kan dat doen ze dit.
1: Ik weet niet, volgens mij komt alles gewoon uit China, hoor, Lloyd. Dus horen. Mensen die geen hor hebben, toen bestel kan le. Ham het een deal uitstelken, Lloyd? Ik heb er nu spijt van.
0: Ik snap het niet, dat je dat soort dingen niet hebt geregeld.
1: Ik ben gewoon laks, toch? Laks. Meestal... Hoe wordt wat jij net al laks?
0: Ah, laks, toe laks, Barte. Is het je met laks, Barte, maar ja.
1: Bahujada. Trouwens, als die vliegen binnenkomen en je hebt een of andere allergie...
0: Hey.
1: Hè? Boy, dan kan dat ding wel vervelend zijn, hoor. Zeker kinderen hebben daar last van.
0: Je hebt van die vieze vliegjes ook die binnenkomen, toch? Barqua. En ze zijn dus, snel, toch? Je wil ze doodmaken, maar dan moet je ze achterna lopen. En opeens vliegen ze weg en dan denk je van, hé, kan ik wel.
1: Haanbare snelheid ontwikkelt er plotseling. Ja. En ze kunnen heel snel manoeuvreren, hè? Dus het vliegen op een bepaald tempo, jij schat het in. Maar zodra jij er naartoe gaat, versnellen ze. Vroep. Dus dan zit je ernaast.
0: Zoals je laat vliegen, de taken, het is ook een aki, hè, Kina?
1: Hamari Jan, aki, kan, sap kutje, chalo. Volgens mij moeten ze alles horen. Ik weet het niet. Hè? Maar die vlieg die komt, hè?
0: Ja.
1: De meeste mensen weten dat wel, hoe dat werkt natuurlijk. Die komt en die geef je een bossie. Geen brasa, maar een bossie.
0: Aha.
1: Die steekt dus in je huid.
0: Aha.
1: En die laat een klein beetje vocht daarachter, toch?
0: Ja.
1: Toch als je vocht.
0: Aha.
1: Toch vocht wel op het lichaam. antistoffen opwekken. Die gaan.
0: Ja,
1: dan, en dan krijg je een bultje.
0: Een bultje, ja.
1: Of het gaat jeuken.
0: En dan ga je kajouwen.
1: Dus het probleem is nu, hoe haal je zo'n bultje weg? Hoe haal je dat effect weg? Sommige mensen, je moet er een kruisje op maken. Dus dan moet je je nagels pakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Met je nagels moet je een kruis erop
0: kruis
1: drukken.
0: Erop. En dan, tjak, tjak.
1: Maar dat helpt niet echt. Nee, dat is alleen om dat gevoel van pijn, irritatie een beetje te overroelen met een ander soort pijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus maar, daarvoor is dat. Dus andere mensen geven er een klap maar, op. Pak, pak.
0: Ja, dus je hebt het over de vliegen. Maar zijn naam toe, je toe kan hebben mosquito kaart. Hé, hey boy, dat doet echt vervelend pijn.
1: Maar vervelend. Maar
0: goed, vervelend.
1: Maar als je eenmaal gestoken bent zo'n mug, hè, gestoken bent door een mug.
0: Ja.
1: Wat moet je dan zetten? Wat gaat dan echt helpen? Ik denk dat je alcoholade of zo moet zetten.
0: Nee, maar je hebt van die verschillende dingen, toch? Die je door de reis kent. Ja, of het
1: zodat
0: helpt,
1: je minder voelt.
0: Of het helpt, weet ik niet.
1: Niet
0: maar ja,
1: alles helpt, hoor.
0: Over die vliegen, hè? Zijn naam meer hadden ze van die plakketjes. Je hebt een keer bij te vliegen. Had dat ik in Nederland met je wat?
1: Nee, Nederland met je. Ja, ja, ja.
0: Hoe heet dat ding eigenlijk?
1: Een soort plakband, een soort tape, die dubbelzijdige plakband.
0: Dat was wel handig, dan heb je geen hoorn nodig, denk ik dan. He?
1: Nee, volgens mij heeft dat ook een geurtje. Dus weet je, er is ook een andere discussie, hè, Lloyd. Die is Alcon misschien discussie. Nog interessanter. Ah. Interessanter omdat die horen.
0: Ja.
1: Hamlo kabi kabi sunila, ki hamar geurwa. Toen jij maar geurwa mooi, toch? Maar geurwa toen jij nee, toch geluksgeur. Nee, maar dat sommige mensen vaker gestoken worden, meer gestoken worden dan anderen in dezelfde omgeving.
0: Oh ja?
1: Dus je bent in dezelfde omgeving en sommige mensen worden meer gestoken dan anderen.
0: Maar dan
1: je
0: heeft, het, dan heeft het toch met het lichaamsgeur te maken, hoor.
1: Dus waar heeft het mee te maken?
0: Lichaamsgeur, waar?
1: Dat is best wel interessant om te weten.
0: Lichaamsgeur.
1: Juist, maar weet je wat dat is? Koiko en mi bolega hamar koon of hamar geur mita haiga. En dat trekt dan vliegjes. Dat zeggen we toch soms?
0: Is dat zo?
1: Dat is dus niet waar.
0: Hamna bribikarila chijwa.
1: Het komt niet door omdat door koon mita ba jaise loid bole ukar koon mita hai. Loid ke koon wa tita hai trouwens kan niet aansetje. Bahut tita khaiz. Wat je eet, dat komt eruit, toch?
0: Ja, dus, zeker.
1: Dus het komt niet daardoor. Kitor koen miet haigen of door een lichaamsgeur miet hebben. Nee, weet je hoe het komt?
0: Ha.
1: Zweet.
0: Oh, zweet wat?
1: Dus, je toe zweet kan leren hier kaske.
0: Ha.
1: Vooral purana zweet. Daar komen die vliegen flink op af.
0: Ja, dus.
1: Dus wat moet je doen?
0: Ha.
1: Je moet op tijd douchen.
0: Ha. Tindijn.
1: Tindai, pandai, chaudai. Kapara thora lamba, lamba pahinie. To, lange mouw.
0: Ja.
1: Maar je moet vooral netjes zijn, netjes gedoucht en
0: je
1: zo.
0: Je moet schoon zijn, zeg je.
1: Schoon.
0: Je moet schoon zijn.
1: Want purankaf, zweet wat je plak hoort op je lichaam, dat trekt extra veel vliegen aan. Hoe vind je die?
0: Jongen. Suna.
1: Nou wat je toch?
0: Ik hoop niet dat men op Brasafest. Brasafest.nl op Brasafest Gia Event Center mee. Ik wil admi aike tose pushiga van Arend Hamaila Jane door lichaamsgeur. Dat doe kaker je.
1: En dan mogen ze toch ruiken aan me?
0: Nee, maar dat wil je toch niet van een man?
1: Is toch geen probleem? Kom maar, ruik maar.
0: Ik wil admi aike tose sungi?
1: Meteen, onder mijn oksel.
0: Mensen, Arend heeft een aparte, unieke geur. Toen Jan er hier. Oké.
1: Okay. Geluksgeur. Ben jij ergens allergisch voor trouwens?
0: Ik ben allergisch.
1: Behalve voor vrouwen bedoel ik.
0: ik ben allergisch voor. Nee, eigenlijk nee. Ik ben niet.
1: Toch een allergie na je?
0: Ik kon naar allergie.
1: Heb je last van hooikoorts?
0: Ik kon boena. Heb je ooit een keer last na je?
1: Dus hooikoorts, hè? Ook zo'n ja, maar, van Nederland.
0: Maar zijn naam is het Jonara, toch? Hooikoorts. Misschien was het er ook.
1: Zijn naam is Doeitjits Narha. Doeitjits. John Hamme Yadba. Dus dat ik het doe, Maar John Hamme Yad, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Zijn naam is Doeitjits Narha. Nu zullen mensen denken, kon Tjits Narha, ja? John Nederland met volop raha. Ego heiga hooikoorts.
0: Ja.
1: Zijn naam is hooikoorts, heb ik nog naar Janet Rey.
0: Ja.
1: Namelijk zoals je oekontjiba, dus daar kom je naar Nederland. Ik hoor van mensen van, ik heb hooikoorts. Zoals je kabel kon koortsba, ikontjiba.
0: Ja.
1: Ik wist het niet, toch?
0: Ja.
1: Dus dat is één. En het tweede is overspannen.
0: Oh ja.
1: In Suriname kenden we dat woord niet, overspannen. Dus toen ik naar Nederland kwam, hè, Lloyd. En nu wil ik ben overspannen. Om zoiets, ik wat jij gaat doen. Wat is dat?
0: Overspannenheid.
1: Dat hele woord kende ik niet.
0: Nee, maar overspannen en stress kenden we eigenlijk in Suriname ook niet, hè, wel?
1: Nee, dat woordje stress wel. Wacht. Oh,
0: kof jij het, hè? Ik hoorde wel net... Dus door kof jij eigen...
1: Mooi dat.
0: Ja. Nou, daar komt hij hoor, mensen.
1: Zet de microfoon op, maar Lloyd.
0: Hoorde. Nou, ik heb het microfoon op hier, maar ik koffiepier, dus daarna
1: hoe mag je proeven krijgen? Wacht. Ik ga even proeven. Het ziet er een beetje raar uit, hoor, die koffie van vandaag.
0: Oh ja?
1: Nou ja. Even om jij laat proef krijgen. Wacht, Lloyd. Ja. Zo niet. Jezus. Bah.
0: Hoezo? Kabel.
1: Bah.
0: Kabel. Nou maar lekker hier.
1: Er zit geen suiker in.
0: Ay, mi gado. Nou, is toch lekker.
1: In mijn koffie zit helemaal geen suiker. Het is toch niet te pruimen.
0: Maar mooi, toch suiker een natje in gaan pieken.
1: Eten aan dienst koffie en chai hem luk banaila. Kabi een bolie, bah. Maar dit was echt bah. Dit is echt verschrikkelijk, joh. Luid, niet te harde dit. Oké, dus die koffie gaat even opzij.
0: Ja. Yeah.
1: Maar kon wat hem lukken. Oh ja, dus overspannen en
0: overspannen en hooikoorts in Suriname.
1: Dus
0: had je niet.
1: Een paar jaar in Nederland had ik helemaal geen last van hooikoorts. Dan bolie van, hey, ham te immuun wat hier. Ham men apakri ietsje juan jabber wat hij hem zijn naam kent me wat hij. Ham men apakri ja. Een paar jaar later hè, ham na niet kei baris lagal, 2-3 baris lagal, hamre jan.
0: Ja.
1: Toen kreeg ik plotseling last van hooikoorts. Dus de eerste jaren had ik er geen last van. En toen kreeg ik dat ratraje, want je hebt er echt last van op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Dat rabolesunna, das barisme, dat groei je eroverheen.
0: Ja.
1: Als je 10 jaar hooikoorts hebt gehad, groei je eroverheen.
0: Oké.
1: Oké, maar 10 jaar is best wel lang, hè, Lloyd?
0: Ah, behoud 10 jaar. En dan elk jaar, boy.
1: Elk jaar helemaal geveld.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, ik heb geen keuze, dus dan moet het maar. Dan moet ik maar 10 jaar volhouden. Of ik moet verhuizen naar Suriname weer.
0: Ja.
1: Of ik moet 10 jaar hooikoorts trotseren hier. Oké, dus ik kies voor het tweede.
0: Tweede, ja.
1: Ik denk dat ik nu 30 jaar verder ben of zo, Lloyd.
0: Abettelijk toch last
1: tegen. En nog steeds heb ik er last van.
0: Maar ook ik had niet goed wijn hè, voor hooikoorts, want iedereen hebben mensen last van. Ja.
1: Hamen heb je goed
0: kon wij.
1: Shilling oil.
0: Oh, shilling oil. Serieus?
1: Nee, joh, niks helpt, man. Niks helpt.
0: Over die, over die vliegen zegt iemand hier dat er wel een plakband te koop is ergens. En een elektrische mepper helpt ook. Maar ja, toen hem tot de klittoetje letter het dien maar elektrische mepper.
1: Ik heb er twee, hè. Ik heb er twee standaard.
0: Ja, maar...
1: Maar wat doe ik ook? Ik wil een mare, Wally. Of ik wil elektrisch, Wally. Doe nog leek hem, Wally. Ik wil linkerhand mee. Ik wil rechterhand mee, wat dat ding.
0: Kan maar iets wakken, hè? Man.
1: Nee, dat mag snel, man. Je moet door het hele huis rennen soms.
0: Hey, maar voor die bulten, hè, zegt iemand dat je tijgerbals moet smeren.
1: Jawel, het verlicht wel een klein beetje.
0: Oké,
1: maar weet je, wij hebben een heel team opgezet hè, thuis, Lloyd.
0: Een heel team om die vliegen te meppen?
1: Juist, want Mabitja heeft een beetje allergische reactie. Dus je Aja gaat Chijua in de buurt. Het raakt er niet eens aan, hoor. Dat ding komt in de buurt en ze heeft dan een reactie.
0: Ja?
1: Dus, nee, natuurlijk niet, Lloyd.
0: Toen het nou mooi zei, maar David, dan geloof je dat meteen, hè?
1: Nee, maar ze krijgen wel reacties, ja, eigen per ongeluk. Dus wij hebben een team gevormd om haar heen. Mijn vrouw en mijn zoon en ik, wij zitten in dat verdelgingsteam.
0: Ja.
1: Dus, Hamluk, Tino, je ziet het al voor je. We hebben 3 van die elektrische en 3 van die gewone mappers.
0: Hey,
1: en we zetten echt een aanval op, hoor.
0: Ja.
1: Nah. Dus ik ga de uit haar en dan proberen we die vlieg te vangen. Maar hey, dat ding is moeilijk.
0: Bouw sneller. Nou ja.
1: Ay, dus allergieën toch heb je last naar.
0: Ik heb geen last eigenlijk naar. Nee, ik heb daar geen last van.
1: Alleen mensen hebben last van jou. Dat is het enige. Ik denk, maar zo groe eigen Lloyd. Ik ben allergisch voor Lloyd.
0: Maar dat is van jou, hè, Anand. Je toch een koets na moeilijk hegen. Maakt niet uit wat het is. Of het nou kana is, pina is. Of je gaat ergens naartoe. Of wat dan ook. Kon een koets na. Kooi mooi iets na kreeg. Toen direct bolde je. Priet pangie. Hey, toch een moeilijk.
1: Maar misschien is dat het beste in het leven. Ja, vind je niet?
0: Ja, vind ik wel. Je moet er niet, erom, je moet er niet eromheen draaien, toch?
1: Nee, maar je ziet iets, het irriteert je, je zegt er niks van. Hamnaboli la grof boli, hè? Gewoon netjes kun je ook iets zeggen.
0: Ja, je kan zeggen het is waardeloos of rommel.
1: Je eten is waardeloos, ja. Gewoon kun je gewoon zeggen. Ik bedoel, het hoeft niet grof te zijn.
0: Toch kan wel manier om waardeloos zijn. Ja.
1: Het hoeft toch niet grof te zijn? Je kunt het toch gewoon zeggen? Van wat is dit? Ik ga je lijken naar mij. Ik kan takken, ik ga je. Je kunt dat toch gewoon zeggen, Lloyd? Is toch gewoon, is toch netjes? Hè? Je schelt toch niemand uit? Wacht even, ik moet even een slokje nemen. Lekker, heerlijk.
0: Heerlijk. Even naar nieuws, Kabel. Iran mee. Iran maakt ze klaar voor begrafenis.
1: Na. Is dat bathamlok nabat? Ja.
0: De
1: hoe kun je met een lijk ieder oeder gaan? Wat is dat?
0: Kabel,
1: kan toch niet? Lijk ieder oeder. Kan toch niet?
0: Nee, maar die man was toch al lang begraven? Of,
1: Dus meneer begrijp heer Sani, ik snap het helemaal. Ik ga er niet over praten.
0: Oké, okay. Duitse bomschooltje Nagelsman is weg.
1: Ik ga er niet over praten.
0: We praten niet meer over voetbal.
1: Klaar, voetbal.
0: Maar daar praten we helemaal niet over. Ik heb me wel vanmorgen geërgerd om één nieuwsbericht. Het is wel een beetje vervelend.
1: Wacht. Over voetbal kunnen we wel iets anders doen. Zo ja? We blijven Ajax supporter, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Sommige mensen zijn Feyenoord supporter.
0: Ah.
1: Maar Mark Ter Stegen.
0: Ja.
1: Ajax heeft hem echt gestrikt, hè, die doelman.
0: Echt waar?
1: Ja. Vanuit Barcelona.
0: Oh ja?
1: Ja, reserve doelman van Barcelona. Maar grote, goede doelman van Duitsland.
0: Ja.
1: Mark Ter Stegen is gewoon gestrikt door Ajax.
0: Ja, maar was hij niet op een zijspoor gezet bij Barcelona?
1: Ja, maar toch. Hij zou naar grote clubs Ajax kunnen gaan, hoor.
0: Ja, maar Ajax is nu flink aan het kopen, hè. Goede spelers. Dus ik hoop dat het wat wordt.
1: Ik hoop het, Lloyd. Ik heb er geen belief in. Maar hoor je het tegen. Maar toen maakte
0: ik
1: koetsbollen.
0: Ik wil baat gaan. Maar moet jij me...
1: Suriname ik over?
0: Nee, Suriname ik over. Nee, dit gaat over meta. Over
1: ga je weer Suriname beledigen?
0: Nee, ik ga Suriname niet beledigen.
1: Je bent negatief over Suriname, Lloyd.
0: Nee, ik ga niet over Suriname beledigen. Nee, je gaat niet over Suriname praten. Ook niet beledigen. Maar wat ik niet begrijp... Subway gebruiker Facebook. Facebook is van Meta. Moederbedrijf Meta. Daaronder heb je dan Facebook, Instagram. En wat heb je nog meer van die social dinges van Meta? Instagram hebben ze reclame gemaakt op Instagram van India. Reclame met seksueel misbruik van kinderen die te zien was op Instagram van India. Hier kan ik me echt druk om maken. Ten eerste van Insan ke muri me kaho hai. Ik snap dat niet. Hè. Hoe kan je dit met kinderen doen überhaupt? Misbruik. Maar ook dat Meta, dat de moderator, dit niet in de gaten heeft. Hoe kan dat met zoveel techniek?
1: Ja, weet je, het is maar techniek, hè, Lloyd. Soms glipt iets er doorheen. En soms is het gewoon bewust dat bedrijven alleen maar geld willen verdienen. En hun moderatie, dus het volgen van dit soort dingen en het verwijderen, niet goed doen. Puur omdat het hun geen geld oplevert. Dat kost hun geld om te moderaten. Adverteerders haken af als je te zwaar gaat moderaten. Het kost geld om het te moderaten. Het gebeurt met AI-hulpmodellen. Die zijn niet heel erg strikt ingesteld. Dus die laten heel veel dingen door. En het is puur moneymaking.
0: Ja.
1: En er moet nog zoveel geregeld worden op dat vlak.
0: Ja, hè? Maar ik bedoel van als jij dus de advertering maar
1: beelden,
0: toelaat...
1: Jij bedoelt beelden en foto's die niet op internet horen.
0: Ja.
1: Waarom kun je dit niet blokkeren? Natuurlijk kun je het blokkeren. Je kunt hele servers gewoon platleggen, hè?
0: Ja.
1: Je kunt de hele routing platleggen.
0: Ja.
1: Je kunt ook een bedrijf als Meta volledig platleggen als ze in overtreding gaan.
0: Ja.
1: Maar dat doet men niet.
0: Ja.
1: Dus die bedrijven denken ook van, weet je wat, ik moet 100 miljoen boete betalen. Ik betaal het wel. Maar ik verdien wel 1 miljard. Dus die bedrijven betalen liever nog die boete. Dus je moet ze helemaal platleggen. 1 keer, bam, klaar.
0: Ja.
1: Overtreden en klaar, helemaal plat. En niet een boete geven waar ze om lachen. Dus dat is dat spel waarin we zitten. Maar de komende jaren, decennia, ik denk niet dat het in 10 jaar opgelost is, zal dit probleem hopelijk ook getackeld worden een keer, Lloyd. Want soms wordt je foto gebruikt, soms wordt je naam gebruikt, zonder dat je het wil, van bekende Nederlanders, bekende figuren. Continu wordt dat misbruikt. Ja. Continu.
0: Maar
1: hele handhaving ontbreekt. Ja. Je kunt naar de rechter stappen, je kunt gelijk krijgen en dan gebeurt er nog niks.
0: Ja, dus Hamda, begrijp je, dus jij bent de adverteerder, dus jij gaat naar Meta toe, naar Facebook, van Suna Mala i advertentie, ja. Facebook, Peter. Waarschijnlijk gaat dat allemaal geautomatiseerd. Niemand kijkt ernaar, je betaalt en hopla, je hebt je advertentie geplaatst op Instagram. De advertenties waar BBC naar gekeken heeft, die door BBC World Service zijn gezien, bevatten termen als verkrachtingsvideo en kindervideo. Reclameberichten leiden gebruikers naar kanalen op de berichtenapp Telegram. Daar was het materiaal al te koop voor 99 roepies, dus 90 euro of zoiets. Ik snap dit. Hier maak je me wel druk om dit soort
1: dingen. Ja, maar content wat helemaal niet thuis hoort op internet.
0: Ja, klopt.
1: Maar ook het kopen van drugs.
0: Ja.
1: Ook het kopen van een pistool. Ook het kopen van een bom. Ook het kopen van middelen die echt niet mogen. Het misbruiken van kinderen, vrouwen, man. Hey, het is te gek voor woorden wat je allemaal vindt online.
0: Ja.
1: Dus ouders, die gaan soms zelf de fout in. Maar ouders snappen het soms niet helemaal goed.
0: Huh.
1: Wat hun kinderen aan het doen zijn allemaal op internet. Ja. Dus ook daar zie je dat er heel veel misbruik van wordt gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, je moet continu op je hoede zijn, joh. Echt waar.
0: Ja. Ja,
1: je moet continu op je hoede zijn.
0: Ja.
1: Met beelden die gemanipuleerd kunnen worden, kunnen ze zoveel schade toebrengen dat mensen helemaal echt kapot gaan daaraan.
0: Ja.
1: Het is echt een item wat we een keer kunnen behandelen, Lloyd.
0: Ja.
1: En natuurlijk moeten er heel veel zekerheden zijn ingebouwd en heel veel controlepunten zijn ingebouwd. Maar het gebeurt niet en het gebeurt niet goed.
0: Nee.
1: En dat ik zeg het je, het heeft allemaal te maken met geld. Het is allemaal een geldkwestie.
0: Ja, or in zijn keer niet, John Krapik, hè, vooral de mannen die dus films en video's maken, films of foto's maken van hun vrouw en dan ook uploaden op een van die socials. Maar in ieder geval dus, ja, Danny Batjaker hier. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel
1: een serieuze koffie in chai,
0: ja, nou ja, serieus. We hebben wel een beetje gelachen. Een beetje serieus.
1: Door onderwerp won hij zijn hierbij.
0: Nou, maar onderprijs. Nee, maar
1: kan ik erbij. Na dit weer mooi onderwerp toch?
0: Maar soms, je hebt een beetje chai in Batjaker. Na Batjaker, dan ja, is het natuurlijk altijd, als je mijn zaak is, leuk en aardig. Maar uit Milan Kibhitje ging hem ook informatie. Die ik bij jou een keer. Abends die dingen mee. Kan je haar rekenen of kan je naar haar rekenen?
1: Ja, nee, sowieso. Trouwens, ergens, omdat ik niet kon dit met je. Ik denk in Amerika, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Is er een of ander bandje ontwikkeld. En mensen die buiten werken, hebben dan zo'n bandje gekregen. Heb je dat gelezen?
0: Zo'n bandje om je een hitteband in
1: een soort hittesensor.
0: In Portugal of in Spanje
1: hebben ze dat.
0: Spanje of Portugal, een van die twee landen,
1: maar
0: is het zo?
1: Ik vind dat best wel een goed idee.
0: Ja, dus je gaat garm hoog, dan moet je alarm bandje leggen, dan moet je meteen stoppen.
1: Waarom kunnen wij in Nederland heeft heel veel geld, waarom kunnen Nederland dit niet aan alle oudjes geven?
0: Wat aan die oudjes? Wat moet die
1: zo'n
0: oudjes?
1: Bandje.
0: Maar zo, nou,
1: als die oudjes oververhit raken en dat ding zou het kunnen meten, dan kun je toch ingrijpen, dan kun je toch iets doen.
0: Ja, maar wat moeten die oudjes doen dan als die oudjes?
1: Dat ding moet ergens afgaan toch, die sensor, piep, piep, piep. Of je ergens op een monitor kun je zien van, hey, sensor 3 van Lloyd, geen problemen. Lloyd is ondervoed. Hey, Lloyd moet eten, Lloyd moet drinken, Lloyd moet in de airco.
0: Mijn fantasie slaat op hol, hoor. ik heb zo'n bandje nodig.
1: Slecht denken, Joe. Dat is niet normaal bij jou.
0: Ik heb zo'n bandje nodig. Ik heb zo'n bandje nodig aan het van je. Dan kan ik lopen. Dan ga ik lopen op Bravesa Fest.
1: Ai,
0: Lloyd, wat garm hier.
1: Overhit, hoor je, overhit. Nee, maar zo'n overheat band is best wel een goed idee, hoor.
0: Ik vind dat Ujala moet zorgen dat iedereen zo'n bandje daar krijgt.
1: Een overheat band.
0: Overheatband, vooral voor de kinderen en de oudjes. Ja, toen germaile. Op piep, piep, piep, zodan, dan komen we naar jullie toe.
1: Hè? Nee, maar stel je voor dat je rond zou lopen op Brassafest.
0: Brassafest, ja.
1: Met hier aan de voorkant zo'n soort ketting.
0: Ha.
1: Toch? Ha. Die kleurtjes afgeeft. Zo'n LED dingen.
0: Ja, toch? Ken
1: dat
0: moeilijk.
1: Dus 0 tot 10.
0: Ja.
1: Of 0 tot 100. Maakt niet uit. Je loopt met zo'n ding voor. Aguator hanga, maar ik ook ketigat.
0: Ja.
1: Toch? Chalega. Je ziet iemand passeren die je leuk vindt.
0: Ja.
1: En dat ding springt meteen op.
0: Direct laal.
1: Op 9.9. 9. Hoe leuk zou dat zijn?
0: Ja, dat zou heel erg leuk zijn, Arend. Kunnen we dat
1: je loopt ontwikkelen? Je loopt vlakbij Lloyd langs. Dat ding gaat naar 3, min 3.
0: Kunnen we China bellen? Kunnen ze zoiets maken voor ons?
1: Het is wel een fatu ding.
0: Het is wel een fatu. Dus je moet zo'n ketting hebben die op gevoel reageert. Dus voel jij je prettig, dan gaat die omhoog. Voel je minder prettig, dan gaat die omlaag.
1: Binnenkort te koop.
0: zie jij een mooie vrouw voorbij gaan of een mooie man, dan gaat die ook omhoog of omlaag. I don't know. Hey, het zou leuk zijn.
1: Zoiets.
0: Maar ik vind het
1: mooi dat, toch? Mooi dat.
0: Dus Hambra stappetje allebei en ik zie mooie mensen. En ik heb zo'n ketting om. Hey, het zou wel werken, hoor.
1: Waarom niet?
0: Ja, toch?
1: Ik vind het een goed systeem. Ja. We gaan het introduceren.
0: Een overheat, armbandje.
1: Hoige toch? Leut, hoige?
0: Hoige?
1: Don?
0: Is dat alles?
1: Natuurlijk,
0: doe ik het
1: weer. Soms heb je van die woordjes, toch?
0: Kon woord.
1: Die je in Suriname gebruikt. Hè?
0: Ha.
1: Die je in Nederland niet gebruikt. Maar veel Surinaamse woorden...
0: Ha.
1: Komen ook uit Amerika, hè, Lloyd?
0: Ja, kon woord.
1: Amerika zit hier, Chijuanao.
0: Noem een paar woorden dan.
1: Bijvoorbeeld ballpoint.
0: Ballpoint, oh ja, dat is
1: een ballpoint.
0: Ik heb ballpoint, inderdaad, in de ballpoint, ja.
1: Ga maar blauwe ballpoint wakker, maar. Koop een rode ballpoint voor me dan.
0: En hoe heet die paracetamol ook alweer?
1: Veel van die dingen komen uit Amerika.
0: Carpol wat dingen.
1: Dus die namen kennen we, maar ballpoint. Zegt nou ballpoint in Nederland?
0: Genoeg.
1: Het is wel een goed woord. Het is gewoon een Engels woord, ballpoint.
0: Ja, ik denk dat genoeg oudjes dat nog zeggen. Hamel ballpoint wat dit toch?
1: Oudjes wel, toch? Die mensen komen uit Suriname. Die bedoel je, toch?
0: Ja, zoals jij.
1: Dus Hamar gaat dat niet. Hamar gaat dat niet. Dan zijn naam mee geboren, maar Barkab Heil het hoor. Nee, maar ballpoint is echt zo'n oud woord van vroeger. Johnny, aardje jonger, ik wil je geef me ballpoint, dan lachen ze je uit.
0: Dan lachen ze je uit. Van wat zeg je dat? Wat is dat?
1: Van wat? Zeg gewoon een pen.
0: Pen,
1: no?
0: Pen. Hè? Gewoon penbol.
1: Breng me bik.
0: Breng me.
1: Geef me een bik. Dat zijn van die woorden. Trouwens, over pennen gesproken.
0: Ja.
1: Wat vind jij de beste pen? Waarmee schrijf jij het liefst? Heb je een merk of niet?
0: Nee, ik heb geen. Ik maak eigenlijk, eerlijk gezegd, handkantilichle.
1: Toen naar liggen, hè?
0: Pens en naar liggen.
1: Toen kan je tik-tik-tikkeren.
0: Dan kan je tikkerillen, ja. 99%. Af en toe moet je ergens een handtekening zetten, maar voor de meeste mensen, ja. Maar eigenlijk, ja. Oh, gaan
1: weet, je dat heel veel jongeren, weet je dat heel veel jongeren nauwelijks goed kunnen schrijven nog zelf?
0: Ja, heel
1: veel. Met een ballpoint bedoel ik.
0: Met een ballpoint, haar boodschap.
1: Kunnen ze niet?
0: Nee.
1: Kunnen ze niet?
0: Nee. Door gaan schrijven.
1: Terwijl je typekeren, denk je, dan zal die typekeren.
0: Ja. Gaat heel snel.
1: Zelfs mobiluwape, als je ziet hoe snel ze typen.
0: Mobiluwape.
1: Op hun mobiel. Hey. Leuk, het is niet te volgen, hoor, de tempo van ze. De tempo van ze is echt hoog, hoor, dat tempo. Nee, maar, kon je maar trebole? Dus jij typt gewoon. Hamar favoriete pen, maar nog steeds Bic, hè?
0: Bic? Echt waar?
1: Bic.
0: Ja, maar die is nog steeds goed.
1: Koop sasta, ik ga koop kama, ik ga balpen.
0: Ah, toch? Kamieltje, hè? Hoe pen
1: waar? Weet je waar ik nooit mee werk? Met een potlood.
0: Oh, oké.
1: Een potlood gebruik ik nooit.
0: Ja.
1: Ik vind het smerig. Het stinkt. Mijn hand gaat stinken.
0: Ja.
1: Een potlood heeft toch een geur?
0: Ja, ja.
1: Oké, pakarieta. Omurien, maar kettelijk.
0: Ja. Nou ja, ach ja. Ach
1: dus
0: ja.
1: Dat is een van de redenen dat ik geen potlood gebruik. Weet je dat Suriname geen potlood maakt trouwens?
0: Suriname maakt geen potlood?
1: Suriname met lakkerie, hij gaat toch? Genoeg.
0: Ha.
1: Maar potlood naar beneden.
0: Ja, maar er is een kanin lakkeriat nodig. Ook al maar je bitra met je jwa, je ontzettend
1: lichaam. Tja. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Bitra met kujba toch?
0: Ha.
1: Kunchiba uchi jwa.
0: Ik zou het niet weten wat dat is.
1: Oké, het is een of ander materiaal. Prima. Ja, oké, ingewikkeld. Potlood is ingewikkeld. Suriname kan dat niet produceren. Maar wat about een tandenborstel? Tandenborstel is gewoon... tandenstoker.
0: Ham Suriname kan niet dragen. Aardnakrillen, dus aan een boel.
1: Tandenstoker. Maar een tandenstoker is gewoon van hout, toch, Lloyd? Ja, natuurlijk heb je ook kunststof.
0: Ik begrijp waar je naartoe wilt, maar zijn naam kan niet lezen.
1: Kan Suriname tandenstokers maken?
0: Ja, natuurlijk kunnen ze tandenstokers maken.
1: Maar is er een fabriek? Volgens mij is er geen fabriek in Suriname, hoor. Van tandenstokers.
0: Mappe het natjes toekerstelijke is zijn naam. Maar misschien dat de komende jaren wel dit soort zaken ontwikkeld gaan worden.
1: Maar zo na toch een poetje, la coach. Heeft Suriname een tandenstokerfabriek, ja of nee?
0: Nee. Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Maar daar heb je alleen hout nodig.
0: Ha.
1: Dat hoezo hebben we geen tandenstoker?
0: Hamuna Janila. Hamuna is een naam die niet zo zoen het hoor. Toen een bataki, toen een gehege fabriekje. Nou, ik denk het niet. En waarom maken jullie geen tandenstokers in Suriname terwijl jullie zoveel hout hebben daar?
1: Ah, net een luidke blauw. Hij gaat vrijwilliger om op, hè? Vrijwilligerswerk gaat hij doen daar in een tandenstokerfabriek. Nee, maar kennelijk is een tandenstoker importeren goedkoper en makkelijker, Lloyd,
0: ja,
1: dan een tandenstoker maken maar, daar. Ja, maar ik zou het niet weten.
0: Nee, maar dat zou de reden kunnen zijn. Soms moet je ook zo denken, toch? Beter importeren dan dat je zelf gaat produceren.
1: Ik denk het. Ik denk dat importeren goedkoper is.
0: Ja, denk
1: maar
0: ik
1: heeft
0: ook.
1: Suriname... Kijk, wij zijn geen Suriname-kenners, hè? Niet zo.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hebben we hulp nodig van onze luisteraars. Ja. Als luisteraars dit weten, laat het ons weten.
0: Ja.
1: Heeft Suriname een tandenstokerfabriek? 1. Heeft Suriname een kartonnenfabriek waarmee je karton kunt maken?
0: Ha, karton wel. Fabriek, ha, karton wel, tja. Karton wel.
1: Fabriek?
0: Ha.
1: Fabriek?
0: Amren wel.
1: Voor
0: de mensen
1: ik ben
0: die in Suriname nu luisteren naar Koffie Chai Middagshow, stuur je WhatsApp bericht naar 020-363-0808. 020-363-0808. En Ravi zegt, ik vind Big het beste schrijven.
1: Ik let op Big Ballpoint.
0: Big Ballpoint. Hey, maar doorstop wordt het trouwens. Hè. Trouwens. Hamme Janne Kotje. Hamme Janne Kotje hartelijk. Hè. En ik denk dat.
1: Ik denk een stopwoord Janne Kotje.
0: Kotje.
1: Eigenlijk zijn er twee woorden hoor. Ik doe mijn best.
0: Ik doe mijn best. Kikker hè.
1: Dat vind ik zo'n irritant.
0: Ik doe mijn best.
1: Zeg gewoon ja.
0: Ja of nee. Ha, ik doe mijn best.
1: Zeg niet tegen me, ik ga mijn best doen.
0: Nee, maar als je zegt.
1: Ja, met bolde ja of nee.
0: Ja, maar als je zegt ik doe mijn best, eigenlijk zeg je nee. Dan zeg je meteen nee.
1: Betekent onder voorbehoud, mits, als.
0: Dat is toch nee? Nee. Je hebt er geen zin in.
1: Zeg maar gewoon.
0: Je hebt er geen zin in, dus dan zeg je gewoon nee. Klaar.
1: Dus dat ding vind ik echt behoorlijk vervelend hoor.
0: Is dat
1: als
0: je
1: iemand
0: irritatie?
1: Dat tegen me zegt,
0: is dat je irritatie van vandaag
1: nee,
0: of zo?
1: Nee, ik heb geen irritaties. Het is gewoon een... is een tori. Is gewoon een tori.
0: Is een tori. Okay.
1: Jij legt mijn woorden in de mond Lloyd.
0: Hamed Janne Kotje hartelijk. En ik dacht dat een heleboel mensen daar ook mee eens zijn.
1: Ik doe alleen maar wat jij, Ajna.
0: Hamed Janne Kotje hartelijk.
1: Hamed doet er kamer in, maar Ajna, Lloyd.
0: Hamed je verkeersboete mee leggen, dan vind ik dat zo erg.
1: Verkeersboete?
0: Ja.
1: Dood en dood en doodzonde. Maar tegenwoordig heb je toch die app?
0: Ja.
1: Dus daar rij je met zo'n flitsmeister-achtig ding?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Dat ding helpt wel, moet ik zeggen.
0: Ha.
1: Het behoedt mij heel vaak.
0: Ja, maar het kost jou geld, zo'n flitsmeister-app, toch?
1: Ja, maar het kost bijna niks. Je kunt de gratis versie nemen, volgens mij. Maar je kunt de betaalde nemen.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel geld het mij bespaart? Echt heel veel. Echt ja, waar. Want om kabi chalaila, dan vergeet ik hoe hard ik rij.
0: Ja.
1: Niet dat ik hard rij. Standaard rij ik gewoon misschien 10 kilometer, 20 kilometer.
0: Ik kan me voorstellen dat als jij in je auto rijdt, dat je oververhit raakt, dat je snel rijdt.
1: Nou, nee, niet oververhit. Overenthousiast. Mooi, Ghana, Sunila, Ujala Radio, Sunila. Dus, weet je, Ik begin daar automatisch wat harder te rijden. Automatisch.
0: Ja, het overkomt mij gewoon. Dat gevoel ken ik ook, ja. Dat gevoel
1: ja,
0: ken ik.
1: Maar, dan is het gezellig.
0: Maar het is wel... Ja. Het is wel
1: doodzonde.
0: Bootverferiëren. En vooral... ik heb het nog niet gehad, laat me afkloppen. Als je zo'n foto van je gemaakt wordt... terwijl je je telefoon in je hand hebt... dat ding kost bijna 449 euro, hè, Arend? 449 euro.
1: Is behoorlijk, faya.
0: Is faya.
1: Maar wil je een keer over verkeersboetes praten?
0: Ja, we kunnen wel een keer over praten.
1: Of over boetes?
0: Oh, je wil nu, je bent klaar met koffietje, hè?
1: Nee, ik moet iets opbiechten, toch?
0: Oh, ha, bol.
1: Hamego kahani, but abem naaj.
0: Oh, naaj, kururutje, oké.
1: Ik wil privé kahani,
0: maar... Privé kahani, maar oké.
1: Ik moet eerst overleggen met mevrouw of ik dit moet vertellen op de radio of niet.
0: Oh, je krijgt een verbod, hè? Je krijgt verbod.
1: Het gaat ook over haar.
0: Atja, verbod, dat is een verbod. Okay,
1: dus als jij een keer over verkeersboetes überhaupt wil praten.
0: Ja, Lloyd? Ik vind dat zo vervelend. Ik vind dat echt niet normaal. Echt.
1: Dus die boetes die gaan, die Tori gaat over toen ik net getrouwd was.
0: Ah, oké, oké.
1: Oké, daarover gaat hij. Dus toen likkelie, hè?
0: Hem direct likkelie.
1: Toen jij hem Saptorien betaalde.
0: Direct. Hamar to sab kahani sabko jaan gehega. John Bachel Kuchel heega. John Bachel Kuchel heega. Oh, to betaalde heega. So, de forse verhogingen van verkeersboetes. Mogelijk in strijd met Europees recht. Dus... Kisi mooi. Waar komt die vandaan? Kisi mooi.
1: Basuku bafeni bachari.
0: Ai, BBB.
1: Daar heeft het mee te maken.
0: Basuku
1: bafeni.
0: Tu kojle te paile. Oh, saha. Sahai.
1: Talevo.
0: Doe het nog een keer toch. Basuku bafeni bachari. Tu kojle. Tatu paile.
1: Tatule.
0: Tatule. Ja. Ik heb hier... Kijk, deze meneer die heeft gereageerd uit Suriname. Net in de Nawa-app. Eilhegge. Ik moet hem toevoegen. Deunen in Suriname importeert karton en verwerkt het in enveloppen en dergelijke. Maar er is geen fabriek die karton produceert of tandenstokers.
1: Juist, zie je. Oké, okay. Hoe heet die meneer?
0: Arwin,
1: toen nandara loit aanwege. Amau setting. Loit aan setting.
0: Maar zijn naam is Paisa Kamaise.
1: Met tandenstokers.
0: Nee, maar met allerlei dingetjes om daar te produceren. En dat soort dingen.

0: Nooit. Ik bedoel bakstenen.
1: Ik weet het niet hoor, waar ook jij al ding, die toch? Vragen vandaan
0: nee,
1: haalt.
0: Dingen, die dingen komen in mijn hoofd op toch? Dus je hebt toch stenen nodig. Je hebt bakstenen nodig en je hebt bouwstenen nodig. En ik weet niet hoe die dingen die je hier bij de praxis zijn, ga maar kunt halen. Ja. Die bouwblokjes.
1: Zijn naam is zo'n rijk land. Alles kun je daar maken, produceren.
0: Ahamna bolila loid.
1: Ha.
0: Ki sona produceerker.
1: Nou, dat zeg ik ook niet.
0: Ham khali bolil isab chijuan.
1: Simple chijuan, ja.
0: Banehi ki na banega.
1: Na banega, na banega.
0: Ta chali ja na. Ta ham log yahan ka kari ja. Chali ja.
1: Ya.
0: Bola ho, Robbie Makkah ke bol de chali ja. To Robbie Makkah, tu aur ham chali ja. Chali sa naam hai fabric khole saare ke. Ita ke fabric.
1: Rakam ke fabric ham log ma khol sakhi la.
0: Ja, सुनने वालों भाई प्रातः सोमार होर हम लोग के रिसर्च ना भल बा हम लोग ना जानिला सा नाम में है कि ना और ना तो हम लोग सा नाम के हासिला दिस ना उल्टा समझिए
1: मा दिस इट इन केयर मा
0: वाई फंतासीरे gewoon वाई फंतासीरे gewoon
1: ja onze fantasie slaat af en toe op hol maar
0: helemaal op hol helemaal niet een beetje
1: maar er zit een kern van waarheid in
0: wat
1: ja, dat je hem bolia ki ita bane
0: maar dat zijn toch legitieme vragen Lloyd?
1: Ja, het zijn legitieme vragen.
0: Namelijk voor bolila van i of u, we geven er geen kwalificaties aan.
1: Nee, zeker niet. Zeker
0: we verbinden er geen conclusies aan.
1: Nee, namelijk helemaal niet.
0: Afvraag Karila oprecht gewoon.
1: Ja, ja.
0: Van is het er of is het er niet?
1: Namelijk
0: is er bijvoorbeeld een koffieproducent in Suriname? Is er een theeproducent? Of is het allemaal import?
1: Allemaal import.
0: Is het allemaal import? Kan Suriname geen thee produceren? Kan het niet?
1: Het kan wel. Maar klimaat...
0: Kan Suriname geen koffie ja, en maar, cacao produceren? Kan het niet?
1: Het klimaat wat mooi is zijn naam, kid. Dus waarom zou je koffie of thee niet daar kunnen produceren?
0: Lloyd, je hebt net deri hem toch wat jij leert. Nee, maar man krijgt koffer wat pakker. Doe tien jaar or betoni ja, we lopen chali ja, saare ke wa. Chali, we lopen wat starten kunnen op plantage.
1: We brengen mensen op ideeën hoor, aan het en ik.
0: Chali kunnen op plantage.
1: Een van de ideeën die we vandaag besproken hebben.
0: Wordt er sinaasappelsap geproduceerd in Suriname?
1: Ay,
0: kijk
1: van
0: die dingen. Zomaar, ik vraag me al die dingen af nu.
1: Machinois.
0: Op een lopende band. Hamlok
1: machinois ja, ze leken ja, ik was zijn naam, maar pas zijn naam wel hij gaat zien sinaasappel. Sinaasappel,
0: Persina
1: wel hega zijn naam mee. Maar waarom zeggen we een sinaasappel Persina? Kan je hem lopen bij Persina?
0: Hiram.
1: Nee, is een legitieme vraag. Waarom noemen wij Persina?
0: Lloyd, nu schiet je echt door hoor.
1: Nee, echt door. Maar Persina is geen sinaasappel, maar je kan ook zeggen.
0: Het is daarvan afgeleid.
1: Nee, maar je kan ook zeggen, je hebt goed Persina.
0: Nee. Dit gaat helemaal fout. Hey, kappen ermee. Kappen ermee. Hamlok Batiaila, wat Suriname allemaal.
1: Ja.
0: Misschien heeft of niet heeft. We vragen het. Sukru. Zijn naam is Sukru Banega.
1: Vroeger.
0: Wel nog een suikerfabriek?
1: Nee. Ik denk Hansuk had meer heersoenen gezet. Hansuk had meer
0: importeren. Pier ooit Batiaila, Chaloid. Importeren is goedkoper, kennelijk, dan zelf produceren. En dat heeft ermee te maken misschien met de schaal waarop geproduceerd wordt elders. Maar misschien ook met subsidiestromen, hè, Lloyd?
1: Is dat zo?
0: Dus de naam is Murgi Jadu Posje. Ik weet niet of het nog steeds zo is, hoor. Ik ben geen analist van Suriname, maar... Pahila is er wel, hè. De naam is Jadu Murgi Poste. Kostte dat meer dan wanneer je Murgi ging importeren uit Amerika.
1: Ja.
0: Dus import was goedkoper dan zelf produceren. En dat kwam door subsidies.
1: Ja. Nou ja,
0: die Amerikaanse boeren wel krijgen... En de Suriname niet.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat een oneerlijke strijd, hè?
1: Ja, zeker. Maar misschien heeft het ook te maken dat zijn naam mee of na Jantabina regen. Ik bedoel, 500.000-600.000 mensen. Hey.
0: De schaal is de schaal groot.
1: Schaaltje baat het bigo probleem. Ja.
0: Slecht georganiseerd misschien, minder efficiëntie misschien. I don't know.
1: Ja.
0: Er zullen allerlei redenen ten grondslag liggen waarom die dingen er niet zijn.
1: Ja.
0: Maar Lloyd en ik, Sunewalo, hamlok Sochila daarover. Aatse, hamlok Sochabe.
1: Ja.
0: Maar als wij nog 20, 30 mensen kunnen interesseren, dat zal ook zijn naam om ook denken. Kikon fabriek gaan ook kool zeggen.
1: Ja, nou, Anand, dankjewel.
0: Deze gaat bij mooi rijden, of Janta gaat bij mooi rijden.
1: Dankjewel voor vandaag, het was gezellig. We kunnen nog lang en heel lang oeverloos kunnen doorpraten.

0: praten vandaag.
1: Eerst wil je praten met me en nu wil je niet meer praten met me.
0: Soms heb je wel behoefte aan praten, dus dan is het goed dat ik met jou praat. En zo zouden veel mensen moeten doen met mensen. Jonathan Doekhoek, Mega. Misschien kun je dat niet aflezen van hun gezicht, maar Maynard hoor je Batja te Batja, de heer Batja.
1: Zo is het. Het gezellige mise kodje.
0: Koffietje zoen.
1: Dan word je sowieso een beetje gezelliger.
0: Koffietje.
1: En een beetje, hè? Ga je een beetje leuker vinden. Mooi zijn jullie, dank je wel.
0: Nou, voordat we afsluiten. Koop je super early birds tickets vanaf slechts €8,50 voor BrazaFest. BrazaFest.nl per jaar. Oruma per ticket op grillen. 29 en 30 augustus Den Haag in Namse Hamlok. Haltjel met jou erbij. Hangama.
1: Bajwarakna.
0: Abtubol.
1: आगे बजवा रखना बजवाना नहीं करिए तो आए देख ले तो देखिए अब लॉयड का बोलिएगा सुनने वालों ब्रासा
0: तुम्हारे ब्रासा करे ब्रासा मेट ऑन्स ब्रासा फेस्ट पे ना 29 en 30 augustus
1: 100
0: super early birds
1: 100 हम खाली 100 बोले बे 100
0: super early birds tickets vanaf slechts €8,50 toe Jaldikar. Nee, dat toe pas 3 hè. En
1: toke aan ik per toke dikke.
0: Ja, de kaap is toen hè. Ujala's Coffee Chai middagshow. En Ujala komt naar je toe. Deze zomer. Ja. Ujala, kom deze zomer naar jou toe. In Den Haag. GIA Event Center. 29 en 30 augustus. Toe heer je toch. Deze man is mijn favoriet. En deze man is er ook op 29 en 30 augustus in GIA Event Center op Ujala's. Brasa Mila Fest 29 en 30 augustus. Mokka Singh met Express. Ha, Express Biriga. Express Biriga. 29 en 30 augustus. Den Haag mee. Ujala ke Brasa Mila Vesper.

En als je op dit nummer niet verhit raakt, to 100 pinachel je iganoape, dan weet ik het niet hoor. Dan ben je gewoon koud. Hamto iganoape 100 pinachel jela.

Ja, Mukesh Nandkumarsingh met Express ook aanwezig op Ujala's Brasa Mela Fest. Op 29 en 30 augustus in GIA Event Center in Den Haag. Toulon Appen, ticket wachtpegeridlina. Het wordt een bizaal evenement. Groot, heel groot, heel groot. Bahut barka. Tork gaat in. Zullen we al? Hamapse aan wel nummer 4 miljoen. Wel, Ujala Radio. Mooi zeer hier. Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Oh, Jatte, Jatte, wacht. Ik, Zwalhe, ik heb een vraag aan jullie. En de vraag van vandaag is... Wat is voor jou het perfecte begin van een zomervakantie? Een lange autorit? Een vlucht naar een zonnige bestemming? Een dagje strand? Of gewoon een rustige ochtend met familie, een kopje koffie of een heerlijke chai? Neem vandaag even de tijd om daarvan te genieten. Van een mooi vooruitzicht. Mijn hoeloid Mahabi, dit was Ujana's middag koffie chai. Amar is die Anand Chandika Singh. Ik wens je een prachtige vrijdag en een ontspannen weekend toe. Of je nu op reis gaat, thuis blijft of aan het werk gaat of aan het werk bent. Geniet van de kleine momenten en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Namaskar, fijne middag toegewenst. En blijf luisteren naar Ujala Radio. En is Ganakizat Hamafse Izazichate. Wat een nummer.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kersen te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her. Ujala. Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je ticket via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al behoorlijk druk te worden op de weg. Inmiddels zo'n 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdeel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. De hoogte van Zevenaar. Ook hier is de weg weer vrij en de vertraging is daar een kwartier nog. De A50 dan Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen is een vrachtwagen geschaad en gekanteld met oplegger en al. Twee rijstoken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een uur. De A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig weer vrij en de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jalinde.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoogstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala's Brasa Mil Affairs, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
0: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer €100 miljoen. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Brasa Mil Affairs, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Everdingen 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture. Family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel door shadi honne wel hij. Ja, kies ik aan moenen sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze ik de heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
4: Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ye hai Ujala Radio, aapka favorite radio station, You are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de hoofdstad. Ozana Radio. Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical! Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

Jala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
2: NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende twee jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तुम्हें तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio सवेरों का मेरे दिस इज Ujala Radio your sound your fire van Nederland tot wereldwijd altijd bij jou volg ons op Facebook Instagram en TikTok or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: Casa Milafeest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
3: You are.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij en er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 1 uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, prachtig mooi, de stem van Kisri. Je begon met Tumhe Apna Banani Ki Kasam Khayi Hai. Ja, met zijn stem voelde dat zo als een eeuwige belofte in zijn prachtige, mooie, fluisterende melodie. Ja, en de mooiste belofte schrijf je natuurlijk niet op papier, maar die schrijf je in het hart van degene van wie je houdt. Ja, en zo is dat natuurlijk. Hier bij Ujala houdt het je hart vandaag lekker warm met de heerlijkste Ghana, met de beste muziek die je raakt, die jou ontarmt. Maar omarmt en nog lang blijft hangen vervolgens in jouw gedachten, in je geheugen. Ja, heerlijkste hits, de heerlijkste Ghana. Ja, je hoort ze allemaal hier bij Ujala.

0: Ja, Ganakanam, He Kahani. En zo vertelt elk liedje, elk nummer hier op jouw radio een prachtig mooi verhaal.
1: Yo.
0: Ja, de heerlijkste hits, de beste Ghana. Ik zeg het altijd. Bij Ujala is er altijd een leuke, energieke, feel-good vibe. Ja, het geeft je altijd heerlijke energie. De Ghana geeft je ook altijd een heerlijke boost. Het maakt je dag altijd een stukje gezelliger. Ja, uit de film Didip Jaar D2 is dit een heerlijke, maar dan ook echt een heerlijke Dhamaka

Ja, toch weer zo'n heerlijke Ghana die je eventjes laat horen dat jouw leven net een beetje leuker wordt als je je hart volgt, je passie indrukt en je eigen stijl met trots draagt. Ja, je grootste luxe is niet wat je bezit, maar hoe vrij je durft te leven. Ja, dat is de grootste luxe die je maar kan hebben. Ja, was dus een heerlijke Punjabi flavor uit de film DDPRD deel 2. Ja, een vervolg uit de film DDPRD uit het jaar 2019. En deze kwam uit in het jaar 2025. De beste hits en de heerlijkste Ghana, Addis Maar. De stem van Ed Sheeran. De stem van Ed Sheeran in deze prachtige, heerlijke, romantische Bollywood mashup Ghana.

Ja, een heerlijke feel-good Ghana hier zo op jouw favoriete radio, Ujala Radio. Ik hoop dat je dag er vandaag heerlijk energiek uitziet. Dat je heel veel positieve dingen op je planning hebt staan. En met jouw radio aan, ja, dan blijft de vibe lekker hoog. En krijg je een dag vol met energie via de luidsprekers van je radio natuurlijk. Ja, Dunia Kamajur, Hindustani Hit Radio. De beste hits en de heerlijkste Ghana. Ja, filmkanaam heet Baremia Chortimia. Organica naam heet

0: Ja, prachtig, mooi de stem van Vishal Mishra. Cherhadi Ranga Ishkeka, als liefde een kleur had, dan was het die ene tint die alleen jouw hart kan maken. Ja, Cherhadi Ranga Ishkeka. Ja, het gaat erover hoe liefde iemand volledig kan veranderen. Ja, alsof het een kleur is die langzaam in je hart trekt en alles om je heen een nieuwe betekenis geeft.
1: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: love you.
1: You are.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude-Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderloo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende twee jaar. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.
1: Next time, are you ready, old boy? Gonna rumble.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied ruim 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderloo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Uzala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Uzala Radio.

Oejala's Coffee Time Middagshow. Mijn hoeloid, maar hier een hele goede middag allemaal. Welkom op deze mooie zonnige vrijdagmiddag. Mijn hoeloid, maar hier Abitori Dermi Hamarazad in de Valle Anand Chandrika Singh met een C. Ja, dan hebben we de triple C compleet. Ashkun C. Auraiga, Mabapatanahaiga. Dat horen we dan zometeen wel. In Oejala's Coffee Chai Middagshow. Welkom allemaal. Ik wens je een prachtige vrijdag en een ontspannen weekend toe. Of je nu op reis gaat, toe vakantie pijahe. Of je thuis blijft of aan het werk bent. Geniet van de kleine momenten en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Aatje Sukerwaar, 10 tari juli. Oejala Radio Kizri Coffee Chai Middagshow Shuru Kya Jara Hai. Zometeen luchtige onderwerpen. Kushba Teham Karnival Hai Aap Kisad. Met Anand Chandrika Singh. Abhi Yaha Pe Studio Me Aayega. De headlines van vandaag. Schiphol verwacht een zeer drukke dag nu de zomervakantie in meerdere regio's beginnen. Reizigers wordt geadviseerd ruim op tijd te vertrekken. Dus toe op tijd. Ghar Se Nikal Jiye. Na last minute pk mam carrière. Nee. Doe alles op tijd. En ga op tijd naar Schiphol. Nee, te vliegtuig wat ook het jorkje zal zeggen. Honderden veroordeelden hebben strafvermindering gekregen doordat rechtszaken te lang duurden. De kwestie leidt tot politieke discussie over de capaciteit van de rechtspraak. Het kabinet bereidt een verbod voor op uitzendwerk in delen van de vleessector vanwege misstanden rond arbeidsmigranten. Na de hittegolf keert rustiger zomer weer terug. Ja, hè, lekker hoor. Voor het weekend worden veel zonuren en temperaturen tot ongeveer 28 graden verwacht. Lekker toch? Wereldnieuws. Het WK gaat verder met de knock-out fase. Vandaag staan onder meer Argentinië, Cape Verde, Colombia, Ghana, Australië, Egypte op het programma. Grote delen van Noord-Amerika kampen met een uitzonderlijke hittegolf die ook invloed heeft op WK-wedstrijden en de festiviteiten rond de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Dat is morgen. Morgen 4 juli. Maar ze vieren het al vanaf vandaag, hoor. Beleggers kijken vooruit naar een drukke economische week met aandacht voor de notulen van de Amerikaanse Centrale Bank, de NAVO-top en de OPEC-vergadering. Europa blijft herstellen van de recente recordhitte, terwijl overheden werken aan een betere voorbereiding op extreem weer. Ja, doe dat maar, want behoud garmer gaat. Het is vrijdag 3 juli. De werkweek loopt ten einde. De zomervakantie begint voor veel mensen. En ook vandaag praten we je bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Dus pak je lekkere koppie. Nee, niet je koppie, maar kopje koffie en warme chai. Of misschien een verkoelend drankje. Ja, pani of fris. In ieder geval, ik wil verkoelend drankje bijlezen in plaats van kopje koffie of kopje chai. Oejala Radio, je hebt mij, hoe leuk, maar heb je? Dit is Oejala's Midday Coffee Chai. Met Lloyd Mahavir en Chandrika, Anand Chandrika Singh met een C.

Vrijdag 3 juli. Goedemiddag allemaal. Nou ja, Golgappa. Golgappa wie toch in Milica op Brazzaville. 29 en 30 augustus in Den Haag in GIA Event Center. Ha, toch een Golgappa pura Milica wapé. Heel veel Golgappa. Toen jij een Golgappa kon je hoor toch? Als ik me niet vergis, is dat Panipuri, hè?

0: Okay. Anand, goedemiddag. Hou je van panipuri? Hou je van Golgappa?
1: Panipuri.
0: Golgappa? Hou je van Golgappa?
1: Ik weet niet wat Golgappa is.
0: Er is panipuri hier.
1: Is dat panipuri?
0: Volgens mij is dat panipuri. Of heb ik het verkeerd?
1: Ik zou het niet weten, hoor, Lloyd. Ik weet niet wat Golgappa is.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: Ik weet wel wat panipuri is.
0: Ja, maar we hebben volop panipuri op brasafest.nl.
1: Zo'n hamloos aan naam, really.
0: Ha.
1: Peer Jaila zijn naam komt ervan. Goedemiddag trouwens, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Suriname met panipuri kan naam hamna zo'n leren.
0: Hamuna zo'n leren, boy.
1: Nog sterker,
0: serieus. Ja.
1: Tot 5 jaar terug, misschien wel 10 jaar terug, hoor, had ik het nog steeds niet gehoord.
0: Nou, Hambina.
1: Acha, Dasberi. Spanjberi zei het vergisken, dat hoor je hem. Maar 10 jaar terug, hè.
0: Ja.
1: Niemand kende panipuri.
0: Niemand.
1: Bhaiya, chahe John Nauta pe to chal gaya, chahe jahan pe. Er moet panipuri zijn, er moet. Anders is het feestje.
0: Maar zoon, hem pehle panipuri dekhe thi toch? Maar dus, uchi joa jo noma daare hega panipuri ame, toch?
1: Ja.
0: Dat water. Hame utna kharab lagat ha dekhe chi joa. Dus elke keer als ik naar Engeland ging, dan hoe wijk wa, kon wijk hega, jahan pe sab Hindustani jahe hega bhi. Hoe heet het nou? Ja, je helpt me ook nooit, hè?
1: Net goed voor je. Dan weet je hoe het aanvoelt. Dan weet je hoe het voelt als niemand je helpt. Mooi, kies je mooi, Lloyd.
0: Dus alle Hindustanen die naar Engeland gingen...
1: Nee, wacht even. Dit gaan we nu live doen op onze nationale radio hier. Dus Lloyd kan niet meer op de naam komen van die Hindustaanse wijk in Londen. In Engeland. Nabij Londen. Londen zou het goed doen.
0: Nee, kan hem even.
1: Ik ga je niet helpen.
0: Je gaat me niet helpen. Maar je maakt niet uit. Hardom op het jai. Dan zie ik die panipuri en dan zie ik dat water. Al rustop is een beetje. Hey, ja. Ik denk, man, ik ga dat ding ga ik niet eten. Ik vind dat vies. Dik de hambiertjes waar loop ik er lekker kijken.
1: Nee, maar Suna, je hebt goede panipuri en je hebt slechte panipuri.
0: Ja.
1: जैसे खबरों ने को घरे भात भी कोई के खाइए तो सॉरी कटिया थोड़ा सा मोइल करेगा दोस्त कहूं जाइए वही तरकारिया कोई के लगे मोइल लगेगा और कोई के लगे ना मोइल लगेगा दोस्त मोइस से बनाइए कि ना मोइस बनाइए दार से तो फर्स्ट है मैं पानी पूरी ओक ik heb echt panipuri gegeten wat niet te eten is echt ja. Naar mankariga de honden lusten daar geen brood van.
0: Ha.
1: Zelfs Kuta ook een nak had, Lloyd. Echt waar.
0: Hey, waarom is Kuta elke keer in ons programma? Waarom is Chihuahua weer elke keer in ons programma? Maar zoen,
1: sommige panipuri zijn echt heerlijk.
0: Maar pania, ja, ik zeg met de nata. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik weet niet of dan mensen dat op prijs stellen.
1: Hou het netjes, Lloyd.
0: Nee. Maar op pania toe te op pania kan je de kaya.
1: Maar een morsoot met uw batterij. Jij hebt rare associaties.
0: Ja, maar...
1: Jij hebt rare associaties.
0: Nee, maar dat komt toch ook in je hoofd dan?
1: Wat? Je zit torpedjarrel dan, bedoel je? Dat bedoel je.
0: Nee.
1: Je durft dat niet te zeggen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Je bent gewoon een viezerik, man. Je denkt rare dingen, man.
0: Nee. Maar die wijk heet Zouthalen. Hij heeft heel pieker is gewoon een keer heen gehad.
1: Ik zou je echt niet geholpen hebben. Gewoon Tjordeti. Uitzending waar Bartol Moria met Malekeret. Dat voel je ook een keer hoe het voelt bij mij. He? Dat je hele uitzending denkt van, waarom helpt die man me niet?
0: Waarom helpt die man me nooit?
1: Nee, maar ik ben net trouwens geweest naar Zouthal.
0: Ha.
1: Een paar weken terug.
0: Ik let het door Dujana trailen. Oh my god.
1: Ik ga geen reclame maken voor Zouthal. Maar ik vond het... Gisteren trouwens, hè.
0: Ha.
1: Wacht even. Is ongepast om het daarover te hebben, Lloyd. Wacht even. We gaan eerst even iets anders moeten doen.
0: Oké. Het woord is aan jou.
1: Ja. Onze dierbare collega, John... Nou ja, een aantal jaren volgens mij heeft hij radio gemaakt bij ons. Maar ook een goede vriend. En ook een familie, zwager in de familie Ramberen. Ronald Boep. Basro noemde ik hem altijd.
0: Basro, ja.
1: Ik had hem die naam ooit gegeven, Baas Ro. Omdat ik hem een hele handige meneer vond.
0: Ja.
1: Toen ik hem leerde kennen, dacht ik van... Dit is wel een

0: Heel leuke, gezellige man.
1: Ja.
0: Maar ook iemand die altijd klaar stond om mensen te helpen. Zo ken ik Bas Roo.
1: Ja.
0: Bas Roo is ons komen te ontvallen.
1: Ja.
0: Normaliter doen we dit niet in koffie en chai. Maar ja. Bas Roo is ons zo dierbaar. Staat dicht bij ons en bij Ujala. Maar ook natuurlijk de hele familie Ramberen. Daar heb ik het met name over zijn echtgenote Sila. Maar ook Vijay natuurlijk, onze grote vriend.
1: Ja.
0: Met wie ik gisteravond nog sprak over Bas Roo. Kees en Jaiga met hem. Ja, hij is ons komen te ontvallen. Vrij plotseling. Maar in onze harten leeft hij altijd voort.
1: Zeker.
0: Geweldige zeker. Vent. Zeker. Leuke vent.
1: Ja.
0: Hij is, nou ja, wij gaan best wel lang terug nu al. Ik ken hem vanaf het moment dat hij ging trouwen. Met Sila. Derdien keer baat hij ga. Vanaf dat moment ken ik hem eigenlijk al vrij goed. Hij heeft ons heel vaak geholpen, ook met allerlei dingen.
1: Ah.
0: Als er iets gedaan moest worden in onze studio's of Kujbe. Hij was niet echt een klusser of zo, maar hij was wel altijd bereid om mee te helpen.
1: Ah.
0: En een hele leuke man, altijd vriendelijk, altijd een lach op zijn gezicht. Nooit boos worden op niemand. Zo iemand is het geweest. Leuke vent, veel te vroeg ontvallen, ons komen te ontvallen. En rustzacht, Bas Roo.
1: Ja.
0: Dus daar moest ik even naartoe. Ik wilde eigenlijk vertellen dat ik gisteren ook met Vijay aan het praten was over Zouthal. Kiko Nodintjelle kooi Zouthal, maar je ziet het, hè? Er gebeurt zoiets weer.
1: Ja.
0: En dan verbleekt alles, dan ben je alles weer kwijt.
1: Ja, toch?
0: Maar toch, Jeevan ke riet aheba, sonewalo, hem aapke ka samjai, sonewalo apne samjaiga.
1: Ana jana.
0: Jeevan ke riet aheba, ana jana, kabhi khushi, kabhi gham. En toch moeten wij allemaal weer verder. We moeten ergens kracht vinden. Heel veel kracht toegewenst aan familieleden van Bas Roo, zijn kinderen, broers, zussen. Maar ook natuurlijk de hele familie Ramberen. Heel veel kracht toegewenst. En natuurlijk aan alle collega's van Ujala Radio ook. Komende dagen horen we veel meer en dan een, hamlok betaal ik erbij. Best zeker. Wel lastig om hierover te praten nu op de radio.
1: Nee, maar het is gebeurd allemaal.
0: Maar
1: ik bedoel,
0: ja, je kunt niet doen alsof het niet is gebeurd.
1: Nou, we kunnen niet in elkaar luchtig over allerlei dingen kunnen. Dan gaan niet gaan praten. Ik zie koetje naar beneden liggen.
0: Nee, ik ben twee keer ook met Bas Roo op vakantie geweest.
1: Ha.
0: Samen met hem.
1: Ja.
0: Eén keer heel lang terug was dat in Spanje.
1: Ja.
0: Toen waren we, denk ik... ik denk 10 dagen of zoiets hoor. Hebben een hele leuke familie. Familie met familie. Vijay zijn vader is toen ook mee geweest. Bas Roo is geweest. Nou ja, ik was erbij.
1: Ja.
0: Heel gezellig.
1: Ja.
0: Leuke tijd gehad. We zijn nog een keer naar Spanje geweest.
1: Ja.
0: Een aantal jaren terug. Ook met de hele familie. En dat was ook geweldig. Dus we liepen op een gegeven moment in een supermarkt.
1: Ha.
0: En dan zegt Bas Roo op een afdeling. Van dit ding lust ik. En ik denk van Bas Roo, dit ding is niet te eten. In Sanke ga ik naar Bas. En zo was hij. Dus hij zei van wacht even, maar ik eet het wel toch, van alles. Dus waarom zou ik dit ook niet proeven een keer? Ik heb het nog nooit gegeten in mijn leven.
1: Ha.
0: Dus hij stond heel open en op een hele mooie positieve manier in.
1: Ja.
0: Open voor mensen, maar ook open voor allerlei nieuwe dingen.
1: Ja.
0: Dat is echt kenmerkend voor hem geweest. Nou. Tot zover een, deze trieste mededeling, Lloyd.
1: Ja. Oké, Anand. Kaham Reli, ja.
0: Ja, we gaan weer een switch moeten maken, Lloyd.
1: Ja, we moeten de switch maken. Het is, u luistert
0: leven
1: naar...
0: gaat door, we willen niemand deprie maken thuis.
1: Na toch.
0: Als wij onze verhalen hier gaan vertellen helemaal te lang... dan gaan we iedereen deprie maken. Dat is niet de bedoeling, Lloyd. Dus laten we weer die switch maken.
1: Ja.
0: Dit is wel het leven. Het na doek ga je gaan, maar toch gaan we weer door. Hè? En laten we lief zijn voor elkaar. Dat is de boodschap die we dan moeten meegeven, denk ik, Lloyd. Even nog twee zinnetjes daaraan wijden, als het mag. Wees lief voor elkaar en niet te laat lief zijn. Nanki Adamia Jamarge Taboliev van E. Mooi admira ha. Jabu Jiega Taptoakebol. Je bent een goed mens, je bent leuk. Je bent
1: zoals het
0: dierbaar.
1: Wordt.
0: Dus Admikoi Jiega, wacht niet te lang om leuke dingen te doen met elkaar. Ik heb hem nu al een hele poos niet gezien trouwens. Dan ga ik weer even terug naar Bas Roo. Een hele poos niet gezien, ook niet gesproken. Dus eigenlijk is dat best wel verkeerd. Eigenlijk moet je elkaar af en toe wel opzoeken. Ook als je paden elkaar niet echt kruisen qua werk en dat soort dingen. Moet je elkaar eigenlijk actief blijven opzoeken? Ik heb daarin ook een, ik ben ook maar een mens, hè, dus ik faal daarin ook, Lloyd. En ik denk dat heel veel mensen nu zouden moeten nadenken van, wie heb ik een beetje verwaarloosd? Wie zijn mijn vrienden? Wie zijn mijn familieleden? Welke mensen zijn me dierbaar die ik lang niet heb gezien? Maak er een beetje werk van. Sociale.
1: Ja.
0: Want voor je het weet is dat te laat.
1: Nou ja, er zijn voorbeelden zat in de familie. Hè? Mensen, aapke parivaar mee, zeker aapke familie met je wel goed. Je kon een latjaar hoja, hè? Dan zie je ook dat mensen die persoon ook niet meer opzoeken of geen aandacht geven. Maar doe dat wel, doe dat wel. Want Odamjak gaat in, of Ratjak gaat in, is het geweldig dat iemand naar hem of
0: zo
1: naar haar
0: het, zo
1: kijkt.
0: Zo is het, Lloyd. Kijk, de meeste mensen in Nederland hebben geen geld nodig.
1: Nou toch.
0: Ik ook garib desme en mieke paisa nodig. Bakus. In Nederland hebben we alleen maar een beetje liefde aandacht, en aandacht
1: een beetje
0: nodig.
1: Aandacht, liefde
0: Thora
1: nodig.
0: Toras is amai.
1: Meer Toras is amai. Paisa nalig, hoe move me gege. Dat kun je allemaal doen.
0: Koi ke mai babia bega jiega.
1: Ja.
0: Die mensen beseffen soms niet hoeveel dat waard is dat ze hun vader en moeder nog hebben.
1: Mai babia bolaja zo'n.
0: Ha, nabolie. Maak er optimaal gebruik van en maak heel veel mooie herinneringen met elkaar.
1: Oké, Anand. We gaan verder. Toch? Ja. We gaan verder met koffie chai.
0: Thora se baja. Dat switch ik er niet aan.

0: ik weet het niet hoe het bij jou is, Arend, maar ik luister heel veel naar die AI-music die tegenwoordig beschikbaar is. Zo geweldig, zo mooi. Het na mooiste bij jou, het na mooiste Ganon Higa. Het doet je gewoon goed.
1: Maar niet alle nummers zijn
0: niet
1: leuk.
0: Kon ik rommel hier wel.
1: Ja, ik kreeg ook af en toe nummers doorgestuurd.
0: Ja.
1: En dan denk ik ook van jongens, kom op.
0: Dat is rommel.
1: Dit kan ik slapend produceren.
0: Ja.
1: Hou op.
0: Ja.
1: Met die onzin. Weet je?
0: 100.
1: Omdat jij het hebt gemaakt, betekent niet dat die echt leuk is.
0: Nee.
1: Je moet wel een beetje zelfkritisch blijven. Want iedereen kan een nummer maken nu.
0: Zeker.
1: Je klopt het erin en dan denk produceert het voor je. En dan kun je zeggen van dikto, kidnabisal gaan naar
0: beneden.
1: Denk even na.
0: Ja, zo'n AI is een hulpmiddel. Hè? Is een hulpmiddel, maar je moet altijd kritisch blijven. Altijd kritisch blijven. Dus,
1: zo is dat.
0: Moet altijd blijven denken. Om niet meer te denken, toch? Dat helaas.
1: Zo is het. He?
0: Zeg ik het goed of niet? Ja, jawel.
1: Ah, mooi bolle. Ik moet er eventjes inkomen weer. He? Dus, ham sochi la kaham suru kari boy.
0: Kaham tu suru kari, hè? Nou ja, ik heb een idee, want hij heeft hier berichten, Aywe Hega. Ik krijg ook berichten over brasafest.nl. Brasafest. Ujala, Brasa, Mila Fest, Kebarime. Waar is het? Nou, mensen, het is in Den Haag. Den Haag, Mega. En Gia Event Center. Het is een bestaande zaal. Maar Cabina is het iets maar beperkt. Ujala doet het voor het eerst daar. Klopt dat?
1: Juist. Den Haag mein hai ga, dus sunne walo. Tu sochiye kahan pe bache jua? Den Haag mein ba. Tu mange jaane kahan pe precies ba? Gewoon ja brasafest.nl. En dan zie je het exact staan kahan pe ba. Dan zie je ook een foto van de locatie. Hele mooie locatie als het... Wat mij betreft, Lloyd, een van de mooiste plekken om het te doen, zoiets. Het is een beursachtig ding.
0: Ja.
1: Het is een soort expo-center.
0: Ja.
1: Dus ook met lebat dat het een beetje beursachtig is. Onze standjes die we daar gaan zetten... dat betekent dat we kraampjes zetten, maar ook beursstandjes neerzetten. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan krijg je dat idee van een beurs ook. Dus ja, een beurs is wat anders dan een kraampje neerzetten.
0: Ja.
1: Hè? Dus een beurs ziet er anders uit. Nou, die combinatie gaan we daar maken. Er komt een prachtige stage, echt jubber.
0: Ha.
1: Een Barca main stage. Er zijn twee areas trouwens. Doe je zaal heen. Ik wil Barca hal, ik wil Chota hal. Ik wil Barca hal mee, daar komt de main stage, logisch toch? Or main stage ke programma jo hai ga bahut lamba chaura hai ga. Ik ga ze niet allemaal noemen de komende dagen. Hamlok batabe, sunabe, or tu dekli apne se jai ke brasafest.nl. Hij zit bom, bom, bom vol.
0: Ja.
1: Het programma bom vol. Er kan niks meer bij.
0: Nee.
1: Het zit alle hoeken en gaten John minuut dragen. Elke minuut die we hebben is benut. En met alleen maar top.
0: Maar hebben wij misschien een half uurtje... kan je beschikbaar maken voor ons tweeën?
1: Wat bedoel je?
0: Voor ons tweeën, koffietje voor ons tweeën, Arend en Lloyd.
1: On stage?
0: On stage. heb je 15 minuten voor mij misschien? Of 5 minuten misschien? Of helemaal niks?
1: Ujala Radio gaat live uitzenden.
0: Ujala Radio is erbij, ja.
1: Dus, daar heb je een hele mooie grote hal... waar je binnenkomt, entreehal. En daar... Voordat je naar de grote hallen toe kunt gaan, eentje is linksaf, eentje is rechtsaf als het ware. Voordat je daar naartoe gaat, zie je Lloyd Mahabi daar zitten met Ujala.
0: Langs me heen of is het langs me heen of door of wat dan ook. In ieder geval,
1: ze kunnen jou in ieder geval zwaaien naar je, ze kunnen je opzoeken. Dat gaan we heel erg mooi maken, gewoon live radio.
0: Ja.
1: Dus Urehiga sowieso. En natuurlijk met koffie en chai voor jou daar erbij, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Natuurlijk, ja. Maar dat gaan we niet onder mainstage doen. Mainstage pay natuurlijk. Barka barka, Ghana, Bajana, alle grote zangers, zangeressen. Jont ke naam to bol, hij is er of zij is er. Programma Bohut Lamba Chowra Higa.
0: Check onze website, brasafest.nl. Alle informatie zijn er daar. Dus dan,
1: en voor de mensen die denken waar, Kahampe, Gia, inderdaad, Den Haag mee. Zaterdag en zondag Rehiga programma, dus doei Roske. Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Eind van de maand, laatste weekend. Augustus, daar gaat het gebeuren. Lloyd, Is het gewoon nou moeilijk betaald als je geen muziekje eronder hebt, hè?
0: Geen muziek. Geen, maar Suna, je hebt muziek wat...
1: Als je geen muziekje eronder zet, dan is het niet leuk praten, hè?
0: Suna, maar je muziek wat... Muziek wat hebben we dan mijn naam moeten zoen bouwen.
1: Als je muziek wat dat ik je hem betaal heb. Dat ik je hem betaal heb. Brasa. Brasafest. 100. 100 ham jabe. Luid, dan hoor je 100 toch?
0: Ha, zeker. Zeker. Ham zeker.
1: Brasa.
0: Toe wie je toch? Toe wie je.
1: Brasa?
0: Brasa?
1: Brasa?
0: Ja. Je komt...
1: Nee, ham bolle brasa tot bolle fest toch?
0: Oh, brasa.
1: Toe je... Zo commercial maken toch?
0: Zo. Toe je toe sap kwek gezegd brasa beaker zeg je mappe.
1: Het wordt super. Het wordt echt geweldig. Bahut dinbaat het na barka evenement rahiga Nederland mee. Met dit karakter ook erbij, als een forum mee.
0: Ja.
1: Khana, pina. Trouwens, ik wil barka halke over hem, wat jij deed. Ik wil tweede hal, John, hij geluid. Dat is de food court, food lounge
0: kani
1: court.
0: Kani khana, kani khana, kani panipuri.
1: Kani khana, kali khana pina. Rakam, rakam. Waan pe jaiye, waan pe tu bait hiye, kursi, tafra, sab kuch. Hey, hij wordt heerlijk, het wordt heerlijk.
0: Ik ben wel benieuwd, augustus hege, toch? Bij zomer hege. Hebben we dan jamun daar? Hebben we daar...
1: Hamtor hebben.
0: Hebben we kathar en al die lekkere fruit uit Suriname.
1: We gaan het allemaal zien, Lloyd. Het komt allemaal aan jouw kant op.
0: Angela uit
1: Brassafest.nl.
0: Brassafest.nl. Angela uit Watering die doet de groeten. Ook een groeten van ons, Angela. Oké, hoor Tori Mati toe betaald, toch?
1: Denk je een wapen tegen Wateringen bijvoorbeeld?
0: Ja, vlakbij. Den Haag. Daniel.
1: Thuiswedstrijd. Vijf minuten. Dus dat wel goed. Ham komt... Ham suruh kari, loy. Dus tegenwoordig, hè. Weer wat thora upar niche jaega, toch? Soms is het snik heet.
0: Ja.
1: Soms valt het mee. Vandaag valt het mee, hè.
0: Heerlijk weer.
1: Mooi, hè. Heerlijk.
0: Ja.
1: Maar weet je, dan wil je de ramen toch opengooien.
0: Ha.
1: Je wil de airco niet meer aan hebben, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Met dit weer. Met dit weer denk je, oké, airco wat basisch, maar hey, bahar wakker naar lekker bij. Dus je wil de ramen opengooien.
0: Ja.
1: Het probleem is alleen dat er best wel veel vliegjes binnenkomen.
0: Ja, dan heb je toch een hor daarvoor, of niet?
1: Juist, dus dan moet je een hor hebben.
0: Ha.
1: Maar hoeveel mensen hebben een goede hor?
0: Ha, met toch heen,
1: ja. Mooi wel.
0: Ha, zeker.
1: Oké, dus een hor, hè, als je een hor wil kopen op maat... Weet je hoe lang het duurt voordat je het hebt, Lloyd?
0: Nou ja, ik weet het niet hoor. Maar er zijn wel mensen die heel snel voor kunnen zorgen. He?
1: Is dat zo?
0: Ha.
1: Nou ja, ik heb horen besteld, moet ik zeggen.
0: Ha.
1: En ik moet volgens mij 2 maanden wachten.
0: Nou,
1: John, dus niet van die ramen horen, want die krijg je snel aangeleverd.
0: Ja.
1: Of geleverd, sorry.
0: Ha.
1: Maar die deuren horen. Hé. Hey. Dat is maatwerk, dat duurt gewoon 2 maanden. Het
0: twee
1: is
0: maanden.
1: Niet meer normaal.
0: Ja. Ja.
1: Ik kon dit met hem ook wat hier.
0: Maar moet niet, maar ja, toen mag je airco lekker op je deel. Dus ja, dus...
1: Nee, maar van airco snap ik het wel. Maar een hor, kom op joh, wat is een hor?
0: Zo'n naartje, je wat bestel
1: kan repareren. Kaartpierke rek dat hoor. Kaartpierke,
0: maar ja, een jaap het hoor ook kaartpierke rek. Want bestel kan, dat doen ze deze.
1: Ah, ik weet niet, volgens mij komt alles gewoon uit China, hoor, Lloyd. Dus horre. Mensen die geen hor hebben, toe bestel kan le. Ham het na deal uitstelken, Lloyd? Ik heb er nu spijt van. Van
0: ik, kan je het ik, na snap het, ik snap het niet, dat je dat soort dingen niet hebt geregeld.
1: Ik ben gewoon laks, toch? Laks.
0: Meestal...
1: Hoe wordt wat jij net al laks?
0: Laks, to laks, Bart. Iets heb je met laks, Bart. Maar ja.
1: Bahujada. Trouwens, als die vliegen binnenkomen en je hebt een of andere allergie...
0: Hey.
1: Hè? Boy, kan dat ding wel vervelend zijn, hoor.
0: Zeker kinderen hebben daar last van, van die vieze vliegjes ook die binnenkomen, toch? Barqua. En ze zijn dus, snel, toch? Je wil ze doodmaken, maar dan moet je ze achterna lopen. En opeens vliegen ze weg en dan denk je van, kangeel.
1: Haanbare snelheid ontwikkelen, plotseling. En ze kunnen heel snel manoeuvreren, hè? Dus ze vliegen op een bepaald tempo, jij schat het in. Maar zodra jij er naartoe gaat, versnellen ze. Vroep. Dus dat zit je ernaast.
0: Zoals je laat vliegen, de taken, wat heb je aankie, hè, Kina?
1: Hamari Jan, Aki, Kan, sap kuch hai, chalo. Volgens mij moeten ze alles horen. Ik weet het niet, hè? Maar die vlieg die komt, hè?
0: Ja.
1: De meeste mensen weten dat wel, hoe dat werkt natuurlijk. Die komt en die geef je een bossie. Geen brasa, maar een bossie. Die steekt dus in je huid.
0: Ha.
1: En die laat een klein beetje vocht daarachter, toch?
0: Ja.
1: Thoraz vocht.
0: Ha.
1: op het lichaam op antistoffen opwekken.
0: Ja, dan,
1: en dan,
0: dan
1: krijg je een bultje.
0: Een bultje, ja.
1: Of het gaat jeuken.
0: En dan ga je kajouwen.
1: Dus het probleem is nu, hoe haal je zo'n bultje weg? Hoe haal je dat effect weg? Sommige mensen, je moet er een kruisje op maken. Dus dan moet je je nagels pakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Met je nagels moet je een kruis erop
0: drukken. En dan,
1: maar dat helpt niet echt. Nee, dat is alleen om dat gevoel van pijn, irritatie een beetje te overroelen met een ander soort pijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus maar, daarvoor is dat. Dus andere mensen geven er een klap maar, op. Pak, pak.
0: Ja, dus je hebt het over de vliegen. Maar zijn naam toe je toekomt, hebben een mosquito kaart. Hey boy, dat doet echt vervelend pijn.
1: Maar vervelend is het.
0: Vervelend is het.
1: Maar als je eenmaal gestoken bent zo'n mug, hè, gestoken bent door een mug.
0: Ja.
1: Wat moet je dan zetten? Wat gaat dan echt helpen? Ik denk dat je alcoholade of zo moet zetten.
0: Nee, maar je hebt van die verschillende dingen, toch? Die je door de reis kent. Ja, of het dat
1: zodat
0: helpt,
1: je minder voelt.
0: Of het helpt, weet ik niet.
1: Niet
0: maar ja,
1: alles helpt, hoor. Niet alles helpt.
0: Maar over die vliegen, hè? Zijn naam meer, hadden ze van die plakketjes. Je hebt een jaar bij te vliegen. Hadden dat in Nederland met je wat?
1: Nee, nee, nee. Nederland met bier. Ja, ja, ja.
0: Hoe heet dat ding eigenlijk?
1: Een soort plakband, een soort tape, die dubbelzijdige plakband.
0: Dat was wel handig, dan heb je geen hoorn nodig, denk ik dan. He?
1: Nee, volgens mij heeft dat ook een geurtje. Dus weet je, er is ook een andere discussie, hè, Lloyd. Die is misschien nog interessanter. Ah. Interessanter omdat die horen.
0: Ja.
1: Hamlo kabi kabi sunila, ki hamar geurwa. Toen jij niet maar geurwa mooi heet, toch? Maar geurwa toen jij niet, toch? Geluksgeur. Nee, maar dat sommige mensen vaker gestoken worden, meer gestoken worden,
0: ja,
1: dan anderen in dezelfde omgeving.
0: Oh ja?
1: Dus je bent in dezelfde omgeving.
0: Ha.
1: En sommige mensen worden meer gestoken dan anderen.
0: Maar dan
1: je
0: kent dat verhaal. Heeft het toch met het lichaamsgeur te maken, hoor.
1: Dus waar heeft het mee te maken?
0: Lichaamsgeur, waar?
1: Dat is best wel interessant om te weten.
0: Lichaamsgeur.
1: Juist, maar weet je wat het is? Koiko en mijn collega hamar koon of hamar geur mita haiga. En dat trekt dan vliegjes. Dat zeg je toch soms?
0: Is dat zo?
1: Nee, maar dat is dus niet waar.
0: Hamna bribi karila chijwa.
1: Het komt niet door omdat door koon mita ba jaise loid bole ukar koon mita hai. Loid ke khunwa tita hai trons kan yahan se acha. Bahut tita khai. Wat je eet, dat komt eruit, toch?
0: Ja, dus, zeker.
1: Dus het komt niet daardoor. Het door koen met haar, of door een lichaamsgeur met haar. Nee, weet je hoe het komt?
0: Ha.
1: Zweet.
0: Oh, zweet wat?
1: Dus, je toe zweet kan leren hier kaske.
0: Ha.
1: Vooral purana zweet. Daar komen die vliegen flink op af.
0: Ja, dus.
1: Dus wat moet je doen?
0: Ha.
1: Je moet op tijd douchen.
0: Ha. Tindijn.
1: Tindai, pandai, chaudai. Kapara thora lamba, lamba pahinie. Lange mouw.
0: Ja.
1: Maar je moet vooral netjes zijn, netjes gedoucht en
0: je
1: zo.
0: Je moet schoon zijn, zeg je.
1: Schoon.
0: Je moet schoon zijn.
1: Want purankaf, zweet wat je plak hoort op je lichaam, dat trekt extra veel vliegen aan. Hoe vind je die?
0: Jongen. Suna.
1: Nou wat je toch?
0: Ik hoop niet dat men op Brazzafest, Brazzafest.nl, op Brazzafest, Gia Event Center mee. Ik wil admin eigenlijk tot ze pushiga van Arend, Hamaila Jane, door lichaamsgeur. Dat doe ik hier.
1: Dan mogen ze toch ruiken, hè?
0: Nee, maar dat wil je toch niet van een man?
1: Geen probleem, kom maar, ruik maar.
0: Ik wil admin eigenlijk tot ze zoen hier?
1: Meteen, onder mijn oksel.
0: Mensen, Arend heeft een aparte, unieke geur. Toen Jan er hier. Oké.
1: Okay. Geluksgeur. Ben jij ergens allergisch voor trouwens?
0: Ik ben allergisch.
1: Behalve voor vrouwen bedoel ik.
0: Ik ben allergisch voor. Nee, eigenlijk nee. Ik ben niet.
1: Toch een allergieën naar Higa?
0: Ik kon naar allergieën.
1: Heb je last van hooikoorts?
0: Ik kon boena. Hamme, hoe zit je een keer last naar Higa?
1: Dus hooikoorts, hè? Ook zo'n tegen Nederland.
0: Maar zijn naam is het je naar haar, toch? Hooikoorts, misschien was het er ook.
1: Zijn naam is Doeitjits naar haar. Doeitjits. John Hamme Jadba. Dus dat ik doe, dat doe ik. Maar John Hamme Jad, hé, Lloyd.
0: Ja.
1: Zijn naam is Doeitjits naar haar. Nu zullen mensen denken: Koontjits naar haar, jaar. John Nederland met volop raha. Ego heiga hooikoorts.
0: Ja.
1: Zijn naam is hooikoorts, heb ik nog naar Janet Rey.
0: Ja.
1: Namelijk zoiets, Oekonchiba, dus daar kom je naar Nederland. Ik hoor van mensen van, hey, ik heb hooikoorts. Dan zoiets, kabel, kon koorts, ba, Oekonchiba.
0: Ja.
1: Ik wist het niet, toch?
0: Ja.
1: Dus dat is één. En het tweede is overspannen.
0: Oh ja.
1: In Suriname kenden we dat woord niet, overspannen. Dus toen ik naar Nederland kwam, hè, Lloyd. En nu wil ik ben overspannen. Zo, Chica, wat jij gaat doen, wat is dat?
0: Overspannenheid.
1: Dat hele woord kende ik niet.
0: Nee, maar overspannen en stress kenden we eigenlijk in Suriname ook niet, hè, wel?
1: Nee, dat woordje stress wel. Wacht die.
0: Oh, kof jij het hoor. Ik hoorde wel net. Dus door kof jij eigen.
1: Mooi dat.
0: Ja. Nou, daar komt hij hoor, mensen.
1: Zet de microfoon op, maar Lloyd.
0: Hoorde. Nou, ik heb het microfoon op hier, maar koffiepier, dus daarna
1: heen. Hoe mang je proeven krijgt. Wacht, ik ga even proeven. Het ziet er een beetje raar uit, hoor, die koffie van vandaag.
0: Oh ja?
1: Nou
0: ja.
1: Even om jij dat proef krijgt. Wacht, ja. Lloyd. Ja. Zo niet. Jezus. Bah.
0: Hoezo? Kabel.
1: Bah.
0: Kabel. Nou maar lekker hier.
1: Er zit geen suiker in.
0: Ay, mi gado. Nou, is toch lekker.
1: In mijn koffie zit helemaal geen suiker. Het is niet te pruimen.
0: Maar mooi ga. Toch een suiker natje in gaan pieken.
1: Eten aan dienst koffie en chai hem luk banaila. Kabi een bolli, bah. Maar dit was echt bah. Dit is echt verschrikkelijk, joh. Leuk. Niet te harde dit. Oké, dus die koffie gaat even opzij.
0: Ja.
1: Maar kon wat hem lukken. Oh ja, dus overspannen en
0: overspannen en hooikoorts in Suriname.
1: Dus
0: had je niet.
1: Een paar jaar in Nederland had ik helemaal geen last van hooikoorts. Dan bolie van, hey, ham te immuun bati jaar. Ham men apakri ietsje juan jabber bati hem zijn naam kent mi bati. Ham men apakri ja. Een paar jaar later hè, ham na niet kei baris lagal, 2-3 baris lagal hamre jan.
0: Ja.
1: Toen kreeg ik plotseling last van hooikoorts. Dus de eerste jaren had ik er geen last van. En toen kreeg ik dat ratraje, want je hebt er echt last van op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Dat rabole sunna. Das baris me, dat groei je eroverheen.
0: Ja.
1: Als je 10 jaar hooikoorts hebt gehad, groei je eroverheen.
0: Oké.
1: Okay. Oké, maar 10 jaar is best wel lang, hè, Lloyd?
0: Ah, behoud 10 jaar. En dan elk jaar, boy.
1: Elk jaar helemaal geveld.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, ik heb geen keuze, dus dan moet het maar. Dan moet ik maar 10 jaar volhouden. Of ik moet verhuizen naar Suriname weer.
0: Ja.
1: Of ik moet 10 jaar hooikoorts trotseren hier. Oké, dus ik kies voor het tweede.
0: Tweede, ja.
1: Ik denk dat ik nu 30 jaar verder ben of zo, Lloyd.
0: Abbetelijk toch last.
1: En nog steeds heb ik er last van.
0: Maar ook ik had niet de wijn hè, voor hooikoorts, want iedereen hebben mensen last van. Ja.
1: Hamme ha je de wijn.
0: Kon de wijn.
1: Shilling oil.
0: Oh, shilling oil. Serieus?
1: Nee, joh, niks helpt, man. Niks helpt.
0: Over die, vliegen, zegt iemand hier dat er wel een plakband te koop is ergens. En een elektrische mepper helpt ook. Maar ja, toen hem tot de klitoet, je letter heeft maar elektrische mepper.
1: Ik heb er twee, hè. Ik heb er twee
0: standaard.
1: Maar doe ik ook. Ik wil een mare, Wally. Maar ik wil elektrisch, Wally. Doe nog leek hem, Charlie. Ik wil linkerhand mee. Ik wil rechterhand mee, want dat ding.
0: Kan maar hij iets wakker maken? Ja, ze man.
1: Nee, dat mag snel, man. Je moet door het hele huis rennen soms.
0: Hey, maar voor die bulten, hè, zegt iemand dat je tijgerbalsem soms moet smeren.
1: Jawel, het verlicht wel een klein beetje.
0: Oké, maar?
1: Maar weet je, wij hebben een heel team opgezet, hè, thuis, Lloyd.
0: Een heel team om die vliegen te meppen?
1: Juist. Want Mabitja heeft een beetje allergische reactie. Dus je Aja Iga Chijua in de buurt.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: Buurt, het raakt er niet eens aan, hoor. Dat ding komt in de buurt en ze heeft dan een reactie.
0: Ja?
1: Dus, nee, natuurlijk niet, Lloyd.
0: Toen ik nou mooi zei, maar David, dan geloof je dat meteen, hè?
1: Nee, maar ze krijgen wel reacties. Ja, eigen per ongeluk. Dus wij hebben een team gevormd om haar heen. Mijn vrouw en mijn zoon en ik, wij zitten in dat verdelgingsteam.
0: Ja.
1: Dus Hamluk, Tino, je ziet het al voor je. We hebben 3 van die elektrische en 3 van die gewone mappers.
0: Hey,
1: en we zetten echt een aanval op, hoor.
0: Ja.
1: Nah. Dus ik jade uit haar en dan proberen we die vlieg te vangen. Maar hey, dat ding is moeilijk.
0: Behoudsnelig, ja. Nou ja.
1: Ay, dus allergieën toch hebben last naar je.
0: Amme koske last eigenlijk naar je. Nee, ik heb daar geen last van.
1: Alleen mensen hebben last van jou. Dat is het enige. Ik denk, ga maar zoeken hoe eigen Lloyd. Ik ben allergisch voor Lloyd.
0: Maar dat is van jou, hè, Anand. Je toch een koets na moeilijk hegen. Maakt niet uit wat het is. Of het nou kana is, pina is. Of je gaat ergens naartoe. Of wat dan ook. Kon een koets na, kooi mooitjes na kariba. Toen direct bolde je. Priet pangi. Hey, toch een moeilijk hegen na moeilijk.
1: Maar misschien is dat het beste in het leven. Ja, vind je niet?
0: Ja, vind ik wel. Je moet er niet, erom, je moet er niet eromheen draaien, toch?
1: Nee, maar je ziet iets, het irriteert je, je zegt er niks van. Hamnaboli la grof boli, gewoon netjes kun je ook iets zeggen.
0: Ja, je kan zeggen het is waardeloos of rommel.
1: Je eten is waardeloos, ja. Gewoon kun je gewoon zeggen, ik bedoel, het hoeft niet grof te zijn.
0: Door kan wel maar niet waardeloos zijn.
1: Het hoeft toch niet grof te zijn, je kunt het toch gewoon zeggen. Wat is dit? Ik ga je lijken naar ik kan dat ik ga ik maar. Je kunt dat toch gewoon zeggen, Lloyd. Het is toch gewoon, is toch netjes? Hè? Je schelt toch niemand uit? Wacht even, ik moet even een slokje nemen. Lekker, heerlijk, Lloyd.
0: Heerlijk. Even naar nieuws, Kabel. Iran maakt ze klaar voor begrafenis.
1: Is dat Bathamlok Nabat? Ja,
0: de Duitse
1: hoe kun je met een lijk ieder oeder gaan? Wat is dat?
0: Kabel,
1: kan
0: heerlijk.
1: Toch niet? Maar een
0: lijk was je lijk ieder oeder, ja?
1: Kan toch niet?
0: Nee, maar die man was toch al lang begraven? Of,
1: Dus meneer Magrijpa, heer Sani, ik snap het helemaal. Ik ga er niet over praten.
0: Oké, okay. Duitse bondscoach Nagelsman is weg.
1: Ik ga er niet
0: weg.
1: Over praten.
0: We praten niet meer over voetbal.
1: Klaar, voetbal.
0: Daar praten we helemaal niet over. Ik heb me wel vanmorgen geërgerd om één nieuwsbericht. Het is wel een beetje vervelend.
1: Wacht. Over voetbal kunnen we wel iets anders doen. Zo, we blijven Ajax supporter, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Sommige mensen zijn Feyenoord supporter.
0: Ah.
1: Maar Mark Ter Stegen.
0: Ja.
1: Ajax heeft hem echt gestrikt, hè, die doelman.
0: Echt waar?
1: Ja, vanuit Barcelona.
0: Oh ja?
1: Ja, reserve doelman van Barcelona, maar grote, goede doelman van Duitsland.
0: Ja.
1: Mark Ter Stegen is gewoon gestrikt door Ajax.
0: Ja, maar was hij niet op een zijspoor gezet bij Barcelona?
1: Ja, maar toch, hij zou naar grote Ajax, clubs kunnen gaan, hoor.
0: Ja, maar Ajax is nu flink aan het kopen, hè? Goede spelers, dus ik hoop dat het wat
1: ik
0: wordt.
1: Ik hoop het, Lloyd. Ik heb er geen belief in, maar hoi ze tegen. Maar toen maakte er een koetje bollen.
0: Ik baat hem. Maar moet jij me...
1: Suriname ik over?
0: Nee, Suriname ik over. Nee, dit gaat over Meta. Over
1: ga je weer Suriname beledigen?
0: Nee, ik ga Suriname niet beledigen.
1: Je bent negatief over Suriname, Lloyd.
0: Nee, ik ga niet over Suriname beledigen. Nee, je gaat niet over Suriname praten. Ook niet beledigen. Maar wat ik niet begrijp... Subway gebruiker Facebook. Facebook is van Meta. Moederbedrijf Meta. Daaronder heb je dan Facebook... Instagram en wat heb je nog meer van die social dinges van Meta. Instagram hebben ze reclame gemaakt op Instagram van India. Reclame met seksueel misbruik van kinderen die te zien was op Instagram van India. Hier kan ik me echt druk om maken. Ten eerste van Insan ke muri me kahoe. Ik snap dat niet, hè. Hoe kan je dit met kinderen doen, überhaupt, misbruik? Maar ook dat Meta, dat de moderator, dit niet in de gaten heeft. Hoe kan dat met zoveel techniek?
1: Ja, weet je, het is maar techniek, hè, Lloyd. Soms glipt iets er doorheen. En soms is het gewoon bewust dat bedrijven alleen maar geld willen verdienen. En hun... moderatie, dus het volgen van dit soort dingen...
0: Ja.
1: En het verwijderen, niet goed doen. Puur omdat het hun geen geld oplevert. Dat kost hun geld om te moderaten. Adverteerders haken af als je te zwaar gaat moderaten. Het kost geld om het te moderaten. Het gebeurt met AI-hulpmodellen. Die zijn niet heel erg strikt ingesteld. Dus die laten heel veel dingen door. En het is puur moneymaking.
0: Ja,
1: er moet nog zoveel geregeld worden op dat vlak.
0: Ja, maar ik bedoel van als jij dus de advertering toelaat...
1: Jij bedoelt beelden en foto's die niet op internet horen.
0: Ja.
1: Waarom kun je dit niet blokkeren? Natuurlijk kun je het blokkeren. Je kunt hele servers gewoon platleggen, hè?
0: Ja.
1: Je kunt de hele routing platleggen.
0: Ja.
1: Je kunt ook een bedrijf als Meta volledig platleggen als ze overtreding gaan.
0: Ja.
1: Maar dat doet men niet.
0: Ja.
1: Dus die bedrijven denken ook van, weet je wat, ik moet 100 miljoen boete betalen. Ik betaal het wel. Maar ik verdien wel 1 miljard. Dus die bedrijven betalen liever nog die boete. Dus je moet ze helemaal platleggen. 1 keer, bam, klaar.
0: Ja.
1: Overtreding, klaar, helemaal plat. En niet een boete geven waar ze om lachen. Dus dat is dat spel waarin we zitten. Maar de komende jaren, decennia, ik denk niet dat het in 10 jaar opgelost is, zal dit probleem hopelijk ook getackeld worden een keer, Lloyd. Want soms wordt je foto gebruikt, soms wordt je naam gebruikt, zonder dat je het wil, van bekende Nederlanders, bekende figuren. Continu wordt dat misbruikt. Ja. Continu.
0: Maar
1: hele handhaving ontbreekt. Ja. Ja. Je kunt naar de rechter stappen, je kunt gelijk krijgen en dan gebeurt er nog niks.
0: Ja, dus Hamda, begrijp ik. Dus jij bent de adverteerder, dus jij gaat naar Meta toe, naar Facebook, van Sunamela i advertentia, Facebook. Waarschijnlijk gaat dat allemaal geautomatiseerd. Niemand kijkt ernaar, je betaalt en hopla, je hebt je advertentie geplaatst op Instagram. De advertenties waar BBC naar gekeken heeft, die door BBC World Service zijn gezien, bevatten termen als verkrachtingsvideo en kindervideo. Reclameberichten leiden gebruikers naar kanalen op de berichtenapp Telegram. Daar was het materiaal al te koop voor 99 roepjes, dus 90 euro of zoiets. Ik snap dit. Hier maak je me wel druk om dit soort
1: dingen. Ja, maar content wat helemaal niet thuis hoort op internet.
0: Ja, klopt.
1: Maar ook het kopen van drugs.
0: Ja.
1: Ook het kopen van een pistool. Ook het kopen van een bom. Ook het kopen van middelen die echt niet mogen. Het misbruiken van kinderen, vrouwen, man. Hey, het is te gek voor woorden wat je allemaal vindt online.
0: Ja.
1: Dus ouders, die gaan soms zelf de fout in. Maar ouders snappen het soms niet helemaal goed.
0: Huh.
1: Wat hun kinderen aan het doen zijn allemaal op internet. Ja. Dus ook daar zie je dat er heel veel misbruik van wordt gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, je moet continu op je hoede zijn, joh. Echt waar.
0: Ja, ja,
1: je moet continu op je hoede zijn.
0: Ja, ja,
1: met beelden die gemanipuleerd kunnen worden, kunnen ze zoveel schade toebrengen dat mensen helemaal echt kapot gaan daaraan.
0: Ja.
1: Het is echt een item wat we een keer kunnen behandelen, Lloyd.
0: Ja.
1: En natuurlijk moeten er heel veel zekerheden zijn ingebouwd en heel veel controlepunten zijn ingebouwd. Maar het gebeurt niet en het gebeurt niet goed.
0: Nee.
1: En dat, ik zeg het je, het heeft allemaal te maken met geld. Het is allemaal een geldkwestie.
0: Ja, or in zijn keer niet, John Krapik, hè, vooral de mannen. Vooral de mannen die dus films en video's maken. Films of foto's maken van hun vrouw. En dan ook uploaden op een van die socials. Maar in ieder geval dus, dat niet bij zijn hier.
1: Ja. Het is wel een serieuze koffie in chai, hè, vandaag.
0: Ja, nou ja, serieus. We hebben wel een beetje gelachen. Een beetje serieus.
1: Door onderwerp won hij zijn hierbij.
0: Nou, maar onderprijs. Nee, maar
1: kan ik erbij. Na dit weer mooi onderwerp, toch?
0: Maar soms wel. Is het een beetje chai in bij kijken. Na bij je, dan is het natuurlijk altijd, als je mijn zaak is, leuk en aardig. Maar het moet een beetje chai in gaan, een keer informatie. Die ik bij jou een keer. Abends die dingen mee. Kan je het chai rekenen of kan je na het chai rekenen.
1: Ja, nee, sowieso. Trouwens, ergens, hè, omdat ik kon dit met je. Ik denk in Amerika, eerlijk gezegd, is er een of ander bandje ontwikkeld. En mensen die buiten werken, hebben dan zo'n bandje gekregen. Heb je dat gelezen?
0: Zo'n bandje om je een hitteband in
1: een soort hittesensor.
0: In Portugal of in Spanje hebben ze dat
1: allemaal.
0: Spanje of Portugal, een van die twee landen
1: maar
0: is het zo.
1: Ik vind dat best wel een goed idee.
0: Ja, dus je gaat garm hooien, Jada. Doet je alarm, budget, dan moet je meteen stoppen.
1: Waarom kunnen wij in Nederland, Nederland heeft heel veel geld, waarom kunnen Nederland dit niet aan alle oudjes geven?
0: Wat aan die oudjes? Wat moet die
1: zo'n
0: oudjes?
1: Bandje.
0: Maar Suna,
1: als die oudjes oververhit raken. En dat ding zou het kunnen meten.
0: Ah.
1: Dan kun je toch ingrijpen. Dan kun je toch iets doen.
0: Ja, maar wat moeten die oudjes doen dan? Als die oudjes.
1: Dat ding moet ergens afgaan, toch? Die sensor. Piep, piep, piep. Of je ergens op een monitor kun je zien van sensor 3 van Lloyd, geen problemen. Lloyd is ondervoed. Lloyd moet eten, Lloyd moet drinken, Lloyd moet in de airco.
0: Mijn fantasie slaat op hol, hoor. ik heb zo'n
1: je
0: bandje
1: bent
0: nodig.
1: Slecht denkend, Joe. Dat is niet normaal bij jou.
0: Ik heb zo'n bandje nodig. Ik heb zo'n bandje nodig aan het van je. Dan kan ik lopen. Dan ga ik lopen op Bravesa Fest. Hambrasa fest met jullie bij. Oh, jam, germamet. Dan ben je aan het gaan. Ik loop het wel garm.
1: Overhit, hoor je. Nee, maar zo'n overheat band is best wel een goed idee, hoor.
0: Ik vind dat Ujala moet zorgen dat iedereen zo'n bandje daar krijgt.
1: Een overheat band.
0: Overheatband, vooral voor de kinderen en de oudjes. Ja, toen germaile. En je, op piep, piep, piep, zodan, dan komen we naar jullie toe.
1: He? Nee, maar stel je voor dat je rond zou lopen op Brassafest.
0: Brassafest, ja.
1: Met hier aan de voorkant zo'n soort ketting.
0: Ha.
1: Toch? Ha. Die kleurtjes afgeeft. Zo'n LED dingen.
0: Ja, toch? Ken dat moeilijk.
1: Dus 0 tot 10.
0: Ja.
1: Of 0 tot 100. Maakt niet uit. Je loopt met zo'n ding voor. Aguator hanga, maar go ketigat.
0: Ja.
1: Toe chalega. Je ziet iemand passeren die je leuk vindt.
0: Ja.
1: En dat ding springt meteen op.
0: Direct laal.
1: Op 9.9. Hoe leuk zou dat zijn?
0: Ja, dat zou heel erg leuk zijn, Arend. Kunnen we dat
1: ontwikkelen? Je loopt vlakbij Lloyd langs. Dat ding gaat naar 3, min 3.
0: Zona, kunnen we China bellen? Kunnen ze zoiets maken voor ons?
1: Het is wel een fatu ding.
0: Het is wel een fatu. Dus je moet zo'n ketting hebben die op gevoel reageert. Dus voel jij je prettig, dan gaat hij omhoog. Voel je minder prettig, dan gaat hij omlaag.
1: Binnenkort te koop.
0: zie jij een mooie vrouw voorbij gaan of een mooie man, dan gaat hij ook omhoog of omlaag. I don't know. Hey, het zou leuk zijn.
1: Zoiets.
0: Maar ik vind het
1: mooi wel... Dat, ik, mooi dat, mooi ha, dat.
0: Dus hamra stappetje allebei en ik zie mooie mensen. Dan, en ik heb zo'n ketting om. Hey, het zou wel werken, hoor.
1: Waarom niet?
0: Ja, toch?
1: Ik vind het een goed systeem. Ja. We gaan het introduceren.
0: Een overheat, overheat armbandje.
1: Hoi je toch? Luid, hoi je?
0: Hoi je? Is dat alles?
1: Natuurlijk,
0: doe ik het
1: woordje. Soms heb je van die woordjes, toch?
0: Kon woord.
1: Die je in Suriname gebruikt. Hè?
0: Ha.
1: Die je in Nederland niet gebruikt. Maar veel Surinaamse woorden...
0: Ha.
1: Komen ook uit Amerika, hè, Lloyd?
0: Ja, kon woord.
1: Amerika zit hier, bijvoorbeeld.
0: Noem een paar woorden dan.
1: Bijvoorbeeld ballpoint.
0: Ballpoint, oh ja, dat is
1: een ballpoint.
0: Ik heb ballpoint, inderdaad, in de ballpoint, ja.
1: Hij maakt blauwe ballpoint wakker. Koop een rode ballpoint voor me dan.
0: En hoe heet die paracetamol ook alweer?
1: Veel van die dingen komen uit Amerika.
0: Carpoloa dinnen.
1: Dus die namen kennen we, maar ballpoint. Wie zegt nou ballpoint in Nederland?
0: Genoeg.
1: Het is wel een goed woord. Het is gewoon een Engels woord, ballpoint.
0: Ja, ik denk dat genoeg oudjes dat nog zeggen. Hij maakt ballpoint wat dit, toch?
1: Oudjes wel, toch? Die mensen komen uit Suriname. Ja, die bedoel je, toch?
0: Ja, zoals jij.
1: Dus Hamar gaat dat niet. Dus zijn naam mee geboren, maar... Barkab heil het, hoor. Nee, maar ballpoint is echt zo'n oud woord van vroeger. Johnny, aantje jonger, ik wil je geef me ballpoint, dan lachen ze je uit.
0: Dan lachen ze je uit. Van wat zeg je dat? Wat is dat?
1: Van wat? Zeg gewoon een pen.
0: Pen,
1: no?
0: Pen. Gewoon penbol.
1: Breng me bik.
0: Breng me.
1: Geef me een bek. Dat zijn van die woorden. Trouwens, over pennen gesproken.
0: Ja.
1: Wat vind jij de beste pen? Waarmee schrijf jij het liefst? Heb je een merk of niet?
0: Nee, ik heb geen. Ik maak eigenlijk, eerlijk gezegd, handkantiligla.
1: Toen al ik hen.
0: Pens en al ik la.
1: Toen kan je tik-tik-tikkeren.
0: Ham kan je tikkerila, ja. 99%. Af en toe dan moet je ergens een handtekening zetten, maar voor de meeste mensen, ja. Maar eigenlijk, ja. Oh,
1: weet je dat heel veel jongeren nauwelijks goed kunnen schrijven nog zelf?
0: Ja, heel veel.
1: Met een ballpoint bedoel ik.
0: Met een ballpoint, boodschap.
1: Kunnen ze niet?
0: Nee.
1: Kunnen ze niet?
0: Nee. Door Hans
1: Terwijl wil je typkerken, dan kijk het dan die typkeren.
0: Ja, gaat heel snel.
1: Zelfs mobiluape, als je ziet hoe snel ze typen.
0: Mobiluape,
1: op hun mobiel. Hey. Leuk, dat is niet te volgen, hoor, de tempo van ze. De tempo van ze is echt hoog, hoor, dat tempo. Nee, maar, conche matre bole. Dus jij typt gewoon. Hamar favoriete penbad, nog steeds Bic, hè?
0: Bic. Echt waar?
1: Bic.
0: Ja, maar die is nog steeds goed.
1: Koop sasta, ik ga er koop kama, ik ga balpen.
0: Ha, toch? Or, kamieltje, ik ga je doen, hè? Uw penwa.
1: Weet je waar ik nooit mee werk? Met een potlood.
0: Oh, oké.
1: Een potlood gebruik ik nooit.
0: Ja.
1: Ik vind het smerig. Het stinkt. Mijn hand gaat stinken.
0: Ja. Yeah.
1: Een potlood heeft toch een geur?
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, pakarieta, omurien, maar kittelijk.
0: Ah, nou ja, ach ja. Ach,
1: dus
0: ja.
1: Dat is een van de redenen dat ik geen potlood gebruik. Weet je dat Suriname geen potlood maakt trouwens?
0: Suriname maakt geen potlood?
1: Suriname met lakkerie, hij gaat toch? Genoeg.
0: Ha.
1: Maar potlood naar beneden.
0: Ja, maar er is een kanin lakariat gewoon nodig. Ook allemaal je bitra met je zwaar, je silica.
1: Cha. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Je hebt
0: Ik zou het niet weten wat dat is.
1: Oké, het is een of ander materiaal. Prima. Ja, oké, ingewikkeld. Potlood is ingewikkeld. Suriname kan dat niet produceren. Maar wat about een tandenborstel? Tandenborstel is gewoon... tandenstoker. Tandenstoker.
0: Ham Suriname kan niet dragen. Aardnakrillen, het is aan een boel.
1: Tandenstoker. Maar een tandenstoker is gewoon van hout, toch, Lloyd? Ja, natuurlijk heb je ook kunststof.
0: Ik begrijp waar je naartoe wilt, maar zijn naam kan het niet lezen.
1: Kan Suriname tandenstokers maken?
0: Ja, natuurlijk kunnen ze tandenstokers maken.
1: Maar is er een fabriek? Volgens mij is er geen fabriek in Suriname, hoor. Van tandenstokers.
0: Mappe et natje toekerstelijke is zijn naam. Maar misschien dat de komende jaren wel dit soort zaken ontwikkeld gaan worden.
1: Maar zo na toch een Pochila coach. Heeft Suriname een tandenstokerfabriek, ja of nee?
0: Nee. Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Maar daar heb je alleen hout nodig.
0: Ha.
1: Dat hoezo hebben we geen tandenstokerfabriek?
0: Hamuna Janila. Hamla is een naam niet zo zoen. Toen een bataki, toen een gehege fabriekje. Nou, ik denk het niet. En waarom maken jullie geen tandenstokers in Suriname terwijl jullie zoveel hout hebben daar?
1: Ah, net een luidke blauw. Hij gaat vrijwilliger op, hè? Vrijwilligerswerk gaat hij doen daar in een tandenstokerfabriek. Nee, maar kennelijk is een tandenstoker importeren goedkoper en makkelijker, Lloyd,
0: ja,
1: dan een tandenstoker maken maar, daar. Ja, maar ik zou het niet weten.
0: Nee, maar dat zou de reden kunnen zijn. Soms moet je ook zo denken, toch? Beste importeren dan dat je zelf gaat produceren.
1: Ik denk het. Ik denk dat importeren goedkoper is.
0: Ja, denk
1: maar
0: ik
1: heeft
0: ook.
1: Suriname. Kijk, wij zijn geen Suriname-kenners, hè? Niet zo.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hebben we hulp nodig van onze luisteraars. Ja. Als luisteraars dit weten, laat het ons weten.
0: Ja.
1: Heeft Suriname een tandenstokerfabriek? Eén. Heeft Suriname een kartonnenfabriek waarmee je karton kunt maken?
0: Ha, karton wel. Fabriek, karton wel, tja. Karton wel.
1: Fabriek.
0: Ha.
1: Fabriek.
0: Amren wel.
1: Oké.
0: Voor de mensen die
1: benieuwd
0: in Suriname nu luisteren naar Koffie Chai Middagshow, stuur je WhatsApp bericht naar 020-363-0808. 020-363-0808. En Ravi zegt, ik vind Big het beste schrijven.
1: Ik let op, big ballpoint.
0: Big ballpoint. Hé, maar doorstopwoord heet trouwens, hè. Trouwens. Hamme Janne Kontje hard liggen, hè. En ik denk dat...
1: Ik Janne een stopwoord Janne Kontje, maar...
0: Kontje.
1: Eigenlijk zijn er twee woorden, hoor. Ik doe mijn best.
0: Ik doe mijn best. Kikker, hè.
1: Dat vind ik zo'n irritant.
0: Ik doe mijn best.
1: Zeg gewoon ja.
0: Ja of nee. Ha, ik doe mijn best.
1: Zeg dat... niet tegen me, ik ga mijn best doen.
0: Nee,
1: ik
0: maar
1: doe
0: als, je
1: best.
0: Zegt, als je zegt.
1: Allee, ik... ja, met bolde ja of nee.
0: Ja,
1: klaar.
0: Maar als je zegt ik doe mijn best, eigenlijk zeg je nee. Dan zeg dan meteen nee. Is,
1: betekent onder voorbehoud, mits, als.
0: Dat
1: hè?
0: Is het toch nee, nee. Je hebt er geen zin in.
1: Zeg maar gewoon.
0: Je hebt er geen zin in, dus dan zeg je gewoon nee. Klaar.
1: Dus dat ding vind ik echt behoorlijk vervelend, hoor.
0: Is dat
1: als
0: je
1: iemand
0: irritatie?
1: Dat tegen me zegt,
0: is dat je irritatie van vandaag
1: nee,
0: of zo?
1: Nee, ik heb geen irritaties. Het is gewoon een... is een tori. Is gewoon een tori.
0: Is een tori. Okay.
1: Jij legt mijn woorden in de mond, Lloyd.
0: Hamed Janne Kotje hartelijk. En ik dacht dat een heleboel mensen daar ook mee eens zijn.
1: Ik doe alleen maar wat jij, Ajna.
0: Hamed Janne Kotje hartelijk.
1: Hamed doet er kanker in, maar laat
0: je
1: nooit.
0: Hamed je verkeersboete mee leggen, dan vind ik dat zo erg.
1: Verkeersboete?
0: Ja.
1: Dood en dood en doodzonde. Maar tegenwoordig heb je toch die app?
0: Ja.
1: Dus daar rij je met zo'n flitsmeister-achtig ding?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Dat ding helpt wel, moet ik zeggen.
0: Ha.
1: Het behoedt mij heel vaak.
0: Ja, maar het kost jou geld, zo'n flitsmeister-app, toch?
1: Ja, maar het kost bijna niks. Je kunt de gratis versie nemen, volgens mij. Maar je kunt de betaalde nemen.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel geld het mij bespaart? Echt heel veel. Echt waar. Want om kabikabi chalaila, dan vergeet ik hoe hard ik rij.
0: Ja.
1: Niet dat ik hard rij. Standaard rij ik gewoon misschien 10 kilometer, 20 kilometer.
0: Ik kan me voorstellen
1: harder.
0: Dat als jij in je auto rijdt, dat je oververhit raakt, dat je snel rijdt.
1: Nou, nee, niet oververhit. Overenthousiast. Mooi, Ghana, Sunila, Ujala Radio, Sunila. Dus, weet je, Yeah. Ik begin dan automatisch wat harder te rijden. Automatisch.
0: Ja, dat, ja, ja. Overkomt dat, mij gewoon. Dat gevoel ken ik ook, ja. Dat gevoel
1: ja,
0: ken ik.
1: Maar, dan is het gezellig.
0: Maar het is en, wel... Ja. Het is wel
1: doodzonde.
0: Boot voor ferieheggen. En vooral, ik heb het nog niet gehad, laat me afkloppen. Als je zo'n foto van je gemaakt wordt terwijl je je telefoon in je hand hebt. Hey, dat ding kost bijna 449 euro, hè, Arend? 449.
1: Is behoorlijk, faya.
0: Is faya.
1: Maar wil je een keer over verkeersboetes praten?
0: Ja, we kunnen wel een keer zo
1: over praten. Of over boetes.
0: Oh, je wil nu, je bent klaar ik met koffie chai, hè?
1: Ik moet iets opbiechten, toch?
0: Oh, ha, bol.
1: Hamego kahani, batabem naach
0: korunuch. Oké.
1: Ego privé kahani, batabem.
0: Privé kahani, maar oké.
1: Ik moet eerst overleggen met mijn vrouw of ik dit mag vertellen op de radio of niet.
0: Oh, je krijgt een verbod, hè? Je krijgt een verbod.
1: Het gaat ook over haar.
0: Atja, verbod, dat is een verbod. Oké,
1: dus als jij een keer over verkeersboetes überhaupt wil praten.
0: Ja, Lloyd? Ik vind dat zo vervelend. Ik vind dat echt niet normaal. Echt.
1: Dus die boetes die gaan, die Tori gaat over toen ik net getrouwd was.
0: Ah, oké, oké.
1: Oké, daarover gaat hij. Dus toen likkeli, hè?
0: Ham likkeli. Ham direct likkeli.
1: तो जाने हम सब तो रियन बता दे
0: अरे हमार तो सब कहानी सबको जान गएगा जोन बचल कुचल हैगा जोन बचल कुचल हैगा ओहु तू बता देगा सुन द फोर्स verhogingen van verkeersboetes zo'n wel eens forse verhoging door Nederland forse verhoging van verkeersboetes mogelijk in strijd met Europees recht dus
1: Kies hem mooi.
0: Kies hem mooi. Waar komt die vandaan? Kies hem mooi.
1: Basuku bafeni bachari.
0: Ai, BBB.
1: Daar heeft het mee te maken.
0: Tu kojle te paile. Oh, saha. Sahai.
1: Talevo.
0: Doe het nog een keer toch. Basuku bafeni bachari. Tu kojle. Tu paile.
1: Tatule.
0: Ja. Ik heb hier... ik heb... kijk, deze meneer die heeft gereageerd uit Suriname. Net in de nieuwe app aanleggen. Ik moet hem toevoegen. Deunen in Suriname importeert karton en verwerkt het in enveloppen en dergelijke. Maar er is geen fabriek die karton produceert of tandenstokers.
1: Juist, zie je. Oké,
0: Arwin,
1: toen andere Lloyd aanwege. Amau setting. Lloyd aan zitten.
0: Maar zijn naam is bijna Paisa Kamaise keren.
1: Met tandenstokers.
0: Nee, maar met allerlei dingetjes om daar te produceren. Nee, maar
1: zijn naam is Ita Banega, Lloyd. Ik bedoel bakstenen.
0: Ik weet het niet hoor, waar ook jij al ding, die toch? Vragen vandaan
1: haalt.
0: Nee,
1: die dingen komen in mijn hoofd op toch? Dus je hebt stenen nodig. Je hebt bakstenen nodig en je hebt bouwstenen nodig. En ik weet niet hoe die dingen die je hier bij de praxis zijn, gaan maar kunt halen. Ja. Die bouwblokjes.
0: Zijn naam is zo'n rijk land. Alles kun je daar maken, produceren.
1: Ahamna bolila Lloyd.
0: Ha.
1: Ki sona produceerker.
0: Nou, dat zeg ik ook niet.
1: हम खाली बोलिल ई सब चीज वन
0: सिंपल चीज वन
1: बने ही कि ना बने
0: ना बनेगा ना बने ईटा
1: हम चली जाना तो हम लोग यहां का करी जा चली जा
0: या
1: बोला और अभी मक्का के बोल दे चली जा तो अभी मक्का तू और हम चली जा चली सा नाम में फैब्रिक खोले सारे के ईटा के फैब्रिक
0: रकम के फैब्रिक हम लोग खोल सकेला
1: Ja, sunne wel wij praten zomaar hoor. Hamlo ke research naam helba, hamlo na Janila sa naam me
0: hai. Nee, maar
1: onna to hamlo sa naam ke hasila.
0: Maar
1: dus na ulta samjhiye.
0: Maar er zit een kern van waarheid in.
1: Wij fantaseren gewoon.
0: Ja, onze fantasie slaat af en toe op hol, maar
1: helemaal op hol, helemaal niet een beetje.
0: Maar er zit een kern van waarheid in.
1: Wat?
0: Ja, dat is
1: toch legitieme vragen, Lloyd?
0: Ja, het zijn legitieme vragen.
1: Maar Robolila van we geven er geen kwalificaties aan.
0: Nee, zeker niet.
1: We verbinden er geen conclusies aan.
0: Nee, helemaal niet.
1: Afvraag Karila oprecht gewoon.
0: Ja.
1: Van is het er of is het er niet? Is er bijvoorbeeld een koffieproducent in Suriname? Is er een theeproducent? Of is het allemaal import?
0: Allemaal import.
1: Kan Suriname geen thee produceren? Kan het niet?
0: Het kan wel. Maar klimaat.
1: Kan Suriname geen koffie, koffie ja, en maar, cacao produceren? Kan dat niet?
0: Het klimaat wat mooi is zijn naam, kid. Dus waarom zou je koffie of thee niet daar kunnen produceren?
1: Lloyd, net deed hij hem toch wat jij leert opnemen, maar krijg koffer wat pakker, kid, chalik. Doe het in je orbatorie, ja, blok, chalik, ja, sorry, chalik, hamlok,
0: we brengen mensen op ideeën hoor, Arend.
1: Chalik, een plantage.
0: Een van die ideeën die we vandaag besproken hebben.
1: Wordt er sinaasappelsap geproduceerd in Suriname?
0: Kijk,
1: van die dingen, zomaar, ik vraag me al die dingen af nu.
0: Machinois, machinois, ja, ze leken, ja, ik was zijn naam, maar op zijn naam wel, hij gaat zien.
1: Persina.
0: Maar persina is geen sinaasappel, maar je kan ook zeggen...
1: Het is daarvan afgeleid.
0: Nee, maar je kan ook zeggen, je hebt goed persina.
1: Nee. Dit gaat helemaal fout. Hé, kappen ermee. Hamlok Batiaila, wat Suriname allemaal.
0: Ja.
1: Misschien heeft of niet heeft. Sukru. Zijn naam is Sukru Banega.
0: Is er wel
1: nog een suikerfabriek?
0: Nee. Ik denk Hansuk had meer heer Suriname gezet. Hansuk had meer
1: importeren. Hier ooit wat jij, Chaloid. Importeren is goedkoper, kennelijk, dan zelf produceren. En dat heeft ermee te maken misschien met de schaal waarop geproduceerd wordt elders. Maar misschien ook met subsidiestromen, hè, Lloyd?
0: Is dat zo?
1: Dus de naam met Murgi Jadu Posje. Ik weet niet of het nog steeds zo is, hoor. Ik ben geen analist van Suriname, maar Pahile is er wel. Zijn naam met Jadu Murgi Poste kostte dat meer dan wanneer je Murgi ging importeren uit Amerika.
0: Ja.
1: Dus import was goedkoper dan zelf produceren. En dat kwam door subsidies.
0: Ja. Nou ja,
1: die Amerikaanse boeren wel krijgen. En de Suriname niet.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is dat een oneerlijke strijd, hè?
0: Ja, zeker. Maar misschien heeft het ook te maken dat zijn naam mee of na Jantabi naar regen. Ik bedoel, 500.000-600.000 mensen. Hey.
1: De schaal is de schaalgrootte.
0: Schaaltje baat het bigo probleem.
1: Slecht georganiseerd misschien, minder efficiëntie misschien. I don't know.
0: Ja.
1: Er zullen allerlei redenen ten grondslag liggen waarom die dingen er niet zijn.
0: Ja.
1: Maar Lloyd en ik, Sunewalo, hamlok Sochila daarover. Aatse, hamlok Sochabe.
0: Ja.
1: Maar als wij nog 20, 30 mensen kunnen interesseren, dat zal ook zijn naam omloop dikke. Kikon fabriek gaan we koolsekila wapen.
0: Ja, nou Arend, dankjewel.
1: Deze gaat bij mooi rijden, of Janta gaat bij mooi rijden.
0: Dankjewel voor vandaag, het was gezellig. We kunnen nog lang en heel lang oeverloos kunnen doorpraten vandaag.
1: Eerst wil je praten met me en nu wil je niet meer praten met me.
0: Soms heb je wel behoefte aan praten, dus dan is het goed dat ik met jou praat. En zo zouden veel mensen moeten doen met mensen. John Tanit Doekhoek, Mehega. Misschien kun je dat niet aflezen van hun gezicht. Maar mij hoor je Batja te Batja, de heer Batja.
1: Zo is het. Het gezellig het meest, Kodje.
0: Gezellig
1: het meest, Kodje.
0: Koffie chai soon.
1: Dan word je sowieso een beetje gezelliger.
0: Koffietje.
1: En een beetje, hè? Ga je een beetje leuker vinden. Mooi zijn je Lloyd, dankjewel.
0: Nou, voordat we afsluiten. Koop je super early birds tickets vanaf slechts €8,50 voor BrasaFest. BrasaFest.nl per jaar. Aurum per ticket op Grilië. 29 en 30 augustus Den Haag in Namse Hamlok. Houd je al met jou weer. Hangama.
1: Bajwarakna.
0: Abtubol.
1: Aage bajwarakna nahi kariye to. Aye, dekhle to. Dekhiye ab Lloyd ka boliga sunne walo. Brasa.
0: Tumanya brasa kare brasa met ons. BrasaFest.nl. 29 en 30 augustus.
1: 100.
0: Super early birds.
1: 100.

super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Toe Jaldiker. Nee, dat toepast hier, hè. En ja, de kap is toen. Ujala's Coffee Chai middagshow. En Ujala komt naar je toe. Deze zomer. Ja. Ujala, kom deze zomer naar jou toe. In Den Haag. Gia Event Center. 29 en 30 augustus. Toen heer je toch. Deze man is mijn favoriet. En deze man is er ook op 29 en 30 augustus in Gia Event Center op Ujala's. Brasa Mila Fest 29 en 30 augustus. Mokka Singh met Express. Ha Express Biriga. Express Biriga. 29 en 30 augustus. Den Haag mee. Ujala ke Brasa Mila Vesper.

En als je op dit nummer niet verhit raakt, to 100 penachel je je iganoape, dan weet ik het niet hoor. Dan ben je gewoon koud. Hamto iganoape 100 penachel jela.

Ja. Mukesh Nandkumar Singh met Express, ook aanwezig op Udala's Brasa Mela Fest. Op 29 en 30 augustus in GIA Event Center in Den Haag. Toulon, Appen, ticket, wacht bij Gridlina. Het wordt een bizaal evenement. Groots, heel groots, heel groots. Bahutbarka, bahutbarka. Tork gaat hier. Sunwalo, Hamabse, Anwel, Dunemi, Firmil, Nawal, Ujala, Reaper. Mooi, Reaper. Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Jatte Jatte, wacht. Ik zwaal her. Ik heb een vraag aan jullie. En de vraag van vandaag is: wat is voor jou het perfecte begin van een zomervakantie? Een lange autorit? Een vlucht naar een zonnige bestemming? Een dagje strand? Of gewoon een rustige ochtend met familie, een kopje koffie of een heerlijke chai? Neem vandaag even de tijd om daarvan te genieten. Van een mooi vooruitzicht. Mijn hoeloid Mahabir, dit was Ujala's middag koffie chai. Hamari Sadi Anand Chandika Singh. Ik wens je een prachtige vrijdag en een ontspannen weekend toe. Of je nu op reis gaat, thuis blijft of aan het werk gaat of aan het werk bent. Geniet van de kleine momenten en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Namaskar, fijne middag toegewenst. En blijf luisteren naar Ujala Radio. En is Ganakizat Hamafse. Izazet chate, wat een nummer.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Oujala's Brasa Milafes in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasad, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasad. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar Gasterra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala.

Gala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorinchem. Bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Chili Sunholu, Chiltehe Agla, Nahmaketref, Ujala Radio per Sunye Yenemer.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
5: Lekker.

0: Yo Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. You are.
8: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio, the grootest, kehak, the best, Ujala Radio.
9: Tujhe lage na najariya,
0: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27, Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen, ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat dan van lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk, nog steeds een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Baardenburg. Daar heb je een kwartier vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, zelfs een uur oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel door een autobrand. Daar is de rechte rijstrook dicht. En door een gekantelde vrachtwagen, die zijn ze nu aan het bergen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen ook nog 20 minuten vertraging. Er zijn er 2 rijstroken dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरे
1: यू आर यू आर यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो. तू जाने है तो

live vanuit de Hoogstad. Hoezana Radio. Oejala's Brasa Milaves in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the vibe.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: doet wij. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujana het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din... आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel nog een uur op onthoud. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik zie kawazoor gitoki pehchan. सुनिए उजाला रेडियो पर।

0: proof.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt. Dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Azoolon par jahan jaye takrana zaruri hai. Banda zinda ho.

0: You are Holland Hardest Radio Station.
1: You are.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio.
1: You are.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat nog altijd een file van 4 kilometer bij knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht door bergingswerkzaamheden ook. Op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde heb je 10 minuten vertraging. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: Yeah,
1: I'm like so excited.
0: Yeah.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the

0: Taalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer.
2: Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ये उजाला रेडियो है जहां गीतों के साथ आपके रात और दिन खूबसूरत बन जाते हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer.
2: Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersepte. Orham. Aap Se Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer her.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Gezellig. Coffee Time Middagshow. Mij hoe looit, maar hier een hele goede middag allemaal. Welkom op deze mooie zonnige vrijdagmiddag. Mij hoe looit, maar hier. Abit hori deri me hamar esa dene wale Anand Chandrika Singh met een C. Ja, dan hebben we de triple C compleet. Ashkund C auraiga mabapatanahega. Dat horen we dan zometeen wel. In Ujala's Coffee Chai Middagshow. Welkom allemaal. Ik wens je een prachtige vrijdag en een ontspannen weekend toe. Of je nu op reis gaat, toe vakantie pijahe. Of je thuis blijft of aan het werk bent. Geniet van de kleine momenten en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Aatje Sukerwaar, 10 tarik juli. Ujala Radio Kizriye Coffee Chai Middagshow Shuru Kya Jara Hai. Zometeen luchtige onderwerpen. Kushba Te Hem Karnewal Hai Aapke Saat. Met Anand Chandrika Singh Abhi Yahan Pe Studio Mein Aayega. De headlines van vandaag. Schiphol verwacht een zeer drukke dag nu de zomervakantie in meerdere regio's beginnen. Reizigers wordt geadviseerd ruim op tijd te vertrekken. Dus toe op tijd garzin karjecha. Na last minute pk mam carrière. Nee. Doe alles op tijd. En ga op tijd naar Schiphol. Nee, toch vliegtuig wat ook het chorketje liggen. Honderden veroordeelden hebben strafvermindering gekregen doordat rechtszaken te lang duurden. De kwestie leidt tot politieke discussie over de capaciteit van de rechtspraak. Het kabinet bereidt een verbod voor op uitzendwerk in delen van de vleessector vanwege misstanden rond arbeidsmigranten. Na de hittegolf keert rustiger zomerweer terug. Ja, hè, lekker hoor. Voor het weekend worden veel zonuren en temperaturen tot ongeveer 28 graden verwacht. Lekker toch? Wereldnieuws. Het WK gaat verder met de knock-out fase. Vandaag staan onder meer Argentinië, Cape Verde, Colombia, Ghana, Australië, Egypte op het programma. Grote delen van Noord-Amerika kampen met een uitzonderlijke hittegolf die ook invloed heeft op WK-wedstrijden en de festiviteiten rond de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Dat is morgen. Morgen 4 juli. Maar ze vieren het al vanaf vandaag, hoor. Beleggers kijken vooruit naar een drukke economische week met aandacht voor de notulen van de Amerikaanse Centrale Bank, de NAVO-top en de OPEC-vergadering. Europa blijft herstellen van de recente recordhitte, terwijl overheden werken aan een betere voorbereiding op extreem weer. Ja, doe dat maar, want behoud garmer gaat. Het is vrijdag 3 juli. De werkweek loopt ten einde. Loopt ten einde. De zomervakantie begint voor veel mensen. En ook vandaag praten we je bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Dus pak je lekkere koppie. Nee, niet je koppie, maar kopje koffie. En warme chai. Of misschien een verkoelend drankje. Ja, pani. Of fris. In ieder geval, ik wil verkoelend drankje bijlezen in plaats van kopje koffie of kopje chai. Ujala Radio, je hebt mij hoe looit, maar hier. Dit is Ujala's Midday Coffee Chai. Met Lloyd Mahavir en Chandrika, Anand Chandrika Singh met een C.

Vrijdag 3 juli. Goedemiddag allemaal. Nou ja, Golgappa. Golgappa, wie het ook in Milica. Op Brazzaville. 29 en 30 augustus. In Den Haag, in GIA Event Center. Ha, ook een Golgappa. Pura Milica, man. Heel veel Golgappa. Toen jij een Golgappa kon je horen, toch? Als ik me niet vergis, is dat Panipuri, hè?

0: Anand, goedemiddag. Hou je van panipuri? Hou je van Golgappa?
1: Panipuri.
0: Golgappa? Hou je van Golgappa?
1: Ik weet niet wat Golgappa is.
0: Er is panipuri hier.
1: Is dat panipuri?
0: Volgens mij is dat panipuri. Of heb ik het verkeerd?
1: Ik zou het niet weten, hoor, Lloyd. Ik weet niet wat Golgappa is.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: Ik weet wel wat panipuri is.
0: Ja, maar we hebben volop panipuri op brasafest.nl.
1: Zo'n hamloos naam, really.
0: Ha.
1: Peer Jaila zijn naam van. Goedemiddag trouwens, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Suriname met panipuri ken naam hamna zo'n leren.
0: Hamuna zo'n leren, boy. Nog sterker, serieus. Ja.
1: Tot 5 jaar terug, misschien wel 10 jaar terug, hoor, had ik het nog steeds niet gehoord.
0: Nou, Hambina.
1: Acha, dasberi. Spanjberi zei het vergisken, dat hoor je hem. Maar 10 jaar terug, hè. Ja. Niemand kende panipuri.
0: Niemand.
1: Bhaiya, chahe John Nauta pe to chal gaya, chahe jahan pe. Er moet panipuri zijn, er moet. Anders is het feestje.
0: Maar zoon, hem pehle panipuri dekhe thi toch? Maar dus, uchi joa jo noma daare hega panipuri ame, toch?
1: Ja.
0: Dat water. Hame utna kharab lagat ha dekhe chi joa. Dus elke keer als ik naar Engeland ging, dan heb ik hoe wijk wa, kon wijk hega, jahan pe sab Hindustani jahe hega bhi. Hoe heet het nou? Ja, je helpt me ook nooit, hè?
1: Net goed voor je. Dan weet je hoe het aanvoelt. Dan weet je hoe het voelt als niemand je helpt. Mooi, kies je mooi, Lloyd.
0: Dus alle Hindustanen die naar Engeland gingen...
1: Nee, wacht even. Dit gaan we nu live doen op onze nationale radio hier. Dus Lloyd kan niet meer op de naam komen van die Hindustaanse wijk in Londen. In Engeland. Nabij Londen. Londen zal het goed doen.
0: Nee, kan hem even.
1: Ik ga je niet helpen.
0: Je gaat me niet helpen. Maar je maakt niet uit. Hardom op het jai. Dan zie ik die panipuri en dan zie ik dat water. Al rustop is een beetje. Hey, ja. Ik denk, man, ik ga dat ding ga ik niet eten. Ik vind dat vies. Dik de hambiertjes waar loop ik er lekker kijken.
1: Nee, maar Suna, je hebt goede panipuri en je hebt slechte panipuri.
0: Ja.
1: जैसे खबरों ने को घरे भात भी कोई के खाइए तो सॉरी कटिया थोड़ा सा मोइल करेगा दोस्त कहूं जाइए वही तरकारिया कोई के लगे मोइल लगेगा और कोई के लगे ना मोइल लगेगा दोस्त मोइस से बनाइए कि ना मोइस बनाइए दार से तो फर्स्ट है मैं पानी पूरी ओक ik heb echt panipuri gegeten wat niet te eten is echt ja. Namang kariga de honden lusten daar geen brood van. Zelfs Kuta ook een nak had, Lloyd. Echt waar.
0: Hey, waarom is Kuta elke keer in ons programma? Waarom is Chihuahua weer elke keer in ons programma? Maar zoen,
1: sommige panipuri zijn echt heerlijk. Echt waar.
0: Maar pania, ja, ik kan zeggen met de NATH. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik weet niet of dan mensen dat op prijs stellen.
1: Hou het netjes, Lloyd.
0: Nee. Maar op pania toe takie, op pania kan je de kaya.
1: Waarom morsuat met uw batterij? Jij hebt rare associaties.
0: Ja, maar...
1: Jij hebt rare associaties.
0: Nee, maar dat komt toch ook in je hoofd dan?
1: Wat? Je zit torpedjarrel dan, bedoel je? Dat bedoel je.
0: Nee.
1: Je durft dat niet te zeggen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Je bent gewoon een viezerik, man. Je denkt rare dingen, man.
0: Nee. Maar die wijk heet Zouthalen. Hij heeft heel pieker is gewoon een keer heen gehad.
1: Ik zou je echt niet geholpen hebben. Gewoon Tjordeti. Uitzending waar Bartol Moria met malen kerat. Dat voel je ook een keer hoe het voelt bij mij. He? Dat je hele uitzending denkt van, waarom helpt die man me niet?
0: Waarom helpt die man me nooit?
1: Nee, maar ik ben net trouwens geweest naar Zouthal.
0: Ha.
1: Een paar weken terug.
0: Ik let het door Tujana trailen. Oh my god.
1: Ik ga geen reclame maken voor Zouthal. Maar ik vond het... Gisteren trouwens, hè.
0: Ha.
1: Wacht even. Is ongepast om het daarover te hebben, Lloyd. Wacht even. We gaan eerst even iets anders moeten doen.
0: Oké. Het woord is aan jou.
1: Ja. Onze dierbare collega, John... Nou ja, een aantal jaren volgens mij heeft hij radio gemaakt bij ons. Maar ook een goede vriend. En ook een familie, zwager in de familie Ramberen. Ronald Boep. Basro noemde ik hem altijd.
0: Basro, ja.
1: Ik had hem die naam ooit gegeven, Baas Ro. Omdat ik hem een hele handige meneer vond.
0: Yeah.
1: Toen ik hem leerde kennen, dacht ik van... dit is wel een hele leuke, gezellige man.
0: Yeah.
1: Maar ook iemand die altijd klaar stond om mensen te helpen. Zo ken ik Baas Ro.
0: Yeah.
1: Baas Ro is ons komen te ontvallen.
0: Yeah.
1: Normaliter doen we dit niet in koffie en chai. Maar Baas Ro is ons zo dierbaar. Staat dicht bij ons en bij Ujala. Maar ook natuurlijk de hele familie Ramberen. daar heb ik het met name over een, zijn echtgenote Sila. Maar ook Vijay natuurlijk, onze grote vriend.
0: Ja.
1: Met wie ik gisteravond nog sprak over Bas Roek. Hij zei, Jaiga met hem. Ja, hij is ons komen te ontvallen. Vrij plotseling. Maar in onze harten leeft hij altijd voort.
0: Zeker.
1: Geweldige vent. Leuke vent.
0: Ja.
1: Hij is, nou ja, wij gaan best wel lang terug nu al. Ik ken hem vanaf het moment dat hij ging trouwen met Sila. Derdien kebaat hij. Vanaf dat moment ken ik hem eigenlijk al vrij goed. Hij heeft ons heel vaak geholpen ook met allerlei dingen.
0: Ah.
1: Als er iets gedaan moest worden in onze studio's of Kujbe. Hij was niet echt een klusser of zo, maar hij was wel altijd bereid om mee te helpen.
0: Ah.
1: En hele leuke man, altijd vriendelijk, altijd een lach op zijn gezicht. Nooit boos worden op niemand. Zo iemand is het geweest. Leuke vent, veel te vroeg ontvallen. Ons komen te ontvallen. En rustzacht, Basro.
0: Ja.
1: Dus daar moest ik even naartoe. Ik wilde eigenlijk vertellen dat ik gisteren ook met Vijay aan het praten was over Zouthal. Maar je ziet het, hè? Er gebeurt zoiets weer.
0: Ja.
1: En dan verbleekt alles. Dan ben je alles weer kwijt.
0: Ja, toch?
1: Toch jeevan ke reet aheba sunne walo hum aapke ka samjhai sunne walo apne samjhega
0: ana jana
1: jeevan ke reet aheba ana jana kabhi khushi kabhi gham en toch moeten we allemaal weer verder. We moeten ergens kracht vinden. Heel veel kracht toegewenst aan familieleden van Bas Roos en kinderen, broers, zussen, maar ook natuurlijk de hele familie Ramberen. Heel veel kracht toegewenst en natuurlijk aan alle collega's van Ujala Radio ook. Komende dagen horen we veel meer en dan een hamlok betaal hebben. Best zeker. Wel lastig om hierover te praten nu op de radio.
0: Nee, maar het is gebeurd allemaal.
1: Maar
0: ik bedoel,
1: ja, je kunt niet doen alsof het niet is gebeurd.
0: Nou, we kunnen niet in elkaar luchtig over allerlei dingen kunnen. Dan gaan niet gaan praten. Ik zie koetsje naar beneden.
1: Nee, ik ben twee keer ook met Basro op vakantie geweest.
0: Ha.
1: Samen met hem.
0: Ja.
1: Eén keer heel lang terug was dat in Spanje.
0: Ja.
1: Toen waren we, denk ik, 10 dagen of zoiets hoor. Hebben een hele leuke familie. Familie met familie. Vijay zijn vader is toen ook mee geweest. Basro is geweest. Nou ja, ik was erbij.
0: Ja.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: Leuke tijd gehad. We zijn nog een keer naar Spanje geweest.
0: Ja.
1: Een aantal jaren terug. Ook met de hele familie. En dat was ook geweldig. Dus we liepen op een gegeven moment in een supermarkt.
0: Ja.
1: En dan zegt Basro op een afdeling van dit ding lust ik. En ik denk van Basro, dit ding is niet te eten. Insanke ga ik naar Bas. En zo was hij. Dus hij zei van wacht even, maar ik eet het wel toch, van alles. Dus waarom zou ik dit ook niet proeven een keer? Ik heb het nog nooit gegeten in mijn leven.
0: Ha.
1: Dus hij stond heel open en op een hele mooie, positieve manier in.
0: Ja.
1: Open voor mensen, maar ook open voor allerlei nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Dat is echt kenmerkend voor hem geweest. Nou, tot zover een, deze trieste mededeling, Lloyd.
0: Ja. Oké, Anand. Kaham Reli, ja.
1: Ja, we gaan weer een switch moeten maken.
0: Ja,
1: Lloyd.
0: We moeten de switch maken. Het is, u luistert
1: leven
0: naar...
1: gaat door, we willen niemand depri maken thuis.
0: Na toch.
1: Als wij onze verhalen hier gaan vertellen helemaal te lang, dan gaan we iedereen depri maken. Dat is niet de bedoeling, Lloyd. Dus laten we weer die switch maken.
0: Ja.
1: Dit is wel het leven. Het na doek ga, maar toch gaan we weer door. Hè? En laten we lief zijn voor elkaar. Dat is de boodschap die we dan moeten meegeven, denk ik, Lloyd. Even nog twee zinnetjes daaraan wijden, als het mag. Wees lief voor elkaar en niet te laat lief zijn. Nanki Adamia Jamarge Taboliev van mooi admiraha. Jabu Jiega Tabto Okebol. Je bent een goed mens, je bent leuk, je bent
0: zoals
1: dierbaar. Dus Admikoi Jiega, wacht niet te lang om leuke dingen te doen met elkaar. Ik heb hem nu al een hele poos niet gezien trouwens. Dan ga ik weer even terug naar Basro. Een hele poos niet gezien, ook niet gesproken. Dus eigenlijk is dat best wel verkeerd. Eigenlijk moet je elkaar af en toe wel opzoeken. Ook als je paden elkaar niet echt kruisen qua werk en dat soort dingen, moet je elkaar eigenlijk actief blijven opzoeken. Ik heb daarin ook een... ik ben ook maar een mens, hè, dus ik faal daarin ook, Lloyd. En ik denk dat heel veel mensen nu zouden moeten nadenken van... Wie heb ik een beetje verwaarloosd? Wie zijn mijn vrienden? Wie zijn mijn familieleden? Welke mensen zijn mijn dierbaren die ik lang niet heb gezien? Maak er een beetje werk van. Sochle.
0: Ja.
1: Want voor je het weet is dat te laat.
0: Nou ja, er zijn voorbeelden zat in de familie. Hè? Mensen, aapke parivaar mee, zeker aapke familie met je wel goed. Hè? Je kon een latjaar hoja, hè? Dan zie je ook dat mensen die persoon ook niet meer opzoeken of geen aandacht geven. Maar doe dat wel, doe dat wel. Want Odamjak gaat in, of Ratjak gaat in, is het geweldig dat iemand naar hem of
1: zo
0: naar
1: is
0: haar
1: het, zo is
0: kijkt.
1: Het al uit. Kijk, de meeste mensen in Nederland hebben geen geld nodig.
0: Nou toch?
1: Ik ook garib desme en mieke paisa nodig. In Nederland hebben we alleen maar een beetje liefde aandacht.
0: Een beetje aandacht, liefde nodig.
1: Toras is amai.
0: Meer
1: Toras is amai.
0: Paisa nalig, hoe move me hege. Dat kan je allemaal doen.
1: Koi ke mai babia bega jiega.
0: Ja.
1: Die mensen beseffen soms niet hoeveel dat waard is dat ze vader en moeder nog hebben.
0: Maar wat heb je bolaat, Jasmin?
1: Ha, nabolie. Maak er optimaal gebruik van en maak heel veel mooie herinneringen met elkaar.
0: Oké, Anand. We gaan verder. Ja, we gaan verder met koffie chai.
1: Thora se baja. Thora se baja. Dat switch checker, ja.

0: Ik weet het niet hoe het bij jou is, Arend, maar ik luister heel veel naar die AI-music die tegenwoordig beschikbaar is. Zo geweldig, zo mooi. Het na mooiste bejaar, het na mooiste ganon higa. Het doet je gewoon goed.
1: Maar niet alle nummers zijn
0: niet
1: leuk.
0: Er zitten ook nummers tussen
1: waarvan je denkt
0: kom op, kom op, kom op. Wel.
1: Ja, ik krijg ook af en toe nummers doorgestuurd.
0: Ja.
1: En dan denk ik ook van jongens, kom op.
0: Dat is rommel.
1: Dit kan ik slapend produceren.
0: Ja.
1: Hou op met die onzin. Weet je?
0: 100.
1: Omdat jij het hebt gemaakt, betekent niet dat die echt leuk is.
0: Nee.
1: Je moet wel een beetje zelfkritisch blijven. Want iedereen kan een nummer maken nu.
0: Zeker.
1: Je klopt het erin en dan denk produceert het voor je. En dan kun je zeggen van ja, denk toch. Kidnabby zal gaan naar denk even na.
0: Ja, zo'n AI is een hulpmiddel. Hè? Is een hulpmiddel, maar je moet altijd kritisch blijven. Altijd kritisch blijven. Dus,
1: zo is dat.
0: En je moet altijd blijven denken. Toen Jordi, John Dean, toen Jordi, om niet meer te denken, toch? Dat toelaat.
1: Ja, zo is het, zo is het. He?
0: Zeg ik het goed of niet? Ja, jawel.
1: Ah, mooi bolle, mooi bolle, mooi bolle, Lloyd, mooi bolle, mooi bolle, mooi bolle. Ik moet er eventjes inkomen weer. He? Dus, ham sochi la kaham suru kari, boy.
0: Kaham to suru kari, hè? Nou ja, ik heb een idee, want hij heeft hier berichten over Hega. Ik krijg ook berichten over BrasaFest.nl. BrasaFest.
1: Laten we eerst daarover praten.
0: Ujala, Brasa, Mila Fest, Kebarime. Hij heeft ook poesje van, oké, waar is het? Nou mensen, het is in Den Haag. Den Haag, Hega. En Gia Event Center. Het is een bestaande zaal. Maar Cabina is het iets maar beperkt. Ujala doet het voor het eerst daar. Klopt dat?
1: Juist. Den Haag mee ga, dus Sunevalo. Toen zocht je kahan pe bache jua, Den Haag mee ba. Toen mange jane kahan pe precies ba, gewoon ja brasafest.nl. En dan zie je het exact staan kahan pe ba. Dan zie je ook een foto van de locatie. Hele mooie locatie als het, wat mij betreft, Lloyd, een van de mooiste plekken om het te doen, zoiets. Het is een beursachtig ding.
0: Ja.
1: Het is een soort expo-center.
0: Ja.
1: Dus ook er met leba dat het een beetje beursachtig is. Onze standjes die we daar gaan zetten, dat betekent dat we kraampjes zetten, maar ook beursstandjes neerzetten. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan krijg je dat idee van een beurs ook. Dus ja, een beurs is wat anders dan een kraampje neerzetten.
0: Ja.
1: Hè? Dus een beurs ziet er anders uit. Nou, die combinatie gaan we daar maken. Er komt een prachtige stage, echt jubber.
0: Ha.
1: Een Barca main stage. Er zijn twee areas trouwens. Doe je zaalhegen.
0: Ik
1: wil Barca Hall, ik wil Chota Hall. En op Barca Hall mee, daar komt de main stage, logisch toch? Or main stage ke programma jo hai ga bahut lamba chaura hai ga. Ik ga ze niet allemaal noemen de komende dagen. Hamlok Batabe, Sunabe, or to Dekli, apne se jai ke brasafest.nl. Hij zit bom, bom, bom vol.
0: Ja.
1: Het programma, bom vol. Er kan niks meer bij.
0: Nee.
1: Het zit alle hoeken en gaten, John minuut eraan. Elke minuut die we hebben is benut. En met alleen maar top.
0: Topartiesten. Maar hebben wij misschien een half uurtje... kan je beschikbaar maken voor ons tweeën?
1: Wat bedoel je?
0: Voor ons tweeën. Koffietje voor ons tweeën. Arend en Lloyd.
1: On stage.
0: On stage. heb je 15 minuten voor mij misschien? Of 5 minuten misschien? Of helemaal niks?
1: Ujala Radio gaat live uitzenden.
0: Ujala Radio is erbij,
1: Dus, daar heb je een hele mooie grote hal... waar je binnenkomt, entreehal. En daar... Voordat je naar de grote hallen toe kunt gaan. Eentje is linksaf, eentje is rechtsaf als het ware. Voordat je daar naartoe gaat, zie je Lloyd Mahabir daar zitten met Ujala.
0: Jullie moeten Radio allemaal Live. Langs me heen. Of is het langs me heen of door of wat dan ook. In ieder geval.
1: Ze kunnen jou in elk geval zwaaien naar je. Ze kunnen je opzoeken. Dat gaan we heel erg mooi maken. Gewoon live radio.
0: Ja.
1: Dus Urehiga sowieso. En natuurlijk met koffie en chai voor jou daar erbij, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Maar dat gaan we niet om de mainstage doen. Mainstage bij natuurlijk. Barka Barka. Ghana, Bajana. Alle grote zangers, zangeressen. John's naam to bol. Hij is er. Of zij is er. Programma Bohut Lamba Chau Rijga, Lloyd.
0: Check onze website, brasafest.nl. Alle informatie zijn eruit. Dus dan,
1: en voor de mensen die denken waar, KHP, Gia, inderdaad, Den Haag mee. Zaterdag en zondag Rijga programma, dus doei Rutschke. Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Eind van de maand, laatste weekend. Augustus, daar gaat het gebeuren. Lloyd, Iets wat je gewoon niet mooi lijkt betalen als je geen muziekje eronder hebt, hè?
0: Geen muziek. Maar Suna, je hebt muziek wat...
1: Als je geen muziekje eronder zet, dan is het niet leuk praten, hè?
0: Suna, maar je muziek wat hebben, dan moet je niet mooi zo'n pauwe.
1: Muziek waar ik tot ik je hem betalen. Brasa. Brasafest. 100. 100 ham jabe. Leute, hoe je 100 toch?
0: Ha, zeker. Zeker. Ham zeker.
1: Brasa.
0: Toe wie je toch? Toe wie je.
1: Brasa?
0: Brasa?
1: Brasa?
0: Ja, je komt...
1: Nee, ham bolle brasa, tot u bolle je fest toch?
0: Oh, brasa.
1: Toe je... Zo moet je commercial maken toch?
0: Zo. Toe je toe, sap ik gezegd, brasa pieker, zeg je wampe.
1: Het wordt super. Het wordt echt geweldig. Bahuddinbaat, het na barca evenement terug in Nederland mee. Met dit karakter ook erbij, als een vorm mee.
0: Ja.
1: Kana, Pina. Trouwens, ik wil barca halke over hem, wat jij deed. Ik wil tweede hal, John, hij geluid. Dat is de food court, food lounge
0: kana,
1: court.
0: Kani kana, panipuri.
1: Kali kana, Pina. Rakam. Waar pe jaye, waar pe tu bite hier, kursi, tafra, sab kuch. Hey, hij wordt heerlijk, het wordt heerlijk.
0: Ik ben wel benieuwd, augustus heet het, bij zomer heet het. Hebben we dan jamun daar? Hebben we daar...
1: Hamtor hebben. Hamra hebben.
0: Hebben we kathar en al die lekkere fruit uit Suriname.
1: We gaan het allemaal zien, Lloyd. Het komt allemaal aan jouw kant op.
0: Angela uit Brasafest.nl.
1: Brasafest.nl.
0: Angela uit Wateringen die doet de groeten. Ook een groeten van ons, Angela. Oké, Artori maat toe betaald.
1: Denk je een wapen in Wateringen bijvoorbeeld?
0: Ja, vlakbij. Den Haag. Daniel.
1: Thuiswedstrijd. Vijf minuten. Is dat wel goed? Ham komt... Dus tegenwoordig, hè? Weer wat tora open niet, ja, toch? Soms is het snik heet.
0: Ja.
1: Soms valt het mee. Vandaag valt het mee, hè?
0: Heerlijk weer.
1: Mooi, hè?
0: Heerlijk. Ja.
1: Maar weet je, dan wil je de ramen toch opengooien.
0: Ha?
1: Je wil de airco niet meer aan hebben, toch?
0: Nou, natuurlijk niet.
1: Met dit weer denk je, oké, Erko, wat baas ik helemaal... Hé, waar wak het nou lekker, wat? Dus je wil de ramen opengooien.
0: Ja,
1: het probleem is alleen dat er best wel veel vliegjes binnenkomen.
0: Ja, dan heb je toch een hor daarvoor, of niet?
1: Juist, dus dan moet je een hor hebben.
0: Ha.
1: Maar hoeveel mensen hebben een goede hor?
0: Ha, met de heggen.
1: Mooi, Wally.
0: Ha, zeker.
1: Oké, dus een hor, hè, als je een hor wil kopen op maat... Weet je hoe lang het duurt voordat je het hebt, Lloyd?
0: Nou ja, ik weet het niet hoor. Maar er zijn wel mensen die heel snel voor kunnen zorgen. He?
1: Is dat zo?
0: Ha.
1: Nou ja, ik heb horen besteld, moet ik zeggen.
0: Ha.
1: En ik moet volgens mij 2 maanden wachten.
0: Nou, John,
1: dus niet van die ramen horen, want die krijg je snel aangeleverd.
0: Ja.
1: Of geleverd, sorry.
0: Ha.
1: Maar die deuren horen. Hé. Hey. Dat is maatwerk, dat duurt gewoon 2 maanden. Het
0: twee
1: is toch
0: maanden.
1: Niet meer normaal.
0: Yeah. Yeah.
1: Ik kon dit met hem ook wat hier.
0: Ja, moet ik niet. Maar ja, toen mag je airco lekker op je deel. Dus ja, dus...
1: Nee, maar voor airco snap ik het wel. Maar een hor, kom op joh, wat is een hor?
0: Zo, nou, je wat besteld
1: repareren. Kaartpietje,
0: maar ja, een jaap het horen kaartpietje rekenen. Zo, want besteld keren, doe ze het eerst.
1: Ik weet niet, volgens mij komt alles gewoon uit China, Lloyd. Dus horen. Mensen die geen hor hebben, toen bestel ik het. Ham het een deal uitstelken, Lloyd? Ik heb er nu spijt van.
0: Ik snap het niet, dat je dat soort dingen niet hebt geregeld.
1: Ik ben gewoon laks, toch? Laks.
0: Meestal...
1: Hoe wordt dat net al laks?
0: Laks, toe laks, Bart. Is het je met laks, Bart? Maar ja.
1: Bahujada. Trouwens, als die vliegen binnenkomen en je hebt een of andere allergie...
0: Hey.
1: Hè? Boy, kan dat ding wel vervelend zijn, hoor. Zeker kinderen hebben daar last van.
0: Je hebt van die vieze vliegjes ook die binnenkomen, toch? Barqua. En ze zijn dus, snel, toch? Je wil ze doodmaken, maar dan moet je ze achterna lopen. En opeens vliegen ze weg en dan denk je van, hé, kan ik heel.
1: Haanbare snelheid ontwikkelen, plotseling.
0: Ja.
1: En ze kunnen heel snel manoeuvreren, hè? Dus het vliegen op een bepaald tempo, jij schat het in. Maar zodra jij er naartoe gaat, versnellen ze. Vroep. Dus dan zit je ernaast.
0: Als je laat vliegen, de taken, dan heb je ook een aankijk. Snel, toch? Je wil ze doodmaken, maar dan moet je ze achterna lopen. En opeens vliegen ze weg en dan denk je van, hé, kan ik heel.
1: Haanbare snelheid ontwikkelen, plotseling.
0: Ja.
1: En ze kunnen heel snel manoeuvreren, hè? Dus het vliegen op een bepaald tempo, jij schat het in. Maar zodra jij er naartoe gaat, versnellen ze. Vroep. Dus dan zit je ernaast.
0: Als je laat vliegen, de taken, dan heb je ook een aankijk.

0: Je stoffen opwekken die gaat.
1: Ja,
0: dan krijg je een bultje.
1: Een bultje, ja.
0: Of het gaat jeuken.
1: En dan ga je kajouwen.
0: Dus het probleem is nu, hoe haal je zo'n bultje weg? Hoe haal je dat effect weg? Sommige mensen, je moet er een kruisje op maken. Dus dan moet je je nagels pakken.
1: Ja, ja, ja.
0: Met je nagels moet je een kruis erop
1: kruis
0: drukken.
1: Erop. En dan,
0: maar dat helpt niet echt. Nee, dat is alleen om dat gevoel van pijn, irritatie een beetje te overroelen met een ander soort pijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus maar, daarvoor is dat. Dus andere mensen geven er een klap op. Pak, pak.
1: Ja, dus je hebt het over de vliegen. Maar zijn naam toe je toekomt, hebben een mosquito kaartlees. Hey boy, dat doet echt vervelend pijn.
0: Maar vervelend is
1: het. Vervelend is het.
0: Maar als je eenmaal gestoken bent, zo'n mug, hè, gestoken bent door een mug.
1: Ja.
0: Wat moet je dan zetten? Wat gaat dan echt helpen? Ik denk dat je alcoholade of zo moet zetten.
1: Nee, maar je hebt,
0: even moet
1: je hebt van die verschillende dingen, toch? Die je door de reis kent. Ja, of dat
0: zodat
1: helpt,
0: je minder voelt.
1: Of het helpt, weet ik niet.
0: Niet
1: maar ja.
0: Alles helpt, hoor. Niet
1: nee.
0: Alles helpt.
1: Maar over die vliegen, hè? Zijn naam meer hadden ze van die plakketjes. Je hebt een bedje te vliegen. Had dat ik in Nederland met je wat?
0: Nee. Nederland met je. Ja, ja, ja.
1: Hoe heet dat ding eigenlijk?
0: Een soort plakband, een soort tape, die de dubbelzijdige plakband.
1: Dat was wel handig, dan heb je geen hoorn nodig, denk ik dan. He?
0: Nee, volgens mij heeft dat ook een geurtje. Dus weet je, er is ook een andere discussie, hè, Lloyd. Die is misschien nog interessanter. Ah. Interessanter dan die horen.
1: Ja.
0: Hamlo kabi sunila, ki hamar geurwa. Tujane hamar geurwa. Geurwa mooi, toch? Hamar geurwa tujane, toch? Geluksgeur. Nee, maar dat sommige mensen vaker gestoken worden, meer gestoken worden dan anderen in dezelfde omgeving.
1: Oh ja?
0: Dus je bent in dezelfde omgeving en sommige mensen worden meer gestoken dan anderen.
1: Maar dan
0: heeft
1: het toch met het lichaamsgeur te maken, hoor.
0: Dus waar heeft het mee te maken?
1: Lichaamsgeur waar?
0: Dat is best wel interessant om te weten.
1: Lichaamsgeur.
0: Juist, maar weet je wat dat is? Koiko en mi bolega hamar koon of hamar geur mita haiga. En dat trekt dan vliegjes. Dat zeggen we toch soms?
1: Is dat zo?
0: Dat is dus niet waar.
1: Hamna bribi karila chijwa.
0: Het komt niet door, omdat door koon mita ba jaise Lloyd bole, ukar koon mita hai. Lloyd ke koonwa tita hai, trouwens kan niet aanzetten. Ja, bahut tita khaiz. Wat je eet, dat komt eruit, toch?
1: Ja,
0: dus,
1: zeker.
0: Dus het komt niet daardoor. Het door koon mita haiga of door een lichaamsgeur niet hebben. Nee, weet je hoe het komt?
1: Ha.
0: Zweet.
1: Oh, zweet wat?
0: Dus, je toe zweet kan leren hier kaske.
1: Ha.
0: Vooral purana zweet. Daar komen die vliegen flink op af.
1: Ja, dus.
0: Dus, wat moet je doen?
1: Ha.
0: Je moet op tijd douchen.
1: Ha. Tindai.
0: Tindai, pandai, chaudai.
1: Ha.
0: Kapara thora lamba, lamba pahinie.
1: Ha.
0: To, langa mau.
1: Ja.
0: Maar je moet vooral netjes zijn, netjes gedoucht en
1: je
0: zo.
1: Moet schoon zijn, zeg je.
0: Schoon.
1: Je moet schoon zijn.
0: Want purankaf zweet wat je plak hoort op je lichaam, dat trekt extra veel vliegen aan. Hoe vind je die?
1: Jongen. Sunna.
0: Nou wat je toch.
1: Ik hoop niet dat men op Brasafest, brasafest.nl, op Brasafest, Gia Event Center mee. Ik wil admi eigenlijk tot ze pushiga van Arend, Hamaila Jane, door lichaamsgeur. Dat doe ik hier.
0: En dan mogen ze toch ruiken aan me?
1: Nee, maar dat wil je toch niet van een man?
0: Is toch geen probleem? Kom maar, ruik maar.
1: Ik wil het niet eigenlijk toch eens doen, hè?
0: Meteen, onder mijn oksel.
1: Mensen, Arend heeft een aparte, unieke geur. Toen Jan er hier. Oké.
0: Okay. Geluksgeur.
1: Maar
0: ben jij ergens allergisch voor, trouwens?
1: Ik ben allergisch
0: voor... Behalve voor vrouwen, bedoel ik.
1: ik ben allergisch voor... Nee, eigenlijk, nee. Ik ben niet...
0: Toch allergieën naar Higa?
1: Ik kon naar allergieën.
0: Heb je last van hooikoorts?
1: Nou, ik kon boena.
0: Abina?
1: Ik kon boena. Hame oesert je een keer last naar Higa.
0: Dus hooikoorts, hè? Ook zo'n tegen Nederland.
1: Maar zijn naam is het je naar haar, toch? Hooikoorts. Misschien was het er ook.
0: Zijn naam is Doeitjic naar haar. Doeitjic. John Hamme Yadba. Dus dat ik het doe, dat doe ik het. Maar John Hamme Yad, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Zijn naam is Doeitjic naar haar. Nu zullen mensen denken, koontjic naar haar, jaar. John Nederland met volop raha. Ego hij ga hooikoorts.
1: Ja.
0: Zijn naam is hooikoorts, heb ik naar Janet Rey.
1: Ja.
0: Namelijk zoals je oekontje was, dus dan kom je naar Nederland. Ik hoor van mensen van, ik heb hooikoorts. Dan zoals je kabel kon koorts was, oekontje was.
1: Ja.
0: Ik wist het niet, toch?
1: Ja.
0: Dus dat is één. En het tweede is overspannen.
1: Oh ja.
0: In Suriname kenden we dat woord niet, overspannen. Dus toen ik naar Nederland kwam, hè, Lloyd. En nu wil ik ben overspannen. Zo, je kan wat jij gaat doen. Wat is dat?
1: Overspannenheid.
0: Dat hele woord kende ik niet.
1: Nee, maar overspannen en stress kenden we eigenlijk in Suriname ook niet, hè, wel?
0: Nee, dat woordje stress wel. Wacht.
1: Ook koffie eigen toen, hè? Ik hoorde wel net. Dus door koffie eigen.
0: Mooi, dat kan.
1: Ja. Nou, daar komt-ie hoor, mensen.
0: Zet de microfoon op, maar Lloyd.
1: Hoorde. Nou, ik heb het microfoon op hier, maar ik koffiepier, dus daarna.
0: Hoe mag je proeven krijgen? Wacht, ik ga even proeven. Het ziet er een beetje raar uit, hoor, die koffie van vandaag.
1: Oh ja?
0: Nou
1: ja.
0: Even om jij laat proef krijgen. Wacht, zo niet. Jezus. Bah.
1: Hoezo? Kabel.
0: Bah.
1: Kabel, nou maar lekker hier.
0: Er zit geen suiker in.
1: Ay, mi gado. Nou, is toch lekker.
0: In mijn koffie zit helemaal geen suiker. Het is toch niet te pruimen.
1: Maar mooi ga. Toen ik suiker natje in ga pieken.
0: Eten aan dienst koffie en chai hem luk banaila. Kabi een bolli, bah. Maar dit was echt bah. Dit is echt verschrikkelijk, joh. Leuk. Niet te harde dit. Oké, dus die koffie gaat even opzij.
1: Ja.
0: Maar kon wat hem lukken. Oh ja, dus overspannen en
1: overspannen en hooikoorts in Suriname.
0: Dus
1: had je niet.
0: Een paar jaar in Nederland had ik helemaal geen last van hooikoorts. Dan bolie van, ham te immuun wat hier.
1: Ja.
0: Hij na pakkeri ietsje jouw jabber wat hij hem zijn naam kent mij wat hij.
1: Ja.
0: Toch? Hij mij na pakkeri ja. Een paar jaar later hè, ham na niet kei baris lagel, 2-3 baris lagel, hamer jan.
1: Ja.
0: Toen kreeg ik plotseling last van hooikoorts. Dus de eerste jaren had ik er geen last van. En toen kreeg ik dat ratra jeje, want je hebt er echt last van op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Dat rabole sunna. Das baris me, dat groei je eroverheen.
1: Ja.
0: Als je 10 jaar hooikoorts hebt gehad, groei je eroverheen.
1: Oké.
0: Oké, maar 10 jaar is best wel lang, hè, Lloyd?
1: Ja, behalve 10 jaar. En dan elk jaar, boy.
0: Elk jaar helemaal geveld.
1: Ja.
0: Dan denk je, oké, ik heb geen keuze, dus dan moet het maar. Dan moet ik maar 10 jaar volhouden. Of ik moet verhuizen naar Suriname weer.
1: Ja.
0: Of ik moet 10 jaar hooikoorts trotseren hier. Oké, dus ik kies voor het tweede.
1: Tweede, ja.
0: Ik denk dat ik nu 30 jaar verder ben of zo, Lloyd.
1: Dat betekent ik toch lastig.
0: En nog steeds heb ik er last van.
1: Maar ook er gaat niet de wijn hè, voor hooikoorts, want iedereen hebben mensen last van. Ja.
0: Hamen heb je de wijn.
1: Kon de wijn.
0: Shilling oil.
1: Oh, shilling oil. Serieus?
0: Nee, joh, niks helpt, man. Niks helpt.
1: Over die vliegen, zegt iemand hier dat er wel een plakband te koop is ergens. En een elektrische mepper helpt ook. Maar ja, toen hem tot de klitoetje, let er geen elektrische mepper.
0: Ik heb er twee, hè. Ik heb er twee standaard.
1: Ja, maar...
0: Maar doe ik ook. Ik wil zeggen, maar Wally. Maar ik wil elektrisch Wally. Doe nog leek hem. Ik wil linkerhand mee. Ik wil rechterhand mee, want dat ding...
1: Maar hij is wakker, hè. Hoe is dat, man?
0: Nee, dat mag snel, man. Je moet door het hele huis rennen soms.
1: Hey, maar voor die bulten, hè, zegt iemand dat je tijgerbalsem moet smeren.
0: Jawel, het verlicht wel een klein beetje.
1: Oké, maar?
0: Maar weet je, wij hebben een heel team opgezet, hè, thuis, Lloyd.
1: Een heel team om die vliegen te meppen?
0: Juist. Want mijn bietje heeft een beetje allergische reactie. Dus je aja ga chijua in de buurt.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Buurt, het raakt er niet eens aan, hoor. Dat ding komt in de buurt en ze heeft dan een reactie.
1: Ja?
0: Dus, nee, natuurlijk niet, Lloyd.
1: Toen ik nou mooi zei, maar David, dan geloof je dat meteen, hè?
0: Nee, maar ze krijgen wel reacties, ja, eigen per ongeluk. Dus wij hebben een team gevormd om haar heen. Mijn vrouw en mijn zoon en ik, wij zitten in dat verdelgingsteam.
1: Ja.
0: Dus, Hamluk, Tino, je ziet het al voor je. We hebben 3 van die elektrische en 3 van die gewone mappers.
1: Hey,
0: en we zetten echt een aanval op, hoor.
1: Ja.
0: Nah. Dus ik ga de uit haar en dan proberen we die vlieg te vangen. Maar dat ding is moeilijk.
1: Behoudsnelliger. Nou ja.
0: Dus allergieën toch heb je last na.
1: Amen kusje last eigenlijk na. Ja. Nee, ik heb daar geen last van.
0: Alleen mensen hebben last van jou. Dat is het enige. Ik denk, ga maar zoeken hoe eigen Lloyd. Ik ben allergisch voor Lloyd.
1: Maar dat is van jou, hè, Anand. Je toke kusje na moeilijk hegen. Maakt niet uit wat het is. Of het nou kana is, pina is. Of je gaat ergens naartoe. Of wat dan ook. Kono kusje na, kooi mooitjes na kariba. Toe direct bolde he. Priet pangi. Hey, toke moeilijk, je na moeilijk.
0: Maar misschien is dat het beste in het leven.
1: Ja,
0: vind je niet?
1: Ja, vind ik wel. Je moet er niet, erom, je moet er niet eromheen draaien, toch?
0: Nee, maar je ziet iets, het irriteert je, je zegt er niks van. Hamnabolila grof bolie, gewoon netjes kun je ook iets zeggen.
1: Ja,
0: toch?
1: Je kan zeggen het is waardeloos of rommel.
0: Je eten is waardeloos, ja. Gewoon kun je gewoon zeggen, ik bedoel, het hoeft niet grof te zijn.
1: Door kan wel manieren waardeloos zijn. Ja.
0: Het hoeft toch niet grof te zijn? Je kunt het toch gewoon zeggen? Wat is dit? Ik ga je lijken naar ik kan tak, ik ga je maar. Je kunt dat toch gewoon zeggen, Lloyd? Het is toch gewoon, is toch netjes? Je schelt toch niemand uit? Wacht even, ik moet even een slokje nemen. Lekker, heerlijk, Lloyd.
1: Heerlijk. Even naar nieuws, Kabel. Iran mee. Iran maakt ze klaar voor begrafenis.
0: Is dat batamlok nabat? Ja.
1: Duitse
0: hoe kun je met een lijk ieder oeder gaan? Wat is dat?
1: Kabel
0: toch niet?
1: Ja.
0: Kan toch niet?
1: Nee, maar die man was toch al lang begraven? Of,
0: Dus meneer begrijpen, heer Sani. Ik snap het helemaal. Ik ga er niet over praten.
1: Oké, okay. Duitse bondscoach Nagelsman is weg.
0: Ik ga er niet
1: weg.
0: Over praten.
1: We praten niet meer over voetbal.
0: Klaar, voetbal.
1: Daar praten we helemaal niet over. Ik heb me wel vanmorgen geërgerd om één nieuwsbericht. Het is wel een beetje vervelend.
0: Wacht. Over voetbal kunnen we wel iets anders doen. Zo, ja? We blijven Ajax supporter, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Sommige mensen zijn Feyenoord supporter.
1: Ah.
0: Maar Mark Ter Stegen.
1: Ja.
0: Ajax heeft hem echt gestrikt, hè, die doelman.
1: Echt waar?
0: Ja. Vanuit Barcelona.
1: Oh ja?
0: Ja, reserve doelman van Barcelona. Maar grote, goede doelman van Duitsland.
1: Ja.
0: Mark Ter Stegen is gewoon gestrikt door Ajax.
1: Ja, maar was hij niet op een zijspoor gezet bij Barcelona?
0: Ja, maar toch. Hij zou naar grote Ajax, clubs kunnen gaan, hoor.
1: Ja, maar Ajax is nu flink aan het kopen, hè. Goede spelers, dus ik hoop dat het wat
0: ik
1: wordt.
0: Ik hoop het, Lloyd. Ik heb er geen belief in, maar hoor je het tegen. Maar toen maakte
1: ik
0: voetballen.
1: Ik wil baat gaan, maar moet jij me...
0: Suriname ik over?
1: Nee, Suriname ik over. Nee, dit gaat over meta, over
0: ga je weer Suriname beledigen?
1: Nee, ik ga Suriname niet beledigen.
0: Je bent negatief over Suriname, Lloyd.
1: Nee, ik ga niet over Suriname beledigen. Nee, je gaat niet over Suriname praten, ook niet beledigen. Maar wat ik niet begrijp, Subway gebruiker Facebook. Facebook is van Meta, moederbedrijf Meta. Daaronder heb je dan Facebook, Instagram en wat heb je nog meer van die social dinges van Meta. Instagram hebben ze reclame gemaakt op Instagram van India. Reclame met seksueel misbruik van kinderen die te zien was op Instagram van India. Hier kan ik me echt druk om maken. Ten eerste van insan ke muri me kaho he. Ik snap dat niet. Hè. Hoe kan je dit met kinderen doen überhaupt? Misbruik. Maar ook dat Meta, dat de moderator, dit niet in de gaten heeft. Hoe kan dat met zoveel techniek?
0: Ja, weet je, het is maar techniek, hè, Lloyd. Soms glipt iets er doorheen. En soms is het gewoon bewust dat bedrijven alleen maar geld willen verdienen. En hun moderatie, dus het volgen van dit soort dingen en het verwijderen, niet goed doen. Puur omdat het hun geen geld oplevert. Dat kost hun geld om te moderaten. Adverteerders haken af als je te zwaar gaat moderaten. Het kost geld om het te moderaten. Het gebeurt met AI-hulpmodellen. Die zijn niet heel erg strikt ingesteld. Dus die laten heel

0: de adverteren maar
1: beelden,
0: toelaat.
1: Jij bedoelt beelden en foto's die niet op internet horen.
0: Ja.
1: Waarom kun je dit niet blokkeren? Natuurlijk kun je het blokkeren. Je kunt hele servers gewoon platleggen, hè?
0: Ja.
1: Je kunt de hele routing platleggen.
0: Ja.
1: Je kunt ook een bedrijf als Meta volledig platleggen als ze in overtreding gaan.
0: Ja.
1: Maar dat doet men niet.
0: Ja.
1: Dus die bedrijven denken ook van, weet je wat, ik moet 100 miljoen boete betalen. Ik betaal het wel. Maar ik verdien wel 1 miljard. Dus die bedrijven betalen liever nog die boete. Dus je moet ze helemaal platleggen. 1 keer, bam, klaar.
0: Ja.
1: Overtreding, klaar, helemaal plat. En niet een boete geven waar ze om lachen. Dus dat is dat spel waarin we zitten. Maar de komende jaren, decennia, ik denk niet dat het in 10 jaar opgelost is, zal dit probleem hopelijk ook getackeld worden een keer, Lloyd. Want soms wordt je foto gebruikt, soms wordt je naam gebruikt, zonder dat je het wil, van bekende Nederlanders, bekende figuren. Continu wordt dat misbruikt. Continu.
0: Ja. Maar
1: de hele handhaving ontbreekt.
0: Ja.
1: Je kunt naar de rechter stappen, je kunt gelijk krijgen en dan gebeurt er nog niks.
0: Ja, dus Hamda, begrijp ik. Dus jij bent de adverteerder, dus jij gaat naar Meta toe, naar Facebook, van Suna Mala e-advertentia, Facebook. Waarschijnlijk gaat dat allemaal geautomatiseerd. Niemand kijkt ernaar, je betaalt en hopla, je hebt je advertentie geplaatst op Instagram. De advertenties waar BBC naar gekeken heeft, die door BBC World Service zijn gezien, bevatten termen als verkrachtingsvideo en kindervideo. Reclameberichten leiden gebruikers naar kanalen op de berichtenapp Telegram. Daar was het materiaal al te koop voor 99 roepies, dus 90 euro of zoiets. Ik snap dit. Hier maak je me wel druk om dit soort
1: dingen. Ja, maar content wat helemaal niet thuis hoort op internet.
0: Ja, klopt.
1: Maar ook het kopen van drugs.
0: Ja.
1: Ook het kopen van een pistool. Ook het kopen van een bom. Ook het kopen van middelen die echt niet mogen. Het misbruiken van kinderen, vrouwen, man. Hey, het is te gek voor woorden wat je allemaal vindt online.
0: Ja.
1: Dus ouders, die gaan soms zelf de fout in. Maar ouders snappen het soms niet helemaal goed.
0: Huh.
1: Wat hun kinderen aan het doen zijn allemaal op internet. Ja. Dus ook daar zie je dat er heel veel misbruik van wordt gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, je moet continu op je hoede zijn, joh. Echt waar.
0: Ja, ja,
1: je moet continu op je hoede zijn.
0: Ja.
1: Met beelden die gemanipuleerd kunnen worden, kunnen ze zoveel schade toebrengen dat mensen ze helemaal echt kapot gaan daaraan.
0: Ja.
1: Het is echt een item wat we een keer kunnen behandelen, Lloyd.
0: Ja.
1: En natuurlijk moeten er heel veel zekerheden zijn ingebouwd en heel veel controlepunten zijn ingebouwd. Maar het gebeurt niet en het gebeurt niet goed.
0: Nee.
1: En dat, ik zeg het je, het heeft allemaal te maken met geld. Het is allemaal een geldkwestie.
0: Ja, or in zijn keer niet, John Krapik. Hè? Vooral de mannen die dus films en video's maken. Films of foto's maken van hun vrouw. En dan ook uploaden op een van die socials. Maar in ieder geval dus,
1: ja,
0: Danny Batjanker hier.
1: Het is wel een serieuze koffie.
0: Serieus. We hebben wel een beetje gelachen. Een beetje,
1: door onderwerp won hij zijn hier bij Lloyd.
0: Maar onderwerp prijs. Nee, maar
1: kan ik na dit weer mooi onderwerp toch?
0: Maar soms wel. Is het een beetje aan het kijken. Na wat je dan is het natuurlijk altijd, als je mijn zaak is, leuk en aardig. Maar het moet een beetje aan je hebben informatie. Die je bij jou een keer. Abends die dingen mee. Kan je het gaan rekenen of kan je na het gaan rekenen.
1: Ja, nee, zo is dat. Trouwens, ergens, hè, omdat ik kon dit met je. Ik denk in Amerika, eerlijk gezegd, is er een of ander bandje ontwikkeld. En mensen die buiten werken, hebben dan zo'n bandje gekregen. Heb je dat gelezen?
0: Zo'n bandje om je een hitteband in
1: een soort hittesensor.
0: In Portugal of in Spanje Spanje of Portugal, een van die twee landen,
1: maar
0: is het zo?
1: Ik vind dat best wel een goed idee.
0: Ja,
1: hoor.
0: Dus je gaat garm hoegen, jada. Doet je je alarmbandje, dan moet je meteen stoppen.
1: Waarom kunnen wij in Nederland, Nederland heeft heel veel geld, waarom kunnen Nederland dit niet aan alle oudjes geven?
0: Wat aan die oudjes? Wat moet die
1: zo'n bandje.
0: Maar Suna,
1: als die oudjes oververhit raken en dat ding zou het kunnen meten, dan kun je toch ingrijpen, dan kun je toch iets doen.
0: Ja, maar wat moeten die oudjes doen dan als die oudjes,
1: dat ding moet ergens afgaan toch, die sensor, piep, piep, piep. Of je ergens op een monitor kun je zien van, sensor 3 van Lloyd geeft problemen. Lloyd is ondervoed. Lloyd moet eten, Lloyd moet drinken, Lloyd moet in de airco.
0: Mijn fantasie slaat op hol, hoor. Ik heb zo'n bandje nodig.

0: enkel, čo je, to je nič normálne, jo.
1: Ik heb zo'n bandje nodig aan het van je. Dan kan ik lopen. Dan ga ik lopen op Bravesa Fest.
0: Nee, maar zo'n overheatband is best wel een goed idee, hoor.
1: Ik vind dat Ujala moet zorgen dat iedereen zo'n bandje daar krijgt.
0: Een overheatband.
1: Overheatband, vooral voor de kinderen en de oudjes. Ja, tulon germaile. Op piep, piep, piep, zodan, dan komen we naar jullie toe.
0: Hè? Nee, maar stel je voor dat je rond zou lopen op Brassafest.
1: Brassafest, ja.
0: Met hier aan de voorkant zo'n soort ketting.
1: Ha.
0: Die kleurtjes afgeeft. Zo'n led dingen.
1: Ja toch, ken dat mooi uit.
0: Dus 0 tot 10.
1: Ja.
0: Of 0 tot 100. Maakt niet uit. Je loopt met zo'n ding voor. Aguator hanga, maar go ketigat.
1: Ja.
0: Toch chalega. Je ziet iemand passeren die je leuk vindt.
1: Ja.
0: En dat ding springt meteen op...
1: Direct laal.
0: Op 9.9. Hoe leuk zou dat zijn?
1: Ja, dat zou heel erg leuk zijn, aan het kunnen we dat
0: je loopt ergens, je loopt vlakbij Lloyd langs. Dat ding gaat naar 3, min 3.
1: Zona, kunnen we China bellen? Kunnen ze zoiets maken voor ons?
0: Het is wel een fatu ding.
1: Het is wel een fatu. Dus je moet zo'n ketting hebben die op gevoel reageert. Dus voel jij je prettig, dan gaat hij omhoog. Voel je minder prettig, dan gaat hij omlaag.
0: Binnenkort te koop.
1: zie jij een mooie vrouw voorbij gaan of een mooie man, dan gaat hij ook omhoog of omlaag. I don't know. Hey, het zou leuk zijn.
0: Zoiets.
1: Maar ik vind het
0: mooi. Mooi dat.
1: Dus hebben we een stappetje allebei en ik zie mooie mensen, dan en ik heb zo'n ketting om. Hey, het zou wel werken, hoor.
0: Waarom niet?
1: Ja, toch?
0: Ik vind het een goed systeem. Ja. We gaan het introduceren.
1: Een overheat armbandje.
0: Hoor je toch? Luid, hoor je?
1: Don? Is dat alles?
0: Natuurlijk,
1: doe ik het uit.
0: Soms heb je van die woordjes, toch?
1: Kon woord.
0: Die je in Suriname gebruikt. Hè?
1: Ha.
0: Die je in Nederland niet gebruikt. Maar veel Surinaamse woorden...
1: Ha.
0: Komen ook uit Amerika, hè, Lloyd?
1: Ja, kon woord...
0: Amerika zit hier, Chijuanao.
1: Noem een paar woorden dan.
0: Bijvoorbeeld ballpoint.
1: Ballpoint, oh ja, dat is
0: een ballpoint.
1: Ik heb ballpoint, inderdaad, in de ballpoint, ja.
0: Hama blauwka ballpoint wakker, hama. Koop een rode ballpoint voor me
1: nou. En hoe heet die paracetamol ook alweer?
0: Veel van die dingen komen uit Amerika.
1: Carpolo Adina.
0: Dus die namen kennen we, maar ballpoint. Wie zegt nou ballpoint in Nederland?
1: Genoeg.
0: Het is wel een goed woord. Het is gewoon een Engels woord, ballpoint.
1: Ja, ik denk dat genoeg oudjes dat nog zeggen. Hamme ballpoint wat dit toch?
0: Oudjes wel toch? Die mensen komen uit Suriname. Die bedoel je toch?
1: Ja, zoals jij.
0: Dus Hamar gaat dat niet. Hamar gaat dat niet. John zijn naam mee geboren, maar Barkab Heil het hoor. Nee, maar ballpoint is echt zo'n oud woord van vroeger. Johnny, aantje jonger, ik wil je geef me ballpoint, dan lachen ze je uit.
1: Van wat zeg je dat? Wat is dat?
0: Van wat? Zeg gewoon een pen.
1: Pen,
0: no?
1: Pen. Hè? Gewoon penbol.
0: Breng me bik.
1: Breng me.
0: Geef me een bik. Dat zijn van die woorden. Trouwens, over pennen gesproken.
1: Ja.
0: Wat vind jij de beste pen? Waarmee schrijf jij het liefst? Heb je een merk of niet?
1: Nee, ik heb geen. Ik maak eigenlijk, eerlijk gezegd, handkantilichla.
0: Toen al ik ken.
1: Pens en al ik la.
0: Toen kan je tik tik tikkeren.
1: Dan kan je tikkeren, ja. 99%. Af en toe moet je een handtekening zetten, maar voor de meeste mensen, ja. Maar eigenlijk, ja.
0: Weet je dat heel veel jongeren nauwelijks goed kunnen schrijven nog zelf?
1: Ja, heel veel.
0: Met een ballpoint bedoel ik.
1: Met een ballpoint, boodschap.
0: Kunnen ze niet?
1: Nee.
0: Kunnen ze niet?
1: Nee. Door handschrift.
0: Terwijl je typkerken, denk je, dan zal die typkeren.
1: Ja, gaat heel snel.
0: Zelfs mobiluwape, als je ziet hoe snel ze typen.
1: Mobiluwape,
0: op hun mobiel. Leuk, dat is niet te volgen hoor, de tempo van ze. Het tempo van ze is echt hoog hoor, dat tempo. Nee, maar, conche matribole. Dus jij typt gewoon. Hamar favoriete penbad, nog steeds Bic, hè?
1: Bic?
0: Bic.
1: Echt waar?
0: Bic.
1: Ja, maar die is nog steeds goed.
0: Koop sasta, ik ga er koop kama, ik ga balpen.
1: Ha, toch? Kamieltje, hega tjidjo, hè? Uw penoir.
0: Weet je waar ik nooit mee werk? Met een potlood.
1: Oh, nee. Oké.
0: Een potlood gebruik ik nooit.
1: Ja.
0: Ik vind het smerig, het stinkt, mijn hand gaat stinken.
1: Ja.
0: Een potlood heeft toch een geur?
1: Ja, ja.
0: Oké, pakarieta, umurien, me maketle geven.
1: Nou ja.
0: Dus dat is een van de redenen dat ik geen potlood gebruik. Weet je dat Suriname geen potlood maakt trouwens?
1: Suriname maakt geen potlood?
0: Suriname met lakkeri, hij gaat toch? Genoeg.
1: Ha.
0: Maar potlood naar beneden.
1: Ja, maar als je naar kan niet lekker jatro nodig hebt, ook al maar je bitra met je jwa, je ontzettend
0: lekker. Cha. Je hebt gelijk. Bitra wa me kujbato.
1: Ha.
0: Kunchi ba uchi jwa.
1: Ik zou het niet weten wat dat is.
0: Oké, het is een of ander materiaal. Prima. Ja, oké, ingewikkeld. Potlood is ingewikkeld. Suriname kan dat niet produceren. Maar wat about een tandenborstel? Tandenborstel is gewoon... tandenstoker. Tandenstoker.
1: Ham Suriname kan niet raar. Als je krillen, dat is aan het boel.
0: Tandenstoker. Maar een tandenstoker is gewoon van hout, toch, Lloyd? Ja, natuurlijk heb je ook kunststof.
1: Ik begrijp waar je naartoe wilt, maar zijn naam kan niet lissen.
0: Kan Suriname tandenstokers maken?
1: Ja, natuurlijk kunnen ze tandenstokers maken.
0: Maar is er een fabriek? Volgens mij is er geen fabriek in Suriname, hoor. Van tandenstokers.
1: Mappe et natjice toekerseke is zijn naam. Maar misschien dat de komende jaren wel dit soort zaken ontwikkeld gaan worden.
0: Maar zo'n natuke en pochila, coach. Heeft Suriname een tandenstokerfabriek, ja of nee?
1: Nee. Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Maar daar heb je alleen hout nodig.
1: Ha.
0: Dat hoezo hebben we geen tandenstoker?
1: Hamuna Janila. Hamuna is een naam niet zo zoen. Toen een bataki, toen een hele fabriekje. Nou, ik denk het niet. En waarom maken jullie geen tandenstokers in Suriname terwijl jullie zoveel hout hebben daar?
0: Ah, net als Lloyd Kabalau, hij gaat vrijwilliger om op. Vrijwilligerswerk gaat hij doen daar in een tandenstokerfabriek. Nee, maar kennelijk is een tandenstoker importeren goedkoper en makkelijker, Lloyd, dan een tandenstoker maken
1: maar,
0: daar. Ja, ik zou het niet weten.
1: Nee, maar dat zou de reden kunnen zijn. Soms moet je ook zo denken, toch? Beste importeren dan dat je zelf gaat produceren.
0: Ik denk het. Ik denk dat importeren goedkoper is.
1: Ja, denk
0: maar
1: ik
0: heeft
1: ook.
0: Suriname... Kijk, wij zijn geen Suriname-kenners, hè? Niet zo.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk hebben we hulp nodig van onze luisteraars. Ja. Als luisteraars dit weten, laat het ons weten.
1: Ja.
0: Heeft Suriname een tandenstokerfabriek? 1. Heeft Suriname een kartonnenfabriek waarmee je karton kunt maken?
1: Ha, karton wel. Fabriek, karton wel, tja. Karton wel.
0: Fabriek.
1: Ha.
0: Fabriek.
1: Hamren wel.
0: Ik ben voor
1: de mensen die in Suriname nu luisteren naar Coffee Chai Middagshow, stuur je WhatsApp bericht naar 020-363-0808. 020-363-0808. En Ravi zegt, ik vind Bic het beste schrijven.
0: Ik let op, Big Ballpoint.
1: Big Ballpoint. Hé, hey, maar doorstop wordt het trouwens, hè. Trouwens. Hamme Jani Kutje. Hamme Jani Kutje hard liggen, hè. En ik denk dat...
0: Ik denk een stopwoord, Jani Kutje, maar...
1: Kutje.
0: Eigenlijk zijn er twee woorden, hoor. Ik doe mijn best.
1: Ik doe mijn best. Kikker, hè.
0: Dat vind ik zo'n irritant.
1: Ik doe mijn best.
0: Zeg gewoon ja.
1: Ja of nee. Ha, ik doe mijn best.
0: Zeg niet tegen me, ik ga mijn best doen.
1: Nee,
0: ik
1: maar
0: doe
1: als, je zegt, echt, als je zegt.
0: Allee, ja, met bolde ja of nee.
1: Ja,
0: klaar.
1: Maar als je zegt ik doe mijn best, eigenlijk zeg je nee. Dan zeg je meteen nee.
0: Betekent onder voorbehoud, mits, als.
1: Dat is toch nee? Nee, je hebt er geen zin in.
0: Zeg maar gewoon.
1: Je hebt er geen zin in, dus dan zeg je gewoon nee. Klaar.
0: Dus dat ding vind ik echt behoorlijk vervelend hoor.
1: Is dat
0: als
1: je
0: iemand
1: irritatie?
0: Dat tegen me zegt,
1: is dat je irritatie van vandaag
0: nee,
1: of zo?
0: Nee, ik heb geen irritaties. Het is gewoon een... is een tori. Het
1: is een tori. Het is een tori. Okay.
0: Jij legt mijn woorden in de mond, Lloyd.
1: Hamed Jan Kutje hartelijk. En ik dacht dat een heleboel mensen daar ook mee eens zijn.
0: Ik doe alleen maar jij, Ajna.
1: Hamed Jan Kutje hartelijk.
0: Hamed doet er kamer in, maar laat maar nooit.
1: Hamed je verkeersboete meelegt, dan vind ik dat zo erg.
0: Verkeersboete?
1: Ja.
0: Dood en dood en doodzonde. Maar tegenwoordig heb je toch die app?
1: Ja.
0: Dus daar rij je met zo'n flitsmeister-achtig ding?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Dat ding helpt wel, moet ik zeggen.
1: Ha.
0: Het behoedt mij heel vaak.
1: Ja, maar het kost ook geld, zo'n Flitsmeister-app, toch?
0: Ja, maar het kost bijna niks. Je kunt de gratis versie nemen, volgens mij, maar je kunt de betaalde nemen.
1: Ja.
0: Weet je hoeveel geld het mij bespaart? Echt heel veel, echt waar. Want om kabikabi chalaila, dan vergeet ik hoe hard ik rij.
1: Niet dat ik
0: hard rij. Standaard rijd ik gewoon misschien 10 kilometer, 20 kilometer.
1: Ik kan me voorstellen dat als jij in je auto rijdt, dat je oververhit raakt, dat je snel rijdt.
0: Nou, nee, niet oververhit, overenthousiast. mooi Ghana, Sunila, Ujala Radio, Sunila. Dus, weet je, ik begin dan automatisch wat harder te rijden. Automatisch,
1: dat overkomt mij gewoon. Dat gevoel ken ik ook, ja. Dat gevoel
0: ja,
1: ken ik.
0: Maar, dan is het gezellig.
1: Maar het is wel, en, ja. Het is doodzonde. Bootverferiëren en vooral, ik heb het nog niet gehad, laat me afkloppen. Als je zo'n foto van je gemaakt wordt terwijl je je telefoon in je hand hebt. Hey, dat ding kost bijna 449 euro, hè, Arend? 449.
0: Is behoorlijk faya.
1: Is faya.
0: Maar wil je een keer over verkeersboetes praten?
1: Ja, we kunnen wel een keer over praten.
0: Of over boetes?
1: Oh, je wil nu. Je bent klaar met koffietjaar, hè?
0: Ik moet iets opbiechten, toch?
1: Oh, ha, bol.
0: Hamego kahani, but abem naaj.
1: Oh, naaj, kururut, oké.
0: Ik wil privé kahani,
1: maar. Privé kahani, maar oké.
0: Ik moet eerst overleggen met mevrouw of ik dit mag vertellen op de radio of niet.
1: Oh, je krijgt een verbod, hè? Je krijgt een verbod.
0: Het gaat ook over haar.
1: Atja, verbod, dat is een verbod. Okay,
0: dus als jij een keer over verkeersboetes überhaupt wil praten,
1: ja, Lloyd? Ik vind dat zo vervelend. Ik vind dat echt niet normaal. Echt.
0: Dus die boetes die gaan, die Tori gaat over toen ik net getrouwd was.
1: Ah, oké.
0: Oké, daarover gaat hij. Dus toen likkelie, hè?
1: Ham direct likkelie.
0: Toen jij hem Saptorien betaalde.
1: Direct. Hamar to sab kahani sab ko jaan gehega. John bachal kuchal haiga. John bachal kuchal haiga. Oh, tu betaalde hega. De forse verhogingen van verkeersboetes. Van verkeersboetes. Mogelijk in strijd met Europees recht. Dus. Kisi mooi. Waar komt die vandaan? Kisi mooi.
0: Basuku bafeni bachari.
1: Ai, BBB.
0: Daar heeft het mee te maken.
1: Tu kojle te paile. Oh, saha. Sahai.
0: Talevo.
1: Doe het nog een keer toch. Basuku bafeni bachari. Tu kojle. Tatupaile.
0: Tatule.
1: Tatule. Ja. Ik heb hier... Kijk, deze meneer die heeft gereageerd uit Suriname. Net in de Nawa-app. Eilhegge. Ik moet hem toevoegen. Deunen in Suriname importeert karton en verwerkt het in enveloppen en dergelijke. Maar er is geen fabriek die karton produceert of tandenstokers.
0: Juist, zie je. Oké,
1: Arwin,
0: Arwin, Tunandara, Lloyd Awega. Amo sitting. Lloyd Ekong, Lloyd Ossetasani.
1: Mo sitkong. Ey, maar zijn naam is Paisakamaisekere.
0: Met tandenstokers.
1: Nee, maar met allerlei dingetjes om daar te produceren. Hey, en dat soort dingen.
0: Zijn naam is Itaba, nee, Lloyd. Ik bedoel bakstenen.
1: Ik weet het niet hoor, waar jij al die vragen vandaan haalt.
0: Nee, die dingen komen in mijn hoofd op toch? Dus je hebt toch stenen nodig. Je hebt bakstenen nodig en je hebt bouwstenen nodig. En ik weet niet hoe die dingen die je hier bij de praxis zijn, gaan maar kunt halen. Ja. Die bouwblokjes.
1: Sanaam is zo'n rijk land. Alles kun je daar maken, produceren.
0: Ahamna bolila Lloyd.
1: Ha.
0: Ki sona produceerker.
1: Nou, dat zeg ik ook niet.
0: Hem khali bolil isab chijuan.
1: Simple chijuan, ja.
0: Banei ki na banega.
1: Na banega.
0: Ta chali ja na. Ta hum log yahan ka kari ja. Chali ja.
1: Ya.
0: Bola o Robbie Makka ke bol de chali ja. Robbie Makka, tu aur hum chali ja. Chali sa naam hai fabrik khole saare ke. Ita ke fabrik.
1: Rakam ke fabrik hum log maa khol sa gila.
0: Ja, sunne walo, wij praten zomaar hoor. Hamlok ke research na bhelba, hamlok na janila sa naam mein
1: hai. Nee, maar...
0: Na to hamlok sa naam ke hasila. Dus na ulta samajhiye.
1: Maar er zit een kern van waarheid in.
0: Maar wij fantaseren gewoon.
1: Ja, onze fantasie slaat af en toe op hol, maar...
0: Helemaal, niet een beetje.
1: Maar er zit een kern van waarheid in.
0: Wat?
1: carrière, je doet nog wel lekker ita
0: bene. Maar dat zijn toch legitieme vragen, Lloyd?
1: Ja, het zijn legitieme vragen.
0: Namelijk Robolila van I of U, we geven er geen kwalificaties aan.
1: Nee, zeker niet.
0: We verbinden er geen conclusies aan.
1: Nee, helemaal niet.
0: Afvraag, Carilla, oprecht gewoon.
1: Ja.
0: Van is het er of is het er niet? Is er bijvoorbeeld een koffieproducent in Suriname? Is er een theeproducent? Of is het allemaal import?
1: Allemaal import. Is het allemaal import?
0: Kan Suriname geen thee produceren? Kan het niet?
1: Het kan wel. Maar
0: kan Suriname geen koffie en cacao produceren? Kan het niet?
1: Het klimaat wat mooi is zijn naamke. Dus waarom zou je koffie of thee niet daar kunnen produceren?
0: Lloyd, het net deed hij hem tussen wat jij opnemen, maar ik krijg koffer wat pakker. Doe het in je orbatorie, ja, blok, chali, ja, sare, chali, hem lok, was vroeger, ik kon een plantage.
1: We brengen mensen op ideeën hoor, aan het
0: en chali, kon een plantage.
1: Een van die ideeën die we vandaag besproken hebben.
0: Wordt er sinaasappelsap geproduceerd in Suriname?
1: Kijk,
0: van die dingen, zomaar, ik vraag me al die dingen af nu.
1: Machinois,
0: op een lopende band, afvraag erbij.
1: Hamlok, machinois, ja, ze leken, ja, ik was zijn naam, maar per zijn naam wel, hij gaat zien. Sinaasappel. Kan je zeggen sinaasappel? Persina, wel, zijn naam. Maar waarom zeggen we een sinaasappel persina? Kan je hem lopen bij persina?
0: Hiram.
1: Nee, is een legitieme vraag. Waarom noemen wij persina?
0: Lloyd, nu schiet je echt door, hoor.
1: Nu schiet je echt door. Maar persina is geen sinaasappel, maar je kan ook zeggen...
0: Het is daarvan afgeleid.
1: Nee, maar je kan ook zeggen, je hebt goed persina.
0: Nee. Dit gaat helemaal fout. Hey, kappen ermee. Hanok Batiaila, wat Suriname allemaal.
1: Ja.
0: Misschien heeft of niet heeft. We vragen het. Sukru. Zijn naam is Sukru Banega.
1: Vroeger.
0: Wel nog een suikerfabriek?
1: Nee. Ik denk Hansuk had meer heer toen hij zei. Hansuk had meer
0: importeren. Pier Ohi Batiai, Chaloid. Importeren is goedkoper, kennelijk, dan zelf produceren. En dat heeft ermee te maken misschien met de schaal waarop geproduceerd wordt elders. Maar misschien ook met subsidiestromen, hè, Lloyd?
1: Is dat zo?
0: Dus de naam met Murgi Jatou Posje. Ik weet niet of het nog steeds zo is, hoor. Ik ben geen analist van Suriname, maar... Pahila is er wel. Zijn naam met Jatou Murgi Poste... kostte dat meer dan wanneer je Murgi ging importeren uit Amerika.
1: Ja.
0: Dus import was goedkoper dan zelf produceren. En dat kwam door subsidies.
1: Ja.
0: Nou ja, die Amerikaanse boeren wel krijgen... En de Suriname niet.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat een oneerlijke strijd, hè?
1: Ja, zeker. Maar misschien heeft het ook te maken dat ze naam mee of na Jantabi naar regen. Ik bedoel, 500.000-600.000 mensen. Hey.
0: De schaal is de schaal groot.
1: Schaaltje baat de bigo problemen. Ja.
0: Slecht georganiseerd misschien, minder efficiëntie misschien. I don't know.
1: Ja.
0: Er zullen allerlei redenen ten grondslag liggen waarom die dingen er niet zijn.
1: Ja.
0: Maar Lloyd en ik, Sunewalo, hamlok Sochila erover. Aatse, hamlok Sochabe.
1: Ja.
0: Maar als wij nog 20, 30 mensen kunnen interesseren, dat zal ook zijn naam omloop denken. Kikon fabriek gaan ook koolzak in Lamape.
1: Ja, nou, Anand, dankjewel.
0: Deze gaat bij mooi rijden, of Janta gaat bij mooi rijden.
1: Dankjewel voor vandaag, het was gezellig. We kunnen nog lang en heel lang oeverloos kunnen doorpraten vandaag.
0: Eerst wil je praten met me en nu wil je niet meer praten met me.
1: Soms heb je wel behoefte aan praten, dus dan is het goed dat ik met jou praat. En zo zouden veel mensen moeten doen met mensen. John Tenin Doekhoek, Mehega. Misschien kun je dat niet aflezen van hun gezicht. Maar Mayot hoor je Batjaar te Batjaar, de heer Batjaar.
0: Zo is het. Het gezellig het mis, Kodje.
1: Gezellig
0: het mis, Kodje.
1: Koffie chai soon.
0: Dan word je sowieso een beetje gezelliger.
1: Koffietje.
0: En een beetje, hè? Ga je een beetje leuker vinden. Mooi zijn je Lloyd, dank je wel.
1: Nou, voordat we afsluiten. Koop je super early birds tickets vanaf slechts €8,50 voor Brazafest. Brazafest.nl per jaar. Aroma per ticket op grillen. 29 en 30 augustus Den Haag in Namse Hamlok. Haltjel met jou weer. Hangama
0: hoor je. Bajwarakna.
1: Abtubol.
0: Aage bajwarakna. Bajwana nahi kariye to. Aye, dekhle to. Dekhiye ab Lloyd ka boliga sunne walo. Brasa.
1: So.
0: Brasa.
1: Tumanya brasa kare brasa met ons.
0: Brasa.
1: Brasa fest.nl. 30 augustus.
0: 100.
1: Super early birds.
0: 100. Hem gaan die 100 bollen bij 100.
1: Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Toe Jaldikar. Nee, dat toepast er hier. En
0: toke aai kapari.
1: Ja, de kaap is toen hè. Ujala's Coffee Chai middagshow. En Ujala komt naar je toe. Deze zomer. Ja. Ujala, kom deze zomer naar jou toe. In Den Haag. GIA Event Center. 29 en 30 augustus. Toe hier je toch. Deze man is mijn favoriet. En deze man is er ook op 29 en 30 augustus in GIA Event Center op Ujala's. Brasa Mila Fest 29 en 30 augustus. Mokka Singh met Express. Ha, Express Biriga. Express Biriga. 29 en 30 augustus. Den Haag mee. Ujala ke Brasa Mila Vesper. Hi.

En als je op dit nummer niet verhit raakt, to 100 pinachel je je iganoape, dan weet ik het niet hoor. Dan ben je gewoon koud. Hamto iganoape 100 pinachel jela.

Mukesh Nandkumar Singh met Express ook aanwezig op Udala's Rasa Mela Fest. Op 29 en 30 augustus in GIA Event Center in Den Haag. Toulon, Appen, ticket, wacht bij Gridlina. Het wordt een bizaal evenement. Groots, heel groots, heel groots. Bahutbarka, Bahutbarka. Tork gaat in. Sunwalo, Hamabse, Anwar, Dunum, Firmil, Nawal, Ujala, Reaper. Mooi, Zerije. Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Nou, Jatte Jatte, wacht. Ik zwaal her. Ik heb een vraag aan jullie. Yeah. En de vraag van vandaag is... Wat is voor jou het perfecte begin van een zomervakantie? Een lange autorit? Een vlucht naar een zonnige bestemming? Een dagje strand? Of gewoon een rustige ochtend met familie, een kopje koffie of een heerlijke chai? Neem vandaag even de tijd om daarvan te genieten. Van een mooi vooruitzicht. Mijn hoeloid Mahabi, dit was Ujana's middag koffie chai. Amarisa die Anand Chandika Singh. Ik wens je een prachtige vrijdag en een ontspannen weekend toe. Of je nu op reis gaat, thuis blijft of aan het werk gaat of aan het werk bent. Geniet van de kleine momenten en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Namaskar, fijne middag toegewenst. En blijf luisteren naar Ujala Radio. En is gana kezaat hamafse izaze chate. Wat een nummer. Mukka Singh.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt.